Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tanambroer.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keep it human touch.
1: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie u daar.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste luisteraar, broeders en zusters. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, van 10:00 s'avonds tot 12:00 met dit mooi programma. Een programma om u te bemoedigen voor de komende werkweek. Dit programma is elke zondag van 10 tot 12 uur in de avond. En vandaag wil ik u zo een beetje bemoedigen om u ook te zeggen dat God u nooit in de steek laat. Oké, ja, vaak genoeg wanneer we om situaties, wanneer we tegen situaties bidden, dan willen we vaak genoeg zo snel als mogelijk oplossingen hebben. Maar God doet alles op zijn tijd en zijn manier. Beste broer, beste zus, ik wil u bemoedigen dat God, onze Vader in de hemel, die ons heeft geschapen, nooit en te nimmer in de steek laat. Zijn hand is altijd boven ons. Het enige wat hij van ons vraagt is om hem te gehoorzamen. Beste luisteraar. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus. Ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar het, wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust. We krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. Maar God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Yeah, best broer, beste zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien uw tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen. Maar bij autosearch moet je hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen. Dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u. Bij de administratie kunt u gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heere, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw machtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Wie, degene die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degene die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degenen die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat u ze ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. We zegen de avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bedanken. Dank u wel, Heere, dat u, o Vader, Heere Jezus, zoveel van ons houdt. Dat u heeft besloten om uw leven te geven met ons in gedachten, met mij in gedachten, o Vader. Ik dank u dat u het koninkrijk hebt verlaten, o Koning. Heere, om het leven op aarde te mogen ervaren, o Vader. Heere, geef aan, o Vader, dat

0: iets waarmee we voor uw troon kunnen komen, u onbekend zal zijn, omdat u zelf het menselijk lichaam gedragen heeft. U kent ons door en door. Uw gedachte is hoger dan die van ons. Uw plannen, alles, Heere. En op grond daarvan wil ik voor uw aangezicht komen met de kinderen van ons geliefd land Suriname. Vader in de hemel, ik leg de kinderen van ons land in uw machtige handen. Vader, ik roep het bloed van u uit, o Vader, Heere, over onze Surinaamse kinderen, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere, Heere, die, o Vader, Heere, verwikkeld zijn geworden, o Vader, Heere, door bindingen, o Vader, Heere, door generatie vloekingen, o Koning Jezus Christus. Heere, onschuldig, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u herstel zal brengen, o Vader. Heere, sommige kinderen gaan gebukt door dit leven. Sommige kinderen, voordat ze zelf op deze aarde komen, o Vader, is de vijand al op de loer naar hun komst, o Vader, op de uitkijk, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u, o Koning, ingrijpt. Dat u verandering brengt, o Vader. Dat u doorbreekt, o Vader. Ik roep het bloed van u aan, o Vader, uit, o Vader, over deze jonge kinderen, hun leven, waar ze zich ook mogen bevinden, Heere, op onze Surinaamse grond. Heere, het zij, o Vader, Heere, o Koning Jezus Christus, burger van dit land of niet. Het feit dat ze zich bevinden, vraag ik u om te waken over ze, o Vader. Heere, kinderen hebben met zoveel dingen te kampen, o Vader. Maar ik bid voor herstel. Ik bid voor bevrijding, o Vader. Heere, kinderen, o Vader, zijn verscheurd, o Vader. Hebben heel veel pijn en verdriet. Heer, dan denk ik, o Vader, aan de doelgroep, o Vader. Heer, die misbruikt zijn geworden. Heer, van wie hun vertrouwde omgeving hun grootste angst is geworden, o Vader. We roepen u aan, o Vader, waarvan de mensen op wie ze moeten vertrouwen, o Vader, hun gevaar is geworden, o Koning. Heer, bescherm onze zielen. Bescherm onze kinderen, o Vader. Beschermt, o Vader, Heere, het grootste en het mooiste geschenk dat u ons gegeven heeft. En dat zijn kinderen. Beschermt ze, waakt u over ze, o Vader. Ik bid, Heer, dat u overneemt, o Vader. Heere, vooral van de kinderen die reeds al gebroken zijn. Heere, die te maken hebben met emotionele banden, met zielsbanden. Heere, gaat uw gang, o Vader. Heere, neem over van de kinderen van de verschillende internaten, de tehuizen, de stichtingen, o Vader. Neemt u over, o Vader, van de kinderen die hier en daar geplaatst zijn, o Vader. Maar ook in het bijzonder van de kinderen die gebukt gaan, o Koning, van pijn en verdriet, o van eenzaamheid, o Vader, Heere. Neem over, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, die zich zo afgewezen voelen, o Vader. Heere, ik bid dat u overneemt, o Vader. Waakt u over ons kinderen. Brengt u herstel. Brengt u verandering, o Vader. Wees u met ze, o Vader. Dat alle kwaad, o Vader, dat hun weg, o Vader, Heere, wil komen kruisen, o Vader. Heer, dat u het mag doen wegwaaien. Dat u ze mag bevrijden. Dat u engelen, o Vader, zal plaatsen om te waken over ze. Om ze te behoeden, Heere. Vader, gaat uw gang. Neemt u over. En ik dank u, Heere, dat u zal waken over ons Surinaams kind, o Vader. Ik vertrouw ze u toe. En ik zeg tegen u, gaat uw gang. In Jezus' naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik ben apostel Marvin Samuel van de gemeente Harvest Time Ministries. En ik ben deze dag in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. Voordat ik verder ga met mijn boodschap, zal ik de Heere aanroepen voor zijn leiding in dit programma. Vader God, wij danken u, Heere mijn God, voor deze dag. Heere, wij danken u dat u ons genade hebt gegeven om een nieuwe dag te zien, Vader. Heere, wat ik u vraag, Heere. Heere, is dat u met ons allen wil zijn, Heere, met mij, met de luisteraars. Heere, mijn God, en dat u ons richting, leiding wil geven, Vader. Heere, mijn God, om zodanig te kunnen leven, Heere, dat wij u welgevallig kunnen zijn in alles wat wij doen en in alle goed werk vrucht kunnen dragen. Heere, mijn God, wees zo met ons en leid ons in dit programma deze ochtend in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Amen. Prijs de Heer. Weet u, Lobiwang, ik wil vanmorgen en in de komende dagen met u praten over het gezin. Weet u, het gezin is iets waar wij allemaal deel aan hebben. Het zij dat wij uit een gezin komen, we komen allemaal uit een gezin. Het zij dat wij al op het punt zijn om zelf een gezin te hebben. Wij zijn allemaal op de een of andere manier verbonden aan het gezin. Maar weet u, als we kijken naar de situatie in ons land, dan zien we dat het niet al te mooi gesteld is met gezinnen. Als we kijken naar het huwelijk, dan zien we dat ongeveer de helft van de huwelijken die gesloten worden in dit land weer kapot gaan. Kijken we naar eenoudergezinnen, dan zien we dat bijna 40% van onze kinderen tussen 0 en 17 jaar opgroeit zonder een vader in huis. En dat is een heel kwalijke zaak. Weet u, vanaf het begin van de schepping heeft God het gezin ingesteld om eigenlijk de aarde, om eigenlijk het fundament te zijn van de totale samenleving. God maakte een man. Uit die man maakte hij een vrouw. En hij zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde, onderwerp haar. Weet u dus, er is geen samenleving zonder een gezin. Op een gegeven moment, als dingen mis zijn gegaan op de aarde, dan neemt God één man. En ik wil met u lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 6, wil ik met u lezen de versen 7 tot 9 en daarna 17 en 18. En de Bijbel zegt daar, en de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel het vee en het kruipende gedierte en het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardige en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En dan gaan we naar vers 17, want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is zal omkomen, maar met u zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. Dus je ziet dat op een gegeven moment, als God moe is van de ongerechtigheid op aarde en zegt dat hij de aarde gaat verdelgen met alles wat erop is, dan zorgt hij ervoor dat er één gezin overblijft. De Bijbel zegt dat Noach rechtvaardig was, onberispelijk. Amen bij de wanboel libisma, te midden van de wereld die vervallen was, helemaal van God was afgevallen, vervallen was in ongerechtigheid, was Noach de man die genade had gevonden in de ogen van de Heere. Noach was rechtvaardig in de ogen van God. Maar weet u, we lezen nergens over de rest van het gezin van Noach. We lezen niet dat de rest van het gezin van Noach ook rechtvaardig was. De Bijbel zegt dat Noach rechtvaardig was. Maar je ziet dat, ondanks dat, God zijn gezin in leven houdt. Omdat als Noach alleen behouden was, dan hoe zou Noach dan verder de aarde weer bevolken? Dus een gezin was nodig om de aarde weer te bevolken. En dan zien we dus eigenlijk het belang van gezinnen. Als we kijken naar het verhaal van Abraham, dan zien we dat God dan ook vanuit een gezin, het hele volk, het gezin van Abraham, het hele volk van Israël heeft doen voortkomen. Dus een gezin groeit uiteindelijk uit, of kan uiteindelijk uitgroeien tot een heel volk. En dat is het belang van gezinnen. Maar wanneer dus we zien dat het gezin de basis vormt van de samenleving, dan is het ook belangrijk dat, willen we een goede samenleving hebben, dat de gezinnen die de basis vormen van de samenleving, dat het gezonde gezinnen zijn. Nou, en wat kunnen we verstaan onder een gezond gezin? Eigenlijk vandaag de dag zien we dat er allerlei definities zijn als het gaat om gezinnen. Maar het is duidelijk, als we dus kijken in de Bijbel, dan zien we dat God een man maakte. En uit die man, uit de rib van die man, maakte hij een vrouw en bracht die tot de man. Hij zei, het is niet goed dat een man alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En hij zegt, een hulp die bij hem past. En toen maakte hij een vrouw. Met andere woorden, de enige hulp die bij een man past, is een vrouw. De Bijbel zegt dat God de vrouw heeft gemaakt voor de man, ten behoeve van de man. Toch? Dus wanneer we praten over een gezond gezin, dan praten we alvast over één man en één vrouw. En niet gewoon één man en één vrouw. Één man en één vrouw die met elkaar in een huwelijksverbond zijn gestapt. Een verbond. Een verbond is een bindende afspraak tussen twee partijen. Want verbond toen was Sansa in elkaar broken zomaar. Toch, het is een bindende afspraak. Het huwelijk is iets dat voor het leven wordt gesloten. Dat is Gods gedachte over het huwelijk. Nou, uit dat huwelijk komen er dan kinderen voor. En het is de bedoeling dat de kinderen grootgebracht worden in die environment waar de vader en een moeder aanwezig is. Dus dat is alvast de basis om te spreken over een gezond gezin. Een vader, een moeder, verbonden met elkaar in een huwelijk, toch? En met kinderen. Dat is alvast de basis om te spreken over een gezond gezin. Verder, als we willen praten over een gezond gezin, dan is het belangrijk dat er gezonde relaties zijn binnen dat gezin. Hoe gaat de man om met zijn vrouw? Hoe gaat de vrouw om met haar man? Hoe gaan de ouders om met de kinderen? Hoe gaan de kinderen om met hun ouders? Zolang er gezonde relaties zijn, dan binnen dat gezin, dan kunnen we uiteindelijk gaan spreken van een gezond gezin. En die gezonde gezinnen gaan uiteindelijk een gezonde samenleving vormen. Weet u, jaren geleden, vorige week 26 jaar getrouwd. Maar toen ik zou gaan trouwen, ben ik naar een oude zuster toe gestapt. En ik heb haar verteld dat ik ga trouwen. En ze was heel blij, ze kende ons beiden, ze was heel blij. Maar ze begon me vanuit haar ervaring te vertellen hoe moeilijk het huwelijk ook is. En ik zeg u eerlijk, als ik naar haar had geluisterd, me dat weet ik nooit. Want dan denk ik, ik denk probleem die sport aan tapu. Maar weet u, ik ben van één standpunt uitgegaan en dat is dit. God heeft in zijn woord richtlijnen gegeven hoe een man moest omgaan met zijn vrouw en hoe een vrouw moet omgaan met haar man. Die richtlijnen staan er. God is de uitvinder van het huwelijk. Dus als hij richtlijnen geeft hoe dat gezin moet functioneren, hoe die man moet staan ten opzichte van zijn vrouw en omgekeerd, en hoe ze moeten staan ten opzichte van hun kinderen, dan geloof ik dat wanneer een man en een vrouw bij elkaar komen en het woord van God als de hoogste autoriteit willen accepteren in hun leven, dat het niet mis kan gaan. Er zal strijd komen. Er zullen problemen komen. Maar het is net als wanneer je een apparaat koopt en op een gegeven moment werkt dat apparaat niet. Maar toen je dat apparaat hebt gekocht, heb je een manual, een handleiding meegekregen. En in die handleiding staat precies geschreven hoe je met het apparaat om moet gaan en als er problemen zijn, hoe je bepaalde problemen kan aanpakken. Dus Gods woord, de Bijbel, is onze handleiding ook voor alles in het leven, maar ook voor het huwelijk. Omdat de richtlijnen van het huwelijk daarin staan. En het moment dat wij bereid zijn als koppel en als heel gezin om ons te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord. Dus lieve mensen, ik wil u van harte bemoedigen deze morgen. Weet u, er zijn vele gezinnen als voorganger. Word ik regelmatig geconfronteerd met allerlei problemen binnen gezinnen. Toch? En ik weet dat er vele problemen zijn, ook bij gelovigen. Maar ik mag u bemoedigen vanmorgen. Omdat ik er zelf persoonlijk getuige van ben, zoals ik zei, ik ben nu 26 jaar getrouwd. En het is niet dat elke dag probleemloos is geweest. Maar wanneer de problemen kwamen, wisten we altijd de weg terug te vinden tot de Heer. We wisten de weg te vinden tot God in gebed en in zijn woord. Weet u, vaak, ik vind het jammer dat gelovigen soms de weg van echtscheiding opgaan. Weet u, er is altijd een oplossing. Wanneer u bereid bent zich te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord als echtpaar. Wanneer u beide bereid bent om zich te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord, dan mag ik u garanderen dat er altijd een oplossing zal zijn. God zal u niet in de steek laten. Hij zal u altijd de richtlijnen geven om uw huwelijk, uw relatie, uw gezin weer gezond te maken. Weet u, ik heb ook problemen gehad met kinderen, maar het is het gebed dat uiteindelijk oplossing heeft gebracht in situaties. Je gaat altijd in het leven geconfronteerd worden met strijd, met situaties. Maar we hebben een manual, we hebben een handleiding. En we hebben een God tot wie we altijd weer kunnen roepen. Hij geeft antwoorden. Hij is altijd daar. Hij staat altijd klaar om antwoord te geven op onze gebeden. Ook als het gaat om het gezin. Ik wil het hierbij laten voor vanmorgen. En laten we dus gezamenlijk eindigen met gebed. Vader, ik dank u, Heere, voor al de gezinnen in dit land, Vader. Heere, in het bijzonder de gezinnen van uw kinderen, Vader. Heere, u weet waar er strijd is, u weet waar er moeite is. Maar Vader, ik bid, Heere, mijn God, dat u bemoeienis mag hebben met deze gezinnen. Heere, mijn God, dat waar mensen denken aan echtscheiding, Heere, toont ze dat er een andere weg is. Heere, want u bent een God die zegt, ik haat de echtscheiding. Heere, mijn God, u bent een God van het verbond. En een verbond is iets dat voor eeuwig is voor u, Heere, mijn God. Heere, sta uw volk bij. Zegen deze gezinnen. Geef hoop waar er geen hoop meer is. Heere, dit bid ik en dit vraag ik u. In de naam van uw Zoon Jezus. Geliefde, ik wil u danken dat u hebt willen luisteren naar mij deze dag. En ik wens u een gezegende dag verder met uw gezin. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected, alase.
3: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lucky.
4: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor Sear keeping us in touch.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

happy, beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Ons thema vandag is Heers in uw wereld met woorde. En ons thema tekst is gehaald uit Matteüs 12 vers 37. Want door uw woorden zult u gerechtvaardigd zijn. En door uw woorden zult u veroordeeld worden. Halleluja. Woorden zijn krachtig. Het zijn tastbare geestelijke instrumenten van de schepping. God schiep het universum door te spreken. En omdat u zijn beeld bent, omdat u in zijn beeld gemaakt bent, bezit u zijn scheppende vermogen. Uw woorden zijn veel meer dan alleen klanken, geliefde. Ze dragen geestelijke inhoud in zich mee. Ze geven vorm aan uw leven en bepalen uw wereld. Uw leven staat en valt met de mate waarin uw woorden uitspreekt. Wanneer u in overeenstemming met Gods woord spreekt, dan zet u de goddelijke wetten van succes, voorspoed en overwinning in werking. Omgekeerd, wanneer u woorden van angst, twijfel of nederlaag spreekt, dan geeft u de tegenstander ruimte. De Bijbel zegt in Spreuken 18 vers 21... Dood en leven liggen in de macht van de tong. En 1 Petrus 3 vers 10 zegt, want wie het leven lief heeft en goede dagen wil zien, moet zijn tong weerhouden van kwaad spreken en zijn lippen van bedrog. Uw tong, geliefde, weerhouden van kwaad spreken, betekent weigeren om iets te zeggen dat in tegenspraak is met Gods woord. Het betekent dat u alleen en altijd het woord spreekt, ongeacht zintuigelijke waarnemingen of percepties. Spreek elke keer dat u praat geloof uit in plaats van angst, leven in plaats van dood en overwinning in plaats van mislukking. Uw mond, geliefde, is het controlecentrum van uw bestemming. Wacht niet tot de situatie verandert voordat u spreekt. Spreek de verandering uit die u wil zien. Verklaar wie u bent in Christus, geliefde. Wat u hebt en wat door hem kunt doen. Halleluja. Uw woorden, geliefde, zijn goddelijke instrumenten voor heerschappij. Heers over uw wereld met uw woorden. U bent een koning. En koningen regeren met woorden. Prediker 8 vers 4 zegt, waar het woord van de van een koning is, daar is kracht. Koningen vaardigen de decreten uit. En de Bijbel zegt, u moet iets besluiten en het zal voor u vastgesteld worden. En dat mag u lezen in Job 22 vers 28. Gebruik daarom uw mond, geliefde, om de juiste decreten uit te vaardigen. Over uw leven, uw gezondheid, uw familie, uw toekomst, uw omgeving en over uw bestemming. Halleluja. Geliefde, gebruik uw tong. Gebruik uw woorden, geliefde. We zullen samen beleiden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, mijn woorden zijn vol kracht en leven. Ik spreek altijd wijsheid, overwinning en succes. Mijn woorden zegevieren altijd, omdat ze gesteund worden door het gezag van de hemel. Ik heers over mijn wereld met mijn tong. Schep de realiteit van het koninkrijk. En ik leef vandaag en altijd in de overwinning van Christus. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En ik zeg amen. Halleluja. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen met de Rhapsody van morgen. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, geliefde, mag u ons contacten. Het nummer is 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, geliefde. Ik ben Michelle Asinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Vader is 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'yishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

En van harte goedemorgen. Het is reeds 6 uur geweest en om precies te zijn is het nu 6:05. Op deze mooie maandagochtend, 29 juni 2026, de eerste dag van deze nieuwe werkweek. Tevens ook de laatste maandag van de maand juni, of in de maand juni, is 29 juni 2026. En van harte goedemorgen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Koning Jezus Heere Heiland. Onze Voorziener, onze Verlosser, onze Geneesheer, onze Yahweh. En vanuit 94.5 FM geef ik jullie shalom en groet ik u. En dan zeg ik shalom, shalom, shalom. Het is alweer een nieuwe dag. De naam is Sabrina Karsajoyo Martus Wignyo, uw host vandaag tot 7:30. En ik hoop van harte dat u lekker heeft geslapen. U verkeert in goede gezondheid. U voelt u zo goed en lekker vandaag. Nou, prijs God voor dit alles. En prijs God dat we deze dag mogen aanschouwen. Dankzij zijn genade. Ja, genade die we eigenlijk niet verdienen. Maar toch krijgen van hem. Omdat hij ons lief heeft. Omdat hij van ons houdt. Geeft hij ons zijn grote, schenkt hij ons zijn grote genade ooit. En ja, het is alleen zitten en beseffen en kijken wat God allemaal in ons leven doet en nog steeds doet en heeft gedaan. Of heeft gedaan en nog steeds doet. En dan sta je er echt versteld van wat er allemaal gebeurt. Maar prijs God zijn we er vandaag. Prijs God, mogen we onze ogen openmaken. Prijs God, mogen we deze dag aanschouwen. En we zijn er klaar voor dat we vandaag ook weer de krachten van hem mogen krijgen, inzicht en vooral ook wijsheid. En wijsheid is juist het juiste woord voor alles. En wijsheid die brengt ons ook naar, die leidt ons naar rust. En wijsheid die laat ons ook juiste keuzes maken. Dus ja, zo ziet u ook. En deze morgen wil ik u bemoedigen met de spreuk, met Spreuken 8 vers 2 en 3. Dit is nog steeds de 94.5 FM, onze eerste morning move van de week. En tot mijn, hoe zal ik het zeggen? Om het te uiten, om het te zeggen dat dit mijn laatste morning move is. En natuurlijk ben ik vastberaden dat de Heer iets goeds voor me heeft. En ik weet er zeker van, maar niet in de morgen meer. Maar dan wel nog binnen Shalom. Het zou zijn radio of tv Shalom. We blijven God bidden. Maar vandaag is het de laatste maandag. Tevens ook mijn laatste morning move. En oh wacht, wat ga ik jullie missen, God. Echt. Maar ja, we weten, we kunnen niets tegen God zijn plan. Het enige wat wij moeten doen is dat we hem vragen om ons te leiden. En natuurlijk zit ik ook weer in iets waar ik zeg van Heere God, als ik geroepen ben om het werk te blijven doen, helpt me eruit. En zo bid ik ook deze morgen, als u ook in zo'n situatie zit, dat de Heer ons allemaal leidt naar de plek waar hij ons wil. En dat hij ons ook die rust mag geven en ook die wijsheid mag geven om die juiste keuzes te maken in ons leven. En Spreuken 8 vers 2 en 3 zegt het zelf. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem. Nogmaals de tekst waarmee ik u wilt bemoedigen en ook mezelf ook. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem. Spreuken 8 vers 2 en 3 heb ik gehaald uit de NBV vertaling. Weet je, toen ik pas ook in dienst kwam bij Radio Shalom, ging ik echt door het leven en je beseft nog niet dat de Heer eigenlijk zegt, kijk, dit is jouw bestemming. En we komen op een kruispunt of we komen op een punt in ons leven waar we keuzes moeten maken. Geen makkelijke keuzes. Want ik ben er zelf ook in. Geen makkelijke keuzes. Maar vaak genoeg zeg ik mezelf ook. We kunnen in problemen komen als we de keuzes maken op grond van onze emoties. Hoe we denken. Waaraan we denken. Of wat we willen.
En daarom zeg ik, wijsheid is een klein woord. Maar het bevat heel veel en het omvat heel veel. En het kan ons naar heel veel toe leiden. Weet je, God wil dat we sowieso verstandige keuzes maken. En ik denk ook zo dat wijsheid een van de woorden zijn. Of een van, hoe noem je dat? Ik zal wel straks op het woord komen. Het houdt in dat we keuzes moeten maken waar we later blij om zullen zijn. Waar we geen spijt van kunnen hebben. Dus eigenlijk is wijsheid die u leidt naar een stap. Een goede stap, een juiste stap die je hebt gemaakt of gaat maken. Als je in die rust bent. Dat je de wijsheid van de Heer krijgt. En in Spreuken staat dat wijsheid naar ons roept. En we moeten in Gods wijsheid wandelen en we moeten realiseren, we moeten bewust van zijn dat de keuze die we vandaag maken sowieso invloed hebben op ons leven, op ons toekomst. Het zal sowieso invloed hebben in onze toekomst, in onze handel, in onze wandel. En weet je, zoveel mensen, vele van ons genieten vaak van we genieten vaak van het leven. Omdat we vaak genoeg ook bezig zijn. Sommigen raken misschien een beetje van streek omdat we verkeerde keuzes hebben gemaakt. En sommigen genieten van het leven omdat ze de juiste, omdat ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Maar als we in onrust zijn en we willen handelen zoals we op dat moment zijn, zoveel onrust kunnen we geen wijze keuzes maken. En wat veroorzaakt dat? Ellende. Een puinhoop van uw leven. En dat komt doordat er gebrek is aan wijsheid. Laten we niet uit zelfzuchtigheid handelen. Door misschien ons leven te zien als een gokspel, om het zo te zeggen. Of laten we niet zelfzuchtig zijn door te wagen om te handelen zoals wij dat willen. Zoals ik al eerder zei, op grond van onze emoties. En weet u, het is heel erg. Het is mooi om te weten, om juist waar te midden in te midden waar je bent, te veel jugu in je hoofd, dat je vraagt om die rust en je de wijsheid te geven hoe je met een bepaald onderwerp of een bepaald probleem omgaat. Weet u, in plaats daarvan laten we God volgen. Laten we ons toewenden naar het woord. Laten we ons richten naar het woord wat God zegt over wijsheid. En dat we het meenemen in ons dagelijks leven. Vraag uzelf af, hoe zit het met u? Wandelt u vandaag in wijsheid? Wandelt u vandaag elke dag in wijsheid? Dat is de vraag die u eigenlijk elke dag aan u kunt stellen. En als u dat niet doet, is het precies waar wijsheid naar u roept. God staat klaar. Hij is bereid om ons te helpen daaruit. En om ons te voorzien van zijn wijsheid. We moeten hem alleen vragen in gebed. En laten we keuzes maken die in lijn staat met het woord. Laten we keuzes maken waarbij we een vredig toekomst kunnen krijgen. Een vredig leven daarna. En dat de Heere ons daarmee leidt. En dat Hij ook op die manier door uw wijsheid ook kan investeren. Dat u zelf ook kan laten groeien, laten bloeien. De keuzes die u maakt. Ik zit op dit moment ook op een kruispunt. Waar ik uiteindelijk zeg, keuzes maken. Ben ik anders werkzaam. En als parttime omroepster hier, te Radio Shalom, Gods werk, is ook een roeping. En dan vraag je de Heer om me tegemoet te komen in dit kruispunt. Zwaar is het wel, omdat ik heel veel van het werk hou in die zin. Als ik u bemoedig, bemoedig ik mezelf ook. En het maakt me zeker sterk. Omdat ik weet dat wanneer u wendt tot het woord van God, dat die kracht geeft. Tenminste, ik althans haal de kracht uit zijn woord. Maakt niet weg dat ik niet het woord ga lezen elke dag. Elke dag dat je verdiept
dat je stille tijd hebt, dat staat vast, dat blijft sowieso. Maar dat ik hier mag zitten om het goddelijke te doen, het geestelijke te doen, het geestelijk werk voor mijn Abba Vader en u om mij heen. Dus ik heb jullie gebeden sowieso nodig. Zwaar is het wel, moet ik zeggen. Maar ik weet dat jullie mee zullen gedenken in jullie gebeden. En altijd weer zal er een oplossing komen met de Heer. Ik leg alles in zijn hand. En dat hij dit mag leiden zoals hij, waarvoor hij mij geroepen heeft. En ik wil u vanmorgen meegeven, laten we wijsheid overal meenemen. Laten we het grief in ons hart en overal meenemen. We kunnen het gebruiken in ons dagelijks leven, in onze handel, in onze wandel, in onze uitspraken, in alles wat u doet om u een zegen toekomst te geven, een goede toekomst te geven. En daarom zeg ik ook altijd, als ik een keuze maak, wil ik rustig zitten en niet overhaastig keuzes maken of overhaastig dingen doen waarvan je later spijt zal hebben. Dat wil ik natuurlijk voorkomen en ik denk u ook. Dus als u in een fase zit waarbij u keuzes moet maken, ga in die rust. Vraag de Heer, hoor zijn stem en vraag hem dat hij tot u spreekt en dat hij u helpt daaruit. Want het is niet makkelijk is. Maar voor mij, ik heb God nodig. Ik denk u ook allemaal. Dus ja. Laten we hem vertrouwen dat hij blijft voorzien. Laten we hem vertrouwen dat hij ons, onderweg helpt. Dat hij ons die wijsheid geeft die wij nodig hebben. Ik wil u blijven zegenen deze morgen met Alvin Slaughter. That's why I needed you.

zoals Glenn Toe liet dat zingt samen met Claudio McNack in the morning. Heet ik u allen welkom bij deze gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Dit is nog steeds de 94.5 FM. Intussen is het 7:08. En natuurlijk wil ik ieder de blessing toesturen. Ieder die onderweg is naar het werk. Als ik denk aan mijn broeders en zusters die om 7:00 beginnen. De buschauffeurs. De taxichauffeurs zijn er al om de mensen te dienen. Om ze te brengen naar hun plaats van bestemming. En natuurlijk krijg ik onze app is binnen van de Shalom familie. En zuster Cindy was de eerste die geappt heeft. Good morning, geliefden, Noord is wakker. En ze deelde tekst Romeinen 3 vers 5 uit het boek met u. Maar als onze rechtvaardigheid de rechtvaardigheid van God bevestigt, hebben wij dan recht van spreken. Is God dus onrechtvaardig als hij ons oordeelt? Dat is natuurlijk een menselijke gedachte. Sommige mensen denken dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de zonde, omdat het Gods werk is te vergeven. God zo liefdevol is dat hij ons niet zal oordelen. Zonde niet zo erg is, omdat we er waardevol lessen uit leren. Of wij op de hoogte moeten blijven van wat er om ons heen gebeurt. De gedachte dat God wel genadig zal zijn, is te gemakkelijk. God kan geen zonde door de vingers zien. Zondaars zullen zich voor God moeten verantwoorden voor hun zonde. Hoeveel uitvluchten zij ook bedenken. Dank u wel, zuster Cindy. Aan u ook een mooie en een gezegende dag. Dus Noord is al wakker. Hopelijk hebben jullie te kampen met wateroverlast. Want het heeft gisteren heel de dag geregend. Maar ik ben echt blij wanneer er neerslag is. Wanneer er wat regen valt, maar niet zo. God voorziet de mensen ook diegenen die niet voorzien zijn van SWM. En dus ze krijgen water. En dat is dus regenwater. Ik kan me nog herinneren dat mijn mama en mijn papa's regenwater opslaan. En ze drinken thee ermee. Nou ja, ik drink geen thee. Maar ik heb het 1 keer kunnen proeven. En ik heb het verschil gelijk kunnen proeven. En ik dacht, nee, niet voor mij. Maar ja, de oude mensen. Of niet zeggen de oude mensen. De mensen van vroeger, zoals mijn papa en mijn mama. Die zijn gewend thee regenwater te drinken. Of thee met regenwater. Of van regenwater. En ze vinden het natuurlijk heerlijker of lekkerder dan SWM water. Zuster Kirinda die heeft ook geappt. Goedemorgen allemaal, hoe gaat het met jullie? Nou, prijs God goed. Oké, ik geef het door. Ik denk ook dat ze het zullen lezen. En natuurlijk Almere, Nederland is al wakker. Ik wil graag weten als het ontvangen is. Ik laat u weten, zuster Kirinda. Ik laat de administratie contact met u opnemen. Ook aan u de blessings daar in Nederland, richting Almere. Gadu Evagiti You, van Shigaila Balimoy.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wow.
1: Would you please honor our special...
2: En het is bijna 6:30. We gaan zo naar onze verplichtingen. Dus we zetten de dagtekst en onze sportblok. Maar ik zie dat er geen dagtekst is, pardon. Dus we gaan naar onze sportblok. Ik vraag het toch even naar waarom er geen dagtekst is. Waarschijnlijk niet opgestuurd. Na onze break kom ik terug op de appjes. De appberichten van onze Shalom familie. Blijft u afgestemd.
3: You can move a little.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname... Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks doen?
3: En dan,
2: Jij hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with Doubles Ketchup.
1: Ja, u schijnt mijn met Migi Abrana Jezus. Die brengt ons na 6:55. Dus van hieruit roep ik de kindertjes op om zich klaar te maken. Want over 5 minuten, precies 5 minuten, doen wij.

Jullie programma, het programma van waaruit jullie ook veel meer mogen leren en bemoedigd mogen worden. En dat je het meeneemt naar school en elke dag weer. We kregen een appje van mama Evie, onze tweede appster vanmorgen. Morning, hoe is het met jullie? Gezegende uitzending en werkweek. Wijsheid en kracht bid ik jullie toe, als ook gezondheid. Gedenk de Heer Jezus in alles wat je onderneemt. De Heer Jezus is de stuurman, de kapitein op jouw schip. Alle stormen leggen we in zijn machtige handen, Sisa. Blessie voor je gezin en je werkomgeving. Dankjewel, mama Evie, aan uw gezegende dag ook. Waar u ook bent, mogen de Heren met u zijn. Eenmaal 24 uur. Zo kan u een mooie en een gezegende dag.

0: Zuster Danielle Menas, bless je lieve zuster Sabrina. Op elk kruispunt in het leven geef God wijsheid aan wie hem zoekt. Amen. Vertrouw op de Heer. Hij zal je leiden en de juiste weg wijzen. Je staat er niet alleen voor. We hebben allemaal zulke momenten gehad, maar God is het die ons leidt. Laten we blijven volharden. Amen. Dank je wel, zuster Danielle. Dank u hartelijk ook aan u een mooie dag. Ja, we bevinden ons op elk kruispunt. Ja, in ons leven hebben we kruispunten, hè? Verschillende kruispunten. En ieder gaat het meemaken dat je op een kruispunt bent. Waar je zegt, God geeft u mij die wijsheid. En natuurlijk aan wie hem zoekt. Ja, natuurlijk vertrouwt op de Heer. Amen, amen. Dank u hartelijk, zuster Danielle. Mama Lydia die heeft ook geappt. Frisse morgengroet, dank je wel. Sabrina, dat je voor ons mocht zijn, om elke dag mocht bemoedigen. Maar we onderwerpen naar het besluit dat je er voorlopig niet meer te horen zal zijn. Wees ook op de werkvloer succesvol, want ook daar heeft God je nodig. Blessings. Amen, amen. Dank u wel, mama Lydia. Ook aan u een mooie en een gezegende dag. Een mama die me bijstaat in alles, ook in gebed. Dank u hartelijk voor alles, mama Lydia. We geven het een plek, we blijven bidden ervoor. God weet precies wat u doet. Alleen kunnen wij mensen fronsen van waarom dat, waarom dit. Maar we moeten uiteindelijk gehoorzamen. Broeder Henry, blessie morning, zuster Sabrina. Dank u voor al uw bemoedigingen. God zegent u in andere carrière. Wees sterk en moedig in de Heer. Amen. Dank u wel, broeder Henry. En ja, al deze appjes maken me zo emotioneel. Zo touchy is dat. Maar natuurlijk ga ik jullie ook wel missen. Ik blijf jullie volgen. Maar ik denk niet dat ik altijd tijd en momenten ga hebben om te appen. Maar als ik de gelegenheid krijg, zal ik zeker wat van me laten horen. Maar ik ben jullie zo dankbaar, of God dankbaar, dat ik jullie in mijn leven heb. Niet als shalom familie alleen, maar als broeders en zusters die, waarvan ik rijker ben geworden.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?
0: Mama Sietje die heeft ook geappt. Goedemorgen zuster Sabrina en de gehele Shalom familie. Zus, dank u voor uw bemoediging. De Heer opent nieuwe deuren. Neem de stap met hem. Heel veel succes en wijsheid in uw nieuwe journey met hem. God bless zuster Sietje uit Den Haag. Dank u wel zuster Sietje, ook aan u een fijne en een mooie dag. En we weten dat wanneer God iets plant in uw leven, dat het niet zomaar is. Maar dat hij dit allemaal leidt. En we moeten gehoorzaam moeten we leven. Dus dat doen wij nu. Ik doe Danny Gokey met A New Day. Broeder John Jositro, shalom, God zegen. Kwata is ook al wakker. Zuster Sabrina, de Heer zegenen u en behoeden u. Doorbreken voor u elke dag in elke situatie. Many blessings, Lobby Wangs. We gaan naar de Happy Kids. Na 7, het nieuws van 7 en het tweede gedeelte van de Morning Move.

Hallo, lieve kleine en grote happy kids. Hoe gaat het met jullie? Ik heb jullie zo erg gemist. Ik ben zuster Naomi Waartes en deze week wil ik jullie aangenaam bezighouden met nieuwe vertellingen. Zijn jullie er klaar voor? Voordat we verder gaan, wil ik even met jullie bidden. Ik ben zo excited! Ik ben excited, maar laten we eerst gaan tot onze hemelse Vader. Lieve Vader God in de hemel, wij danken u voor deze dag. Heren, u bent een geweldige God. En ik ben zo blij dat we weer bij elkaar mogen zijn en tijd met elkaar kunnen besteden. Wilt u uw zegen leggen op deze uitzending en alle overige uitzendingen die er nog zullen komen. Wilt u extra blessie zetten op Radio Shalom en ook op de lieve luisteraars. In Jezus naam. Amen. Lieve happy kids, wat heb ik jullie gemist? Ik heb jullie echt gemist. Deze week zullen we het hebben over Madugu. Woe, wie is Madugu en wat is er aan de hand met Madugu? We hebben ook een hele leuke tekst. De tekst is gehaald uit Marcus 16 vers 15. En de tekst zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Nog een keer, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. We gaan het later herhalen, maar voor nu gaan we over tot de vertelling. Ik zei het al, we gaan praten over Madugu. Wie is Madugu? Wel, Madugu is een jongen uit een heel ver dorp. Heel, heel ver. Kennen jullie ook dorpen in Suriname die ver zijn? Wie kent een dorpje of een groot dorp die heel ver is van Paramaribo? Ik hoor het al. Ik hoor Klaaskreek. Klaaskreek, hè? Je moet toch wel wat uurtjes rijden om daarheen te komen. Klaaskreek is een dorp heel ver in Brokopondo. En dan weet je dat. En precies zoals Madugu, kwam Madugu uit een heel ver dorp. In dat dorp had je grote mensen. We zeggen ook wel volwassenen. Ja, kleine kinderen. Je had honden en poezen. Je had dieren in het heel dorp. En Madugu, die woonde daar in het dorp. Heel leuk was het. Hij speelde met de kinderen. En hij ging ook daar naar school. Op een dag had Madugu pijn aan zijn been. Hij had zijn been beseerd. Hij had zijn been pijn gedaan. En hij had zoveel pijn dat hij bijna wou huilen. Hij wou bijna huilen. Maar hij dacht van nee, ik ben een grote sterke jongen. Dus ik ga even kijken wat ik eraan kan doen. Hij had pijn en hij liep met een stok. Hij liep heel langzaam, heel langzaam. En hij kwam toen op een smal pad en hij zag een struik. Een struik is een plantje die bladeren heeft. En hij plukte een paar bladeren en hij wreef het zo in zijn hand. En er kwam sap eruit. En hij zette het op zijn been. En het werd een beetje koel. Maar na een tijdje deed het ook gewoon weer pijn. Hij zegt, sang boy, mijn voeten had me. Hey, wat gebeurt er? Wat moet ik eraan doen? En hij keek in de verte. Hij keek en hij zag daar zo'n ander dorp. Of hij zag de daken van de huizen die in het ander dorp was. Hij keek en hij dacht van, hé, werkelijk, er is een ander dorp daar. Er is een zendingspost daar. Die vrienden van me hadden me verteld erover. Een zendingspost. Hé, wat is dat? Weten jullie wat een zendingspost is? Nee, ja. Ik wil je wel vertellen. Een zendingspost is een plaats van waar zendelingen vertellen over Jezus Christus.
En zendelingen zijn christenen die vertellen over Jezus Christus. En hij wist het, omdat ze een keer ook waren gekomen in zo'n dorp om te vertellen. En dan hadden ze een leuk boek bezig met een gouden bladzijde. Als ik daar ga, dan kan ik dat weer aanraken. Nou, misschien kunnen ze me weer vertellen daarover. Want ik ben al vergeten wat er stond. Hij besloot te lopen naar dat dorp, naar die zendingspost. Hij liep, maar zijn been deed een pijn. En een voetje voor voetje. En het duurde heel lang alvorens hij daar kwam. Hij liep en laat in de middag kwam hij bij de zendingspost aan. Weet je wie hij daar ontmoette? Wie denken jullie? Ja, hij ontmoette de zendelingen. En wie zijn zendelingen weer al? Alweer? Zendelingen zijn mensen die vertellen, die eruit zijn gestuurd en op een post zijn en vertellen over Christus. Hij ontmoette mevrouw Verhagen. Mevrouw Verhagen was een hele lieve vrouw. Ze nam zijn been, zijn voet en ze behandelde het. Ze zette medicijnen. Ze had het eerst gewoon gewassen hoor, want hij had ver gelopen, dus het had veel stof. En dan behandelde ze zijn been, ze maakte het schoon, ze zette medicijn ervoor. Ze had een verbandje gezet ervoor en ze vroeg aan hem, hoe heet je kleine jongen? Maar hij was verlegen. Hij dokte zo bijna voor mevrouw Verhagen. En ze vroeg hem, hoe heet je? Van waar kom je? Toen wou hij eigenlijk, hij was nog steeds verlegen. En plotseling vroeg hij, u hebt toch een vertelboek? Toen zei mevrouw Verhagen, ja, bedoel je het woordeloos boek? Maar Duke zei, hey, zei, ik weet het niet. Heet het zo? Ze zei, ja, het heet het woordeloos boek. Maar toen zei, er zit toch een gouden bladzijde erin? Ze zei, ja, dat is het woordeloos boek. En het gouden, en die gouden bladzijde, dat stelt de hemel voor. Maar toen zei, ja, ik heb al gehoord over de hemel. Maar ik weet niet wat dat is. Mevrouw Verhagen zei, weet je wat? Vanavond laat meneer Verhagen dat woordeloos boek weer aan de kinderen in de buurt zien. En dan wordt er een bijbeluurtje gehouden. En wij noemen dat onze bijbelclub. Wil je ook meedoen? Madhuku was helemaal enthousiast. Hij was helemaal blij, want hij zou dat boek weer zien. En hij zou de vertelling weer horen. Oeh, wat was dat spannend. Hij dacht, maar wacht even. Mevrouw, kunt u iemand sturen om mijn mama en mijn papa te vertellen dat ik hier ben? Want ze weten niet dat ik hier ben. En die mevrouw zei, ja hoor, dat gaan we zeker doen. We hebben een bode, dat is iemand die de boodschappen brengt of gaat doen. En die kunnen we natuurlijk sturen naar je ouders om te vertellen dat je hier bent bij ons. En dat je veilig bent. Maar Dugu zei, yes, dan kan ik hier blijven om dat bijbeluurtje mee te maken. Yes, dan ga ik het boek weer zien. Later, na een uurtje, was meneer Verhagen ready steady om de vertelling te doen uit het woordeloos boek. Het woordeloos boek, dat was een boek zonder woorden. Maar het had betekenis. Betekenissen. De kleuren die erin waren, die hebben betekenissen. En morgen gaan we vertellen over de betekenissen. Ik kan je nu al zeggen, er zijn leuke kleuren. En die symboliseren wil zeggen, het staat voor iets. Het vertelt iets over de kleuren. Zijn jullie ready daarvoor? Is die erg? Wees ready. Want morgen gaan we daarover praten. De tekst van deze week wil ik nog herhalen. Markus 16 vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Lieve Vader,
Dank u wel dat wij weer met elkaar mochten vertellen. En dat we mogen luisteren over Madugu. Dit wordt spannend, heren. En wij danken u nu al voor de boodschap die u ons zal geven uit dit verhaal. Heren, gaat uw gang met ons. In Jezus' naam. Amen. Happy kids, ik zie jullie morgen.

0: is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Baas Aaron op de vingers getikt. Ook houders Monikarta proberen ministerie op te lichten. Meerdere personen opgebracht voor verhoor na dood 39-jarige vrouw in pand. 42-jarige bromfietser op slag dood na botsing tegen EBS-mast. Uittuimsel Suriname lezen wij vandaag Bas Aaron op de vingers getikt. De waarschuwing van minister Andrew Bas Aaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie dat er veel geld in de samenleving wordt gepompt en onvoldoende wordt geproduceerd, kwam tijdens de begrotingsbehandeling niet prettig over bij NDP-parlementariër Ingrid Karta-Bink. Zij wilde echter niets daarvan weten toen minister Bas Aaron dit in de Nationale Assemblée opwierp. Dit terwijl verschillende deskundigen tot zelfs internationale rapporten meermalen kanttekeningen hebben geplaatst bij de productiviteit van de Surinaamse beroepsbevolking. De minister stelde tijdens het debat over de staatsbegroting dat de economie alleen duurzaam kan groeien als er meer wordt geproduceerd en minder wordt geleund op geldinjecties. Volgens hem is het noodzakelijk dat de focus verschuift naar productiviteit en vooral naar een versterking van kleine en middelgrote ondernemingen. Zijn woorden vielen echter niet in goede aarde bij Karta-Bink, die juist van mening is dat de samenleving goed presteert. Zij stelde dat de minister met zijn formulering de samenleving tekort doet en een verkeerde toon aanslaat richting burgers die afhankelijk zijn van overheidssteun en economische ondersteuning. Volgens Karta-Bink is het onjuist om te spreken over een onvoldoende presterende samenleving. De minister werd door haar erop gewezen om een andere toon aan te slaan. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag ook houders Monikarta proberen ministerie op te lichten. Het gebruik van de Monikarta als onderpand voor informele geldleningen ontwikkelt zich tot een zorgwekkend maatschappelijk probleem. Minister Diana Pocky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zo SAVO, waarschuwt dat steeds vaker sociale uitkeringskaarten in handen komen van geldschieters, waardoor kwetsbare burgers hun eigen financiële ondersteuning verliezen. Opmerkelijk is dat zij zich dan wenden tot het ministerie en een ontwetende indruk wekken, terwijl ze goed weten dat die kaart bij de geldschieter is, zegt de minister. Eerder was bekend dat ambtenaren op het ministerie gelden afhandig maken van kaarthouders door hun geld te pinnen. Dit zou in georganiseerd verband gebeuren met medewerkers van banken. Nu blijkt dat ook kaarthouders het ministerie om de tuin proberen te leiden met verzinsels om dubbele uitkeringen te krijgen. Waterkantnet schrijft vandaag meerdere personen opgebracht voor verhoor na de dood 39-jarige vrouw in pand. De dood van de 39-jarige Kimberly houdt de politie in Suriname sinds zondag intensief bezig. De vrouw werd in de middag levenloos aangetroffen in een pand aan de Veenwortelweg, waar in de vroege ochtenduren een gezelschap aanwezig was voor een afterparty. Volgens informatie die de redactie van Waterkantnet heeft ontvangen, maakte Kimberly deel uit van het gezelschap en zou daar samen zijn geweest met ondernemer A.T., haar werkgever bij het bedrijf Compa. De man heeft verklaard dat Kimberly zich op enig moment niet goed voelde en op een bank is gaan liggen. Toen hij haar later wilde wekken, Om te vertrekken merkte hij dat zij niet bewoog en niet reageerde toen hij haar riep. Daarop werd een ambulance ingeschakeld. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat de vrouw niet meer in leven was. Vanwege de omstandigheden waaronder zij werd aangetroffen, werd de forensische opsporing erbij gehaald. De politie heeft zondag meerdere personen opgebracht voor verhoor. Onder hen zijn ondernemer AT en de eigenaar van het pand WS. Zij zijn meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen. Ook Waterkant Net schrijft vandaag: 42-jarige bromfietser op slag dood na botsing tegen een EBS-mast. Een rit over de Pandit Debi Sahaiweg in Saramaka is zondagmiddag 28 juni fataal geëindigd voor de 42-jarige bromfietser J.D. De man kwam ter hoogte van pand nummer 94 in Jarikaba tegen een mast van de energiebedrijven Suriname terecht en overliet ter plekke. Volgens de politie kreeg bureau Jarikaba rond 2:15 een melding van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Agenten gingen daarop naar de locatie voor onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat JD over de Pandit Debi Sahaiweg reed. Hij kwam uit de richting van de Commissaris Wijtingweg en reed in de richting van de Vijfde Rijweg. Ter hoogte van pand nummer 94 ging het mis. Bij het nemen van een bocht naar rechts verloor de bromfietser vermoedelijk de controle over het stuur. Hij raakte van de weg, belandde op het rechterberm en botste vervolgens tegen de EBS-mast. De gevolgen waren fataal. De bromfietser overleed op de plaats van het ongeval. Een arts stelde officieel zijn dood vast. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace en Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 p.m. en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6:00 to 7:30 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Gokie, New Day, mogen we het tweede gedeelte inluiden. Dit is nog steeds de Morning Move op 94.5 FM. U bent afgestemd. Heeft u radio net aangeschakeld? Nou, welkom. En goedemorgen. De blessings aan de gewapende machten die richting huiswaarts gaan. Ja, ze komen vanuit de nachtdienst en naar het werk gaan. Voor degenen die reeds op hun werkplek zijn, werkt u alvast prettig. Heb een mooie en een gezegende dag verder. Op deze mooie maandagochtend, maandag 29 juni 2026.

De blessings aan de broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen. Onze kids ook. Ze hebben het programma Happy Kids kunnen volgen. Ze hebben zich laten bemoedigen vanuit het programma. En natuurlijk ook onze leerkrachten en docenten. Ook aan jullie de blessings. Wat uw plannen zijn vandaag. Deel het samen met de Heer. Bespreek het met de Heer. Zodat Hij u ook wijsheid kan geven. Om keuzes te maken. Juiste keuzes te maken ook. En om uw plannen goed te laten aflopen. Dingen gaan nooit altijd zoals u dat wilt. Maar ze gaan wel altijd zo de Heer dat het leidt. Hoe de Heer dat leidt en hoe de Heer dat wilt. Zolang u hem opdraagt aan de Heer en de Heer bij betrekt. Als u wilt bellen, of tenminste niet, sorry. Als u wilt bemoedigen, u wilt groeten, feliciteren, mag dat op het nummer 422-650. Ik gooi de lijn open. En indien het niet mogelijk is en u wilt whatsappen, mag dat op het nummer 8755-358. Na vandaag gaat u mij niet meer horen. Morgen zit Ian hier met zijn aflevering van The Morning Move. En helaas is dit mijn laatste aflevering voor wat betreft The Morning Move. Maar ik ga sowieso niet weg vanuit Radio Shalom. God heeft andere plannen voor mij en daarvoor ga ik. En in gehoorzaamheid moeten handelen. Maar ik wil ieder vanuit de 94.5 bedanken. Heb ik iemand gekwetst tijdens de uitzending? Vergeeft u mij. Maar ik vind het natuurlijk heel fijn om ook deel te zijn van de Shalom-familie. En ik vind het leuk om jullie vanuit deze platform, vanuit dit station te mogen leren kennen. En dat we de Heer zijn woord hebben gedeeld met elkaar. Dat we elkaar hebben bemoedigd. Ik neem geen afscheid van jullie. Nee, nooit. Maar u gaat mij niet meer horen op de radio. Althans niet tijdens de Morning Move. Dus dit is mijn laatste aflevering. Voor iedereen iets te vieren heeft in het bijzonder al onze jarigen. Kenya Domini met Tampu Jajaja. Van harte gefeliciteerd. En Gods rijkste zegen namens directie en personeel van Radio en TV Shalom. En Gods rijkste zegen wensen wij u toe.

Dat was dus Kenya Domini met Tampu Jajaja. We gaan terug naar de WhatsApp berichten. Mama Carmen die heeft dus geappt. Goedemorgen mijn geliefde zus. Oh, wat heb ik jullie gemist. Ik was haast 3 maanden uitlandig. Bedankt voor jouw liefdevolle bemoediging. Wens jou en alle luisteraars een fantastische en gezegende dag toe. En ze zegt veel liefs van mama Carmen en Brasse en Bossie van mij hoor schat. Dank u wel mama Carmen. Ook aan u de blessings. Ook alles wat u gaat doen. Mogen de heren u daarin voorzien en leiden ook. En zoals ik mag bemoedigen dat wijsheid, dat we allemaal wijsheid nodig hebben. Dat we goed daarmee moeten omgaan. En dat het ons ook toekomst bepaalt. Ons leven ook bepaalt. Ons handelen en onze wandel. Keuzes die we moeten maken is dat we wijsheid nodig hebben. God zijn wijsheid. Dus ons richten naar Gods woord. Geef ons die kracht en leid ons verder om te gaan, hoe om te gaan met wijsheid en waarvoor we het nodig hebben. Dus we kunnen het overal meenemen. Broeder Swedo of zuster Swedo, ik zie wel een Swedo. Natuurlijk kom ik heel gauw terug. Ik ga niet weg van Radio Shalom, ik ben er wel. Ik ga jullie ook missen, heel veel ook, heel erg ook. Meer nog het woord naar u toe te richten. Want als ik u bemoedig, bemoedig ik mezelf ook. En jullie, ik haal de kracht ook uit jullie woorden. En meer nog die liefde voor elkaar, die ervaarde ik ook. Dus ook naar mijn wederzijdse collega's hier in de studio wil ik ze hartelijk bedanken voor hun geduld en natuurlijk de samenwerking. Maar de Heer leidt mij anders en daarvoor ga ik ook. En ik ga in gehoorzaamheid moeten handelen, dat kan niet anders. Broeder Clifton die zegt, Wanika Zuid is sedert 4 uur op. Wauw, heel vroeg ja, 4:30 was ik ook op voor mijn stille tijd. Om Clifton, groet vanuit Santa Bomma. Goedemorgen en God zegen. Deuteronomium 30 vers 19. Ik stel u voor het leven en de dood. De zegen en de vloek. Kies het dan het leven. Kies dan het leven. Ik ga u wel missen in de ochtenduitzending. Al grote zus van ons. Maar blijf vertrouwen in de Heer. Thank you sisters. A lobby voor u en uw gezin. Dank u hartelijk. Ja, ook mijn gezin wil ik bedanken. Want ze staan er ook voor. Dat ik heel vroeg uit huis mag gaan. En meestal maak ik de kleine ook klaar. Die vader brengt hem naar school. Maar dat doe ik altijd voor ik naar de studio ga. En natuurlijk ook hun dank. Dank aan mijn gezin die mij te leen heeft gegeven, moet ik zeggen. Nou, voor hun medewerking vooral. En iedereen om me heen, ook mijn collega's hier. Ik ga dit werk heel erg missen. De roeping, of ja, Gods roeping, die staat niet stil. Ik heb anders misschien een roeping, maar niet meer hier vanwege het werk waar ik ben. Ik heb een verantwoordelijke taak waarbij ik niet laat meer kan komen. Dus helaas ga ik vanuit de morning move afscheid moeten nemen. Maar dan wel anders ingezet worden, bid ik God ook toe. Vraag ik hem ook. En het kan niet anders. Blessie, mi lobby sisa, laat de Heer u leiden in alles wat u doet. Blessie, dankjewel. Zuster, de naam heb ik hier niet. Laat me even kijken wie dit is. Diana. Zuster Diana, dank u hartelijk. Jullie maken me allemaal emotioneel. Maar het komt goed. Ik kom wel eens in de studio. Maar ik ga iedereen missen. In het bijzonder ook mijn broeder Ian, met wie ik vaak genoeg in de ochtend zat hier in de studio. Maar geef niet. We zijn er voor elkaar. Ik kom af en toe even hier wippen hier in de studio om een gezellige uitzending met ze te doen. Het is hier afscheid. Maar dat wat je gewend bent te doen, kan het niet meer. En ik had sedert al vanaf de dag dat ik had gehoord dat het niet meer kon, ben ik op mijn knieën gegaan. Ik heb de Heer gevraagd. Maar ik heb hem ook wel bedankt voor de opportunity die ik had om geestelijk sterk te worden. Dat de mensen me om me heen hadden om me te wijzen. Ook op mijn fouten, de samenwerking die ik met ze had. Broeder Ian, die maakt het nog zwaarder voor mij. Maar ze is een lobby voor jullie allemaal. Let goed op jullie zelf. En weet dat we er voor elkaar zijn. Als er iemand verdrietig is, dank jullie wel dat jullie ermee gaan, ermee lopen. Maar meer nog dat we elkaar ondersteunen in gebed. Ik heb Rav Shanko hier op de achtergrond. Voor degenen die vanmorgen het goed begin hebben gemist, mogen dat straks volgen. Een herhaling om 8:00. Vandaag is maandag. Dus er is heel wat op het programma van 94.5 FM. Come on and give my Lord that Jesus will come along. Shalom Easy Hours begint. Om 8:30 hebben we de hernutter. Om 9:00 Shalom Easy Hours. En om 10:30 onderwerp van vandaag. Hopelijk is er wel onderwerp van vandaag. He will come along.
Om 12 uur, om 11 uur hebben wij vrouwen vandaag. En om 12 uur de beste is yet to come. Happy hours om 1 uur. En om 4:30 herhaling van de Happy Kids. En om 5 uur, dit is de tijd. Om 4:45, dit is de tijd. Om 6 uur maken we aanvang met, met de avonduitzending. Come Out of Babylon om 6:15. En Time of Hope om 7:45. Vandaag is maandag, is het Jazz on Monday. Om 9 uur. En ja, samen 5 minuten bidden om 9:45. 10 uur starten we met Songs in the Night. Tot in de ochtenduren mag je blijven genieten. Afgestemd zijn op 94.5 FM. Blijf jullie shalom gedenken en gebeden. Vooral ook met het systeem. Ook voor mij. Ja, het is al 6 minuten voor 7:30. Ik heb nog 6 minuten om u te groeten.

31.1 is er ook om u te dienen. Maar dan starten wij daar om 9:05 met het programma van Matthew Shalom. En daar starten we met Nederland Zingt. Om 9:30 Joyce Meyer. Om 9:45 Inspirational Video. Om 10:45 Logos International. En om 11:45 Healthy Life. En om 11:45 onze eerste middag speelfilm Heaven's War. We gaan verder met het programma 2:15 Animated Bible Story. En 2:45 onze tweede middag speelfilm Joshua. Om 4:30 CBN Newswatch. Om 5:00 Family 7. Om 6:00 laat de kinderen tot mij komen vlakken naar het is om 6:30. Nederland Zingt en Jeugdjournaal. En om 7:00 Healthy Life. Om 7:30 Zie Ik Kom Spoedig. Om 8:00 de CBN Newswatch. En om 8:30 starten we met onze eerste avond speelfilm. Getiteld Hearts in the Game. Om 10:00 Logos International en om 10:30 onze laatste avond speelfilm Love Change Everything. Dat is dus het programma overzicht van 31.1. Ik wil bijna niet naar al de appjes lezen, maar ik kom zo emotioneel, maar ik kan niet anders. Ik moet ze lezen. Heel veel liefde voor jullie allemaal. Elk een van jullie geen overgeslagen. Op een heel bijzondere manier zijn we elkaar tegengekomen. Het is een bijzondere manier hoe de Heer dit geleid heeft via het programma Morning Move. En ik heb jaren mijn krachten mogen geven aan dit programma. Na Ianse F kijk ik helemaal niet, want die helpt al de hele tijd. En dan gaat hij me ook emotioneel maken. Ian, je moet ophouden, je moet niet zo drama-achtig doen. Maar zo is een lobby voor jullie allemaal. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb heel veel geleerd hieruit. Met jullie, van jullie. Ik ben heel veel bemoedigd geworden. Heel erg ook krachtig. En ik zeg dit, zolang ik de Heer heb, kan niets misgaan. En ook naar jullie, ook aan jullie wil ik zeggen. Zolang u de Heer heeft, kan niets en niemand u breken. En een song van Kim Walker-Smith. Ik denk dat ik hieruit, met dit lied eruit ga. Maar ik ga nog even doorkletsen tot 7:30.

0: didn't have.
1: Bonjour, bonjour, zuster Sabrina. Ik wens u een gezegende dag toe en ook aan iedereen die luistert. Ik zal u wel missen, hoor, zuster Sabrina. Maar God weet alles afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. God bless you. Thank you, my dear sis. God bless you abundantly. En groetjes aan mama. Muriel, ik heb ook heel lang niets van haar gehoord. Maar ik wens u allen een mooie en een gezegende dag verder.

Goedemorgen, God zegen. Ik word ook bemoedigd door u. Ik ga u ook missen. U bent een geweldige vrouw. Prijs God allemaal. Prijs God alle eer aan onze Abba Vader, Mama Early. Ik hoop u gauw weer te horen. God zegent u met zuster Early. Munder is wakker. Zie daar, Munder is wakker. Charlesburg is wakker. Witte Krikkie is wakker. Overal is al wakker. Ook aan jullie de blessings en een mooie morgen verder. Dank u hartelijk, Mama Early. Ik ga jullie zeker ook missen. Heel erg.

Dankjewel, mama Florence. Goedemorgen. God zegen, geliefde zus Sabrina. Ga ervoor, schat. De Heer heeft altijd iets groter voor jou. Love you blessings. Ik ga je bemoedigingen missen. Je bent een zegen.

Jullie zegen maakt mijn dag nooit kapot en nooit stuk. Jullie bemoediging sterken me aan. Maar we blijven God bidden. En ik vraag hem dat hij me leidt. En waarin hij mij wilt plaatsen. Broeder Ian, u moet ophouden. En in de liefde vermaan ik u. Broeder Ian, zo is een lobby voor u. Heel veel lobby. U bent op uw kisse, maar we maken het altijd weer gelijk goed. En dat is de liefde, hoe de liefde van de Heer werkt. Ik ga jullie ook heel erg missen, vooral broeder Ian ook. Dank jullie wel voor jullie geduld. Voor de samenwerking. Voor de bemoedigingen vooral. En die liefde die ik mag ervaren en delen met jullie. Dankjewel, zuster Nancy. Zuster Nancy die zegt, goedemorgen, zuster Sabrina. Een gezegende dag toegewenst, al de beste in uw verdere carrière. Ik ga u en uw bemoedigingen missen, hoor. Blessie, blessie, blessie. Groetjes van zuster Nancy. Ook aan jullie de blessings. Mijn lieve broeders en zusters, mijn tijd zit erop. Het is 7:30. Ik vond Gods voorrecht om u vandaag te mogen dienen en u te bemoedigen. Weet één ding, ik ga jullie zeker ook...

Zo lobby voor jullie en blessings natuurlijk. Blijft u afgestemd op 94.5 FM. Straks om 8 uur hebben wij het goed begin. Wens ik u verder een mooie en een gezegende dag. Heel veel liefde voor elkaar. En laten wij het verschil uitmaken. Dank jullie wel. Signing out Sabrina voor Radio Shalom.

0: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte jong. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Thank you, cause you keep on blessing.
9: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.

1, 2, 3, 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finisco facile.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik ben apostel Marvin Samuel van de gemeente Harvest Time Ministries. En ik ben deze dag in uw huiskamer met het programma Een Goed Begin. Voordat ik verder ga met mijn boodschap, zal ik de Heer aanroepen voor zijn leiding in dit programma. Vader God, wij danken u, Heere mijn God, voor deze dag. Heere, wij danken u dat u ons genade hebt gegeven om een nieuwe dag te zien, Vader. Heere, wat ik u vraag, Heere. Heere, is dat u met ons allen wil zijn, Heere, met mij, met de luisteraars. Heere, mijn God, en dat u ons richting, leiding wil geven, Vader. Heere, mijn God, om zodanig te kunnen leven, Heere, dat wij u welgevallig kunnen zijn in alles wat wij doen en in alle goed werk vrucht kunnen dragen. Heere, mijn God, wees zo met ons en leid ons in dit programma deze ochtend in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Amen. Prijs de Heer. Weet u, Robby Wang, ik wil vanmorgen en in de komende dagen met u praten over het gezin. Weet u, het gezin is iets waar wij allemaal deel aan hebben. Het zij dat wij uit een gezin komen, we komen allemaal uit een gezin. Het zij dat wij al op het punt zijn om zelf een gezin te hebben. Wij zijn allemaal op de een of andere manier verbonden aan het gezin. Maar weet u, als we kijken naar de situatie in ons land, dan zien we dat het niet al te mooi gesteld is met gezinnen. Als we kijken naar het huwelijk, dan zien we dat ongeveer de helft van de huwelijken die gesloten worden in dit land weer kapot gaan. Kijken we naar eenoudergezinnen, dan zien we dat bijna 40% van onze kinderen tussen 0 en 17 jaar opgroeit zonder een vader in huis. En dat is een heel kwalijke zaak. Weet u, vanaf het begin van de schepping heeft God het gezin ingesteld om eigenlijk de aarde, om eigenlijk het fundament te zijn van de totale samenleving. God maakte een man. Uit die man maakte hij een vrouw. En hij zegende ze en zei: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde, onderwerp haar. Weet u dus, er is geen samenleving zonder een gezin. Op een gegeven moment, als dingen mis zijn gegaan op de aarde, dan neemt God één man. En ik wil met u lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 6. Wil ik met u lezen de versen 7 tot 9 en daarna 17 en 18. En de Bijbel zegt daar: en de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel het vee en het kruipende gedierte en het gevogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardige en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En dan gaan we naar vers 17, want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is zal omkomen, maar met u zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. Dus je ziet dat op een gegeven moment, als God moe is van de ongerechtigheid op aarde en zegt dat hij de aarde gaat verdelgen met alles wat erop is, dan zorgt hij ervoor dat er één gezin overblijft. De Bijbel zegt dat Noach rechtvaardig was, onberispelijk. Te midden van de wereld die vervallen was, helemaal van God was afgevallen, vervallen was in ongerechtigheid, was Noach de man die genade had gevonden in de ogen van de Heere. Noach was rechtvaardig in de ogen van God. Maar weet u, we lezen nergens over de rest van het gezin van Noach. We lezen niet dat de rest van het gezin van Noach ook rechtvaardig was. De Bijbel zegt dat Noach rechtvaardig was. Maar je ziet dat, ondanks dat, God zijn gezin in leven houdt. Omdat als Noach alleen behouden was, dan hoe zou Noach dan verder de aarde weer bevolken? Dus een gezin was nodig om de aarde weer te bevolken. En dan zien we dus eigenlijk het belang van gezinnen. Als we kijken naar het verhaal van Abraham, dan zien we dat God dan ook vanuit een gezin, het hele volk, het gezin van Abraham, het hele volk van Israël heeft doen voortkomen. Dus een gezin groeit uiteindelijk uit, of kan uiteindelijk uitgroeien tot een heel volk. En dat is het belang van gezinnen. Maar wanneer dus we zien dat het gezin de basis vormt van de samenleving, dan is het ook belangrijk dat, willen we een goede samenleving hebben, dat de gezinnen die de basis vormen van de samenleving, dat het gezonde gezinnen zijn. Nou, en wat kunnen we verstaan onder een gezond gezin? Eigenlijk vandaag de dag zien we dat er allerlei definities zijn als het gaat om gezinnen. Maar het is duidelijk, als we dus kijken in de Bijbel, dan zien we dat God een man maakte. En uit die man, uit de rib van die man, maakte hij een vrouw en bracht die tot de man. Hij zei, het is niet goed dat een man alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En hij zegt, een hulp die bij hem past. En toen maakte hij een vrouw. Met andere woorden, de enige hulp die bij een man past, is een vrouw. De Bijbel zegt dat God de vrouw heeft gemaakt voor de man, ten behoeve van de man. Toch? Dus wanneer we praten over een gezond gezin, dan praten we alvast over één man en één vrouw. En niet gewoon één man en één vrouw. Eén man en één vrouw die met elkaar in een huwelijksverbond zijn gestapt. Een verbond. Een verbond is een bindende afspraak tussen twee partijen. Want verbond toen was Sansa in elkaar brok en zomaar. Toch, het is een bindende afspraak. Het huwelijk is iets dat voor het leven wordt gesloten. Dat is Gods gedachte over het huwelijk. Nou, uit dat huwelijk komen er dan kinderen voor. En het is de bedoeling dat de kinderen grootgebracht worden in die environment waar de vader en een moeder aanwezig is. Dus dat is alvast de basis om te spreken over een gezond gezin. Een vader, een moeder, verbonden met elkaar in een huwelijk, toch? En met kinderen. Dat is alvast de basis om te spreken over een gezond gezin. Verder, als we willen praten over een gezond gezin, dan is het belangrijk dat er gezonde relaties zijn binnen dat gezin. Hoe gaat de man om met zijn vrouw? Hoe gaat de vrouw om met haar man? Hoe gaan de ouders om met de kinderen? Hoe gaan de kinderen om met hun ouders? Zolang er gezonde relaties zijn, dan binnen dat gezin, dan kunnen we uiteindelijk gaan spreken van een gezond gezin. En die gezonde gezinnen gaan uiteindelijk een gezonde samenleving vormen. Weet u, jaren geleden, vorige week 26 jaar getrouwd. Maar toen ik zou gaan trouwen, ben ik naar een oude zuster toe gestapt. En ik heb haar verteld dat ik ga trouwen. En ze was heel blij, ze kende ons beiden, ze was heel blij. Maar ze begon me vanuit haar ervaring te vertellen hoe moeilijk het huwelijk ook is. En ik zeg u eerlijk, als ik naar haar had geluisterd, me weet er ook nooit. Want dan moet ik denken, boy, aan de mino, want ik denk probleem die sport aan tapo. Maar weet u, ik ben van één standpunt uitgegaan en dat is dit. God heeft in zijn woord richtlijnen gegeven hoe een man moest omgaan met zijn vrouw en hoe een vrouw moet omgaan met haar man. Die richtlijnen staan er. God is de uitvinder van het huwelijk. Dus als hij richtlijnen geeft hoe dat gezin moet functioneren, hoe die man moet staan ten opzichte van zijn vrouw en omgekeerd, en hoe ze moeten staan ten opzichte van hun kinderen, dan geloof ik dat wanneer een man en een vrouw bij elkaar komen en het woord van God als de hoogste autoriteit willen accepteren in hun leven, dat het niet mis kan gaan. Er zal strijd komen. Er zullen problemen komen. Maar het is net als wanneer je een apparaat koopt en op een gegeven moment werkt dat apparaat niet. Maar toen je dat apparaat hebt gekocht, heb je een manual, een handleiding meegekregen. En in die handleiding staat precies geschreven hoe je met het apparaat om moet gaan en als er problemen zijn, hoe je bepaalde problemen kan aanpakken. Dus Gods woord, de Bijbel, is onze handleiding ook voor alles in het leven, maar ook voor het huwelijk. Omdat de richtlijnen van het huwelijk daarin staan. En het moment dat wij bereid zijn als koppel en als heel gezin om ons te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord. Dus lieve mensen, ik wil u van harte bemoedigen deze morgen. Weet u, er zijn vele gezinnen als voorganger. Word ik regelmatig geconfronteerd met allerlei problemen binnen gezinnen. Toch? En ik weet dat er vele problemen zijn, ook bij gelovigen. Maar ik mag u bemoedigen vanmorgen. Omdat ik er zelf persoonlijk getuige van ben. Zoals ik zei, ik ben nu 26 jaar getrouwd. En het is niet dat elke dag probleemloos is geweest. Maar wanneer de problemen kwamen, wisten we altijd de weg terug te vinden tot de Heer. We wisten de weg te vinden tot God in gebed en in zijn woord. Weet u, vaak, ik vind het jammer dat gelovigen soms de weg van echtscheiding opgaan. Weet u, er is altijd een oplossing. Wanneer u bereid bent zich te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord als echtpaar, wanneer u beide bereid bent om zich te onderwerpen aan de richtlijnen die God geeft in zijn woord, dan mag ik u garanderen dat er altijd een oplossing zal zijn. God zal u niet in de steek laten. Hij zal u altijd de richtlijnen geven om uw huwelijk, uw relatie, uw gezin weer gezond te maken. Weet u, ik heb ook problemen gehad met kinderen, maar het is het gebed dat uiteindelijk oplossing heeft gebracht in situaties. Je gaat altijd in het leven geconfronteerd worden met strijd, met situaties. Maar we hebben een manual, we hebben een handleiding. En we hebben een God tot wie we altijd weer kunnen roepen. Hij geeft antwoorden. Hij is altijd daar. Hij staat altijd klaar om antwoord te geven op onze gebeden. Ook als het gaat om het gezin. Ik wil het hierbij laten voor vanmorgen. En laten we dus gezamenlijk eindigen met gebed. Vader, ik dank u, Heere, voor al de gezinnen in dit land, Vader. Heere, in het bijzonder de gezinnen van uw kinderen, Vader. Heere, u weet waar er strijd is. U weet waar er moeite is. Maar Vader, ik bid, Heere, mijn God, dat u bemoeienis mag hebben met deze gezinnen. Heere, mijn God, dat waar mensen denken aan echtscheiding, Heere, toon ze dat er een andere weg is. Heere, want u bent een God die zegt, ik haat de echtscheiding. Heere, mijn God, u bent een God van het verbond. En een verbond is iets dat voor eeuwig is voor u, Heere, mijn God. Heere, sta uw volk bij. Zegen deze gezinnen. Geef hoop waar er geen hoop meer is. Heere, dit bid ik en dit vraag ik u. In de naam van uw Zoon Jezus. Geliefde, ik wil u danken dat u hebt willen luisteren naar mij deze dag. En ik wens u een gezegende dag verder met uw gezin. In Jezus' naam. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Nav You.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
5: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Lieve luisteraars, zusters en broeders, ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Goedemorgen. Ik ben broeder Eddy Morillo, voorganger van gemeente Bethel te Meerzorg in het district Kommerwijnen. Ook in deze mooie morgen herinnert de Heer God ons dat wij in dit leven niet alleen voorstaan. Daarvoor voorziet Hij ons dagelijks met zijn woord. Ik gooi voor de dagwoorden van vandaag, maandag 29 juni 2026. Dus gehaald uit Amos 5, vers 15. Houd het kwade en heb het goede lief, en houd het recht hoog in de poort. Misschien zal de Heere, de God der heerscharen, u genadig zijn.

Loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? En het lied daarbij hoort: mijn heiland aan geen misdaad schuldig, vergold met liefde haat en leed zachtmoedig en geduldig het allergrootste kwaad. Zou ik zijn volgeling weder schelden, daar hij nooit weder schold? Ik niet met liefde haat vergelden, gelijk hij haar vergold. Tot zover, zusters en broeders, de dagwoorden van vandaag.

Naar aanleiding van het leerwoord lezen wij uit de schrift, gehaald uit 2 Korinthe 6, vers 11 tot 15. Onze mond heeft zich tegen u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. Bij ons vindt gij niet te weinig ruimte, maar in uw binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op. Ik spreek als dat mijn kinderen. Gij moet ook ruimer worden. Vormt geen ongelijke span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welk gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Tot zover de schriftlezing voor vandaag.

En zalig zijn wij allemaal die Gods woord mogen horen, het in onze harten bewaren en ook ons leven daarnaar richten. Geliefde zusters en broeders, voordat wij overgaan tot de overdenking, zullen wij de Heer God om zijn zegen vragen. Almachtige God en Vader in de hemel, u bent goed, Heer God, en vandaag geeft u ons ook woorden om over na te denken en het mee te nemen. Geef ons een open oor daarvoor, een open hart en een open verstand. En mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn, mijn Heer, mijn rots en mijn verlosser. Geliefde zusters en broeders, zoals bij u bekend is, leven wij hier in Suriname in een multiculturele samenleving, divers in cultuur, etniciteit en geloofsovertuiging. Suriname wordt ook vaak omschreven als de wereld in het klein, of een smeltkroes van culturen vanwege de extreem diverse bevolkingssamenstelling op een relatief klein oppervlak. Als land mogen we zeker ook trots op zijn van hoe wij allemaal zo harmonieus met elkaar kunnen omgaan. Wij kunnen als het ware van elkaars bord eten. En we mogen ons gelukkig prijzen dat wij zo zijn opgegroeid. Wanneer wij in eenheid samen willen optrekken en het land samen willen opbouwen, dan dienen wij ook respect te hebben voor elkaars verschillen, zonder dat wij daarbij onze eigen identiteit verliezen. En dit is heel belangrijk voor ons, zusters en broeders. Want als geloven in Jezus Christus is het kennen van onze identiteit heel cruciaal, dat deze bepaald wordt door onze verbondenheid met Jezus Christus. Het gaat dus om weten wie we zijn en weten tot waar we samen kunnen gaan. Vandaar dus de oproep van de apostel Paulus om te midden van ongelovigen en andersgelovigen toch een goed leven te leiden. Hij gaat zelfs zo ver om ons te waarschuwen tegen diepgaande, bindende relaties met ongelovigen, omdat dit de toewijding aan Christus kan belemmeren. Paulus haalde zelfs het beeld aan van een ongelijke span, zoals een os en een ezel, van twee verschillende dieren onder één juk, die nooit in hetzelfde ritme kunnen ploegen. Met andere woorden zegt hij dat een huwelijk of een nauwe relatie tussen een gelovige en een ongelovige kan leiden tot compromissen in geloof, waarbij de toewijding aan God wordt verwaterd door de invloed van de ongelovige partner. Het kan een geestelijke verdeeldheid veroorzaken. Vandaar zijn oproep om ons te bezinnen. Denk toch goed na, voordat u een vaste relatie aangaat. Kies vrienden die uw geloof versterken in plaats van afbreken. Behoud uw christelijke waarden. Houd het geloof zuiver en vermengt het niet met afgodische praktijken. En nou zult u misschien wel de vraag stellen van wat dan als ik al getrouwd ben met een ongelovige. Paulus zegt, blijf getrouw. Blijft u bij de ongelovige partner, wel in de hoop dat uw levenswandel hen tot Christus zal leiden. Het gaat hier dus om onze toewijding. En als een vriend of vriendin zoekt, ja, als u die zoekt, wees dan radicaal in uw liefde voor Jezus en kies partners in het leven die dezelfde liefde delen, zodat u samen kan optrekken, sterker kan staan in het geloof. In een maatschappij waar wij zo met elkaar zijn verbonden, met elkaar, ja, met andersgelovigen, staan wij wel voor uitdagingen. Soms in de heel kleine dingen als uitnodigingen voor etentjes, huwelijk of religieuze bijeenkomsten. Het kan zijn dat u hiermee worstelt. Gelukkig leert de Heer Jezus ons ook om in zulke situaties onszelf te zijn en steeds goed te voelen door simpelweg een houding te nemen van liefde, van respect en openheid jegens elkaar. En toch nog trouw te blijven aan ons geloof, zonder dat wij onszelf, ja, gaan terugtrekken uit de familie of vriendenband. Wij zijn geroepen om dat wat ons bindt op te zoeken en de confrontaties te vermijden. Zoek de ontmoeting op,
Want vooral door die persoonlijke contacten met de mensen van andere geloofsovertuigingen of geen gelovigen, kunnen wij hun vooroordelen wegnemen en kunnen we respect hebben voor elkaar. Op die manier kunt u hen ook, wanneer de tijd daarvoor rijp is, vertellen wie Christus wel is en wat hij ook voor hen kan betekenen. Zoek ook geen ellenlange discussies op, want wat voor zin heeft het wanneer u een discussie over het geloof wint, maar de ander niet tot Jezus kan brengen. Het is dus heel belangrijk om te weten wat we willen, maar vooral weten wie we zijn. Zo beschrijft de apostel Petrus de identiteit en de taak van elke gelovige in Jezus Christus. Hiervoor gebruikt hij krachtige beelden om uit te leggen van wie wij als christenen zijn in de relatie tot Jezus, onze Heer, en hoe wij ons moeten gedragen in deze wereld. Hij zegt dan ook, Jezus is de levende steen. Hij is het die onzekerheid en vertrouwen biedt. Tegelijkertijd is hij voor de ongelovigen een steen van struikeling. Hij zegt ook verder, gelovigen zijn ook als levende stenen. Wij zijn geen solisten of enkelingen, maar een onderdeel van het grotere geheel. Samen vormen wij Gods tempel. Gelovigen hebben een koninklijk priesterschap en zijn een heilig volk. We hebben een directe toegang tot God en moeten zo ook een toegewijd leven leiden. Gelukkig, zusters en broeders, verder zijn wij ook vreemdelingen in de wereld. Wij zijn wel midden in deze wereld en we maken ook deel uit van de samenleving. Maar ons geloof in Jezus Christus zal maken dat wij als een vreemdeling worden beschouwd. Alleen maar omdat wij de goedheid van God uitstralen. Blijf dus nederig. Praat niet slecht over de anders gelovigen of geen gelovigen. Leef goed met al de mensen. Als u een uitnodiging krijgt, ga, maar word niet een van hen. U hoeft ook geen teruggetrokken leven te leiden, door niet met hen te bemoeien. Leef zoals Christus had geleefd, want we zijn wie we geloven dat we zijn. En we geloven dat we in Jezus Christus geliefde kinderen zijn van God. Geniet dus van al de mensen en de natuur om ons heen. Amen.

Laten wij bidden. Heer onze God, tot u komen wij in de naam van Jezus de Christus, bij wie wij zoveel genade hebben mogen ontvangen, om zoals we zijn en waar we ook bevinden, samen tot u te komen voor uw troon van genade. Wij danken u, Heer, voor dit mooie moment. Een moment waarbij we stil mogen zijn om uw woord tot ons te nemen. U geeft ons vandaag weer richtlijnen om gelukkig in een multiculturele samenleving te leven, zonder dat wij daarbij onze eigen christelijke identiteit hoeven te verliezen. Ja, Heer, u maakt ons duidelijk dat wij geen teruggetrokken leven hoeven te leiden. Helpt u ons om trouw te zijn, om in de waarheid te blijven, om rechtvaardigheid, ja, Heer God, op te zoeken en om de vrede op te zoeken. En waarlijk, Heer, met al onze verschillen, onze littekens en al onze barsten in het leven, kunnen we samen van dit leven een heerlijk leven maken als we samen daartoe de moeite doen. Help ons, Heer, om in uw liefde te blijven en leert ons om een dankbaar en gehoorzaam leven te leiden. Sta ons bij, Heer God, om dienstbaar te kunnen zijn voor de medemens, om hen bij te staan in hun noden en hen dichter bij u te brengen. O almachtige Vader, reinigt u ons van al wat onrein is in ons en vult u ons allen met uw Heilige Geest, opdat er kracht aan verbonden wordt in dit gebed. Zo willen wij ook bidden, hemelse Vader, voor onze zieke zusters en broeders en ook voor hen die het nu heel moeilijk hebben. Sta hen bij, hemelse Vader, wanneer zij in onzekerheid zijn geraakt. Geef hen de kracht en omarm hen, opdat zij uw vriendelijke aanwezigheid mogen ervaren. Ontfermt u, Heer, over ons allen en begeleidt u ons in alles wat wij doen en waar wij ook naartoe zullen gaan. Hoor en verhoor ons in de naam van Jezus, de Christus onze Heer. Amen. Geliefde zusters en broeders, ik groet u en wens u verder een heel gezegende dag toe.

0: Het is 10 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere no sa baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini roko makandra nanga den patna fu en.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zrana Zani. Na Skip. Na View.

0: Kattis LFY. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna. En het komend half uurtje kunnen we bij elkaar zijn in een gezellige praat. En natuurlijk met zoveel weetjes en dingen waarover we zullen praten. Hoe gaat het met u, met uw geloofsleven, uw relatie met de Heere? Want daarvoor moeten we waken. We moeten waken dat onze relatie met de Heere goed blijft. Je bidt voor zoveel dingen. Maar in de eerste plaats moet je bidden dat jij en de Heere op één lijn zijn. Dat de Heilige Geest met je is, in je is en je leidt. En dat je van de Heere houdt. Je moet van de Heere houden. Als je van de Heere houdt en je weet dat je bij de Heere bent, dan ben je verzekerd. Ha, ik ben bij de Heere. En als je dan gaat naar hem toe, dan weet je ook dat hij naar je luistert. Je bent ervan overtuigd. Je bent in die zekerheid, in die rust en die vrede die hij geeft. En je kan naar je hemelse vader gaan. Zoals een kind gaat naar haar vader. Weet je, sommige dingen die we bekijken op het net zijn ook leuk hoor. Ik keek naar een short video's van baby's. En het zijn geen baby's. Het zijn ook geen peuters. Tussen baby en peuter zijn het. Ze kunnen al lopen. En ze kunnen al brabbelen. En ze zijn zo blij om hun vader te zien wanneer die van het werk komt. Dat ze bijna eentje huilde. En zei, my daddy! Zo blij. En die vader was ook zo dankbaar dat hij een kindje heeft die zo blij met hem is. Dus precies zo kunnen wij bij onze hemelse vader gaan. God is goed, hè? Ja, en ik wilde praten over een filmpje dat ik had gezien. Weet je, er zijn een heleboel van die African gospel movies, die short movies en die African movies. Ze zijn er heel goed in om bepaalde dingen echt goed uit te leggen. Hè? Uit te leggen bedoel ik dat het in een bepaalde, dat ze dingen uitdrukken. Dus die beelden laten je dingen begrijpen. Ik had ook naar een hele film gekeken van een gospelfilm van India. Waarin ook zulke dingen verwerkt waren. Maar het was veel minder dan bij de Afrikaanse movie. Dus ik keek daarnaar en het ging om een man die een auto had gekocht voor zijn oom. En die oom was heel erg... Hij was zo blij. Hij deed alsof hij blij was. En hij lachte zo met zijn neefje dat hij een auto had gekocht. En hij zei, oh, heb je een auto gekocht? Wauw, en zo geweldig. Dus dit neefje was zijn broers zoon. En die broer was overleden. En hij heeft dat neefje grootgebracht samen met zijn kinderen. Maar hij hield niet van dat neefje. En dat heeft hij nooit laten merken. Hij heeft het nooit laten blijken. Hij heeft gewoon zijn taak gedaan. Met veel, natuurlijk met wat hij gewoon uitplicht. Tegenover zijn broer misschien. Misschien haatte hij zijn broer ook hoor. Maar dat stukje was niet in tot uiting gekomen. Het was wel duidelijk dat hij dat neefje helemaal geen goed hart toedroeg. Oké. Dus op een gegeven moment gaf liet dat neefje om zien dat hij een auto heeft gekocht door zijn good care. En dat hij, omdat die oom zo veel naar school heeft gestuurd. Hij heeft een werk, heeft een goede baan. Heeft hij een auto kunnen kopen. En dan zei hij, oh geweldig, geweldig en zo. Dus elke keer wanneer ze spraken, dan legde hij bijvoorbeeld zijn hand op het stuur, die oom. En dan zei hij van, waar je ook gaat, het zal goed gaan. Maar dan zag je een demon gaan op het stuur, bijvoorbeeld een demon en een doodskist. En dan zegende hij als het ware die banden. I bless these tires. Die bless, daarbij bij het woordje bless. Ik zegen deze banden. Daarbij het woordje zegen. Dan zag je een doodskist gaan in die banden. En dan zegt hij van, hij zet weer zijn hand op die auto. Hij zegt van, waar je ook gaat, je zal je doel bereiken. En dan zie je grote demonische dingen komen in die auto en een heleboel lelijke demonen die in die auto gaan, weet je, dus geestelijk. Dus ik keek naar dit filmpje en ik dacht van wauw, deze dingen gebeuren in feite wel, want die man spreekt, maar wat hij zegt is het tegengestelde. Dus wat hij bedoelt, dat gebeurt. Dus hij bedoelt dat die man moet doodgaan. Hij bedoelt dat neefje moet een aanrijding maken. Hij bedoelt dat neefje het moet niet goed met hem aflopen. Hij bedoelt dat neefje niet goed terecht moet komen. Eigenlijk, hij moet van deze aardbonen verdwijnen met die auto. Die auto daar moet ervoor zorgen dat neefje daar niet meer bestaat. En door natuurlijk zwarte magie. Hij past zwarte magie toe, want hij was waarschijnlijk een toverdokter. En hij paste al zijn dingen toe om negativiteit over zijn neefje te brengen, maar met goede woorden. Dus die woorden klinken zo mooi en zo goed. En dat neefje lachte zo en zei, thank you, dank je onkel, dank je wel, oom, je hebt zo goed voor me gezorgd, dus waarom, je bent ook zo goed bezig nu. Maar dan zie je dat soms woorden worden uitgesproken, dus toen ik er naar keek, dacht ik van wauw, je ziet dat soms woorden worden uitgesproken, maar het is niet menens, de persoon meent het niet, de persoon meent het tegengestelde, omdat die persoons hart niet op die plaats is voor jou. Die persoon mag je niet, die persoon houdt niet van je, die persoon algemeen houdt van niemand. Kan ook, dat die persoon altijd slecht toewenst voor alle mensen, dat kan ook hoor. Maar het kan ook dat iemand persoonlijk tegen je heeft en wil dat het niet goed gaat met je, zoals in dit geval. Want met zijn eigen kinderen moest het goed gaan. Dan heeft dat neefje die sleutel aan hem gegeven. Hij heeft gezegd van, ja hoor, oom, dit is voor jou. Omdat je zo goed voor me hebt gezorgd, daarom geef ik jou deze auto. Wel. Wat hij dus uitgesproken heeft over die auto blijkt nu tegen hem te gaan keren. Het gaat zich tegen hem keren. En dan zegt hij, oh. En dan noemt hij de naam van Jezus. En dan zegt hij, Jesus, what have I done to myself? Dus wat heb ik mezelf aangedaan? Want nu heeft hij die vloeken uitgesproken met mooie woorden, zonder dat iemand het doorheeft. Maar die vloeken zijn in die auto en die persoon die die auto moest rijden en hij dacht dat het dat neefje was, die gaat dan eraan gaan. Nou, Hij kon niets doen, want anders zou hij zichzelf verraden. En hij wilde zichzelf niet verraden. Hij wilde dat neefje niet zeggen dat hij hem had vervloekt. En dat hij die auto had vervloekt. Vanwege het feit dat hij dacht dat neefje het zou rijden. Dus hij zegt, wat heb ik met mezelf gedaan? Wat heb ik met mezelf gedaan? En dat neefje zegt, nee oom, je bent een goed mens. Je hebt goed voor me gezorgd. Daarom krijg je dit. Daarom word je beloond. Kijk, neem die sleutel en doe een ritje. Ga even rijden, zodat je kan voelen hoe het gaat. En ik kan zien hoe je rijdt in die nieuwe auto hier. En met heel veel tegenzin gaat die oom zitten in die auto. En dan zegt hij tegen hem, zeg tegen mijn kinderen, als er wat met me gebeurt, dat ik van ze hou. Zeg dat ik van ze hou. Hé, hey, zeg, wat voor gekheid is dat? Ja, niets gaat met je gebeuren. Neem een ritje. Dan zegt hij, nee, maar als er wat gebeurt, dan moet je ze zeggen dat ik van ze hou. Zeg ze dat ik van ze hou, ja? Zeg ze. Oké. Dan gaat hij dat ritje nemen. Hij begint de auto te starten met heel veel angst. Heel veel distress. En dan rijdt hij. Dan begint hij die auto te rijden. En die auto gaat steeds sneller rijden zonder dat hij sneller rijdt. En die banden gaan zo snel. En die remmen, die hebben geen grip meer. Ze kunnen niet remmen. Dus op een gegeven moment komt hij tegen iets aan. En hij gaat gewoon daar in die stoel gaat hij zo dood. Daar eindigt die film. Of dat die short movie. Wel, het was wel lang, no? Voor een short movie. En dat was het dat me heeft laten denken aan een tekening dat ik had gemaakt. Ooit eens. Ik zocht even naar die tekening, maar ik kan het niet vinden. Maar ik had twee vrouwen getekend die elkaar tegenkomen met spreekballonnen. En die ene vrouw dient de Heere Jezus en houdt van de mensen. En die andere houdt niet van die vrouw die van de Heere Jezus houdt. En dan komen ze elkaar tegen, dan groeten ze elkaar. Hallo! En die andere zegt, hallo, maar die hallo bij die hallo van die slechte vrouw heb ik dan tussen haakjes geschreven. Wat doe je hier? Ik verwens je. En dan zegt die ander, hoe gaat het met je? Dan zegt die ander, het gaat goed hoor. En met jou? En dan heb ik daar tussen haakjes geschreven. Ik haat je. Je moet weg van hier. Verdwijn voor mijn aangezicht. En dan dus al die mooie woorden van gezegende dag en dat soort dingen zijn dan eigenlijk slechte dingen die die vrouw zegt tegen die ander. Maar toen ik die tekening maakte, vond ik het zo absurd. Ik dacht, meegens, dat kan best dat iemand wat zegt en het niet meent. Hè? En het slechte meent met wat die persoon zegt. Je kan goede woorden zeggen en je meent het slechte met de ander. En dat slechte, je hebt veel mensen die ook met zwarte magie bezig zijn. Die met allerlei dingen hun woorden kracht willen toevoegen, dan zie je dat iets wordt, het gebeurt. En als jij niet gewapend bent, je bent niet bewapend en gewapend en omringd met de engelenwacht van God, dan zie je dat die dingen je treffen. Maar dan, waarom gebeurt dit met me? Waarom gebeurt dat met me? Ja, dat is de reden. En ik zocht naar die tekening, maar ik heb het niet kunnen vinden. Maar wat ik wel heb kunnen vinden, is dat die woorden die we uitspreken, komen uit ons hart. En dat hart van ons kan goed of slecht zijn. We kunnen een goed hart hebben, naar onszelf toe en de medemens, naar anderen toe. Of we kunnen een slecht hart hebben en we willen goed voor onszelf, maar we willen iets slechts toewensen aan een ander. En dan zijn het woorden die we gebruiken. En dat heb ik wel gevonden. Dus daarover gaan we straks praten. Want dat is heel interessant om te zien dat iemand gewoon leuk met je praat. Maar intussen wenst de persoon of verwenst de persoon jou. Maar ja, je hoeft het niet te weten hoor. Je moet gewoon beschermd zijn door de Heer. Blijf in de kracht van de Heer, in de bescherming onder zijn vleugels. Als hoe de kuikentjes bij de moederhen blijven. En een door haar beschermd worden. Want je gaat niet iedereen kunnen doorgronden en je hoeft mensen niet te doorgronden. Laat je relatie met de Heer op en top zijn. Laat jouw leven zijn waar de Heer wil. Dan gaat Hij je sowieso beschermen. Hij gaat je in je slaap beschermen. Ja, toch? Hij gaat je in je slaap beschermen. Wanneer je slaapt, dan gaat hij je beschermen. Er is een persoon die hele mooie animaties maakt op Facebook van de christen die door de Heer Jezus wordt beschermd. En dan zie je hoe de duivel hem steeds wil aanvallen, maar dat de Heer hem of kracht geeft om de vijand terug aan te vallen, of de Heer Jezus zelf valt hem aan om hem om de gelovige christen, de rechtvaardige, zijn kind te beschermen, zelfs als hij slaapt. Hele mooie animaties. En ik vind ze soms zo grappig. Ik zit ze soms 3 en 4 keer te bekijken, omdat ik zo moet lachen over de manier hoe deze persoon ze tekent en zo creatief brengt naar voren. Ja, en ik heb naar een paar filmpjes gekeken. Ja, en dingen zijn me zo duidelijk geworden. Ook dingen die ik dan zelf had getekend en opgeschreven. Dus dan gaan we dat straks met elkaar delen. Laten we gaan luisteren naar een heel mooi lied. En dan zijn we zo meteen terug bij elkaar. Tot zo!

0: Ja, we zijn bij elkaar in het programma Vrouwen vandaag. En voor de mensen die er nu pas bij zijn, wees welkom. En dankjewel voor het afstemmen op deze frequentie. Ga niet verder, want we gaan nu beginnen met het onderwerp een goed hart en een slecht hart. En we hebben zo net geluisterd naar een lied. U moet altijd liedjes diep in uw ziel meezingen, want de Heere is goed en de Heere is één. De Heere is het waard om geprezen te worden. Laat Hij de eerste in je leven zijn. Ja, we zouden dus praten over een goed hart en een slecht hart. En ik heb gelezen Matteüs 12, vers 35. Laat me het even samen met u lezen. Want dat is goed dat we het even samen lezen. Matteüs 12, vers 35. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ja, daar staat. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Zie je? Dus uit de goede schat van het hart en voort uit de slechte schat. Ja, dus je kan het ook de schat van het hart noemen. Oké. Dat zegt de Heere hier in Matteüs 12. En er staat in vers 19 over de Heere Jezus. Als we 18 en 19 lezen. Dan zegt God de Vader over de Heere Jezus. Zie mijn knecht die ik uitverkoren heb. Mijn geliefde in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Nog een keer vers 19. Hij zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem horen op de straten. Ja, dus het gaat om vers 35. Dat een goede persoon uit de goede schatten van zijn hart goede dingen voortbrengt. En de andere kant is het tegengestelde. Oké, dan heb ik hier twee harten getekend. En uit de ene is blauw, dat is die slechte. En die andere is roze, dat is die goede. Bij die slechte zie je dat het een slechte, schat heeft. En die is gevuld met wondjes. Het is een gewond hart. Dat slechte hart is een beerput. Laat me even goed kijken wat ik allemaal nog hier heb geschreven en getekend. Want ik hou ervan om te schrijven en soms tekeningen te maken. Maar ik moet het goed lezen, want ik heb het als een... Dat wil zeggen, het is een hartvorm, maar het is net als een mand van kleren. Een mand waarin je vuile kleren zet. Een klerenmand. Ja, dus slechte woorden. Roddel. Dat gevoel van hoe noem je het? Je minderwaardigheid. Ja, een minderwaardigheidscomplex. Je hebt jezelf verworpen. Of je bent jaloers op anderen. Je bent eenzaam. Je hebt in feite allerlei kwade dingen in je hart. Die ook door omstandigheden hoor, daar zijn gekomen. En je hebt ze gevoed door ze te koesteren. Door zelf medelijden te hebben. Door te kijken naar anderen, jaloers te zijn in plaats van jezelf op te bouwen, enzovoort, enzovoort. Dus een heleboel dingen leiden daartoe. En je hebt de Bijbel niet gelezen, dus het gaat dan, wat gaat er gebeuren? Het gaat woorden produceren die eigenlijk uit een vreselijke put komen. En woorden die uit deze vreselijke beerput komen, zijn geen mooie woorden. Al ga je goed praten, maar omdat je hart vol is van deze dingen, dan hebben ze een ander effect. Dan hebben ze iets anders dat ze produceren. En het doel, dat bereiken ze ook. Vooral als de persoon tot wie ze praten niet beschermd is. Maar een goed hart heeft hele mooie dingen erin. Nou, het is een genezen hart. Het is een vredevol hart. Het is een hart vol liefde. Enzovoorts. En deze harten produceren woorden die eigenlijk een ziel kunnen helen. Zonder dat je een genezingsgebed hebt opgezegd. Maar het feit dat je gesproken hebt, dat maakt dat de ander goed, net alsof je zegt van, ik heb zo'n goed gevoel. Terwijl het eigenlijk gaat om dat wat uit dat goede hart is gekomen, dat vertrouwt op de Heer Jezus, dat de Bijbel elke dag leest en die goede dingen uitspreekt eigenlijk in het luchtruim. En dat is niet gewoon het luchtruim, want de geestelijke wereld is net zo echt als de wereld die we gewoon zien. En daar heb je dus dat er woorden worden geproduceerd die goed zijn. Dus als ik een verkeerde woorden en wanneer ik pijnlijke woorden heb in mezelf, mijn zelfwaarde is laag, ik ben jaloers, ik heb allerlei dingen, dan heb ik dus zo een hart dat gevuld is met dingen die niet goed zijn. Sommige mensen doen het bewust, anderen doen het onbewust. Als je het onbewust doet, maar je merkt het, dan is jouw redding de Heer Jezus. Dan ga je naar Hem die zijn bloed heeft laten vloeien, zodat dat bloed jouw hart kan reinigen, genezen, helen, jouw ziel helemaal rein kan maken en je kan brengen naar het punt waar je zegt van nee, ik wil een goed mens zijn. En goed kunnen we niet zijn zonder God. We kunnen geen goede dingen doen zonder God. We kunnen, maar het is toch niet volledig. Je kan ook als mens een goed hart hebben hoor. Ja, en dan ga je verder, want je hebt de Heer Jezus nodig voor de redding van je ziel. Je kan goed zijn of slecht zijn, maakt niet uit. De Heer Jezus verwerpt niemand. Dus ga naar hem toe als je merkt van, hey, er gebeurt iets. Ik heb dit soort gevoelens in mij en ik wil ze kwijt. Ja, dus al deze dingen gaat de Heer voor zijn rekening nemen. Want daarvoor is hij gestorven. Hij zegt, voor uw krankheden ben ik doorboord geworden. Voor uw krankheden. En krankheden zijn al die kwade dingen die in ons zijn. Die ons zijn aangedaan. Die ons zijn overkomen. Dingen wetend, willens en wetens. En onwillend en onwetens. Weet je, we zijn opgegroeid in een bepaalde omgeving. En die dingen brengen wondjes met zich mee. Maar de Heere is daar. Laten we niet te veel kijken naar onszelf en hoe het slecht met ons gaat. Want dan kom je niet eruit. Je moet ontdekken wat niet goed gaat. En dan ren je naar de oplossing. En de oplossing is de Heer Jezus. Nu, aan de andere kant, als de Heer mij heeft genezen en hij heeft mij gewassen en hij heeft mij schoongemaakt. Hij heeft me gevuld met de Heilige Geest. Dan komt uit deze schat een goede, dan wordt mijn schat een goede schat. En ik zal goede dingen uitspreken. Dus we moeten heel erg oplettend zijn. Dat nadat we geheeld zijn, als we genezen zijn, als de Heer ons schoongemaakt heeft van binnen, dat als ik toch nog kwade woorden uitspreek, dat er ergens nog iets in mijn hart is gebleven, in mij is gebleven. Want God reinigt totaal, helemaal. Dus dan moet je waakzaam zijn, letten op jezelf, dat als er ergens iets oppopt, dat je dan direct dat aanpakt en bid ervoor en zegt, Heere, ook dit moet u wegnemen, ook dit moet u reinigen, ook dit wil ik niet hebben in mijn leven. Dus wanneer woorden uit je komen, moet het goed blijven. Ja? Oké, dat was het voor vandaag. Ten aanzien van een goed en een goede schat en een slechte schat. En laten we vertrouwen op de Heere. om de goede schatten van onze harten te blijven voeden en dat het groter wordt en dat het almaar beter wordt. Ja, wees gezegend en ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Radio Shalom.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Als er geen leider is in jouw huis, is het chaos. Zonder leiderschap gaan we nergens. Omdat leiderschap niets anders is dan influence. Nothing more, nothing less. Die leider is in staat mensen zo ver te brengen dat ze hem willen volgen. Mensen zo ver te brengen dat ze hem willen gehoorzamen. Mensen zo ver te brengen dat ze volgens die principes van die leiders willen leven. Good, bad, ugly. Waarom is een leider zo belangrijk? Een leider kan je brengen naar de hemel, maar je kan je ook brengen naar de hel. Het tweede woord van leiderschap is herder. En het betekent roeë. En is een leider, dus bij die eerste nagiet, de mensen die schreven, gaat het om een leider die een verantwoordelijkheid heeft. Is een vorst. President. Hij is de man of de vrouw die een volk leidt. Maar je hebt ook leiders, roeër, die herders zijn. En een herder is een leider die zorg draagt. Hij zorgt voor het volk. De nadruk is dan die zorg. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Psalm 23 vers 1. Dus dat is die gedachtegang van zo'n leider. Ik moet ervoor zorgen. Ik ben een herder van mijn huis. Ik ben een herder van mijn volk. Ik moet ervoor zorgen dat het mijn volk goed gaat. Ik bescherm mijn volk. Het is goed misschien om een keertje te kijken wat de kwaliteiten zijn van de herden. Wanneer we gaan naar de Griekse, want ik kan niet zo te veel voor je doen, omdat het heel veel dingen is. Dan praat men over hegemon. Hegemon. H-E-G-E-mon. En deze benadering van leider is iemand die leiding geeft. Hij is de gids. Maar hij is ook een vooraanstaand persoon. En wanneer Jezus praat over hegemon, dan praat hij in Lucas 22 vers 26 over: maar u laat de grootste onder u worden als de jongste. En de leider, de hegemon, als iemand die dient. Dus de Griekse leider is wel een vooraanstaand persoon. Hij is een leider, maar hij is een dienaar van alles. De hemigon. Waar heb ik die tekst niet gezien? Lucas 22, 26. De mensen die de Bijbel niet kennen en die kijken vanuit social media en vanuit verschillende plaatsen, vinden het altijd leuk om het zelf te lezen. Doch gij niet al zo. Of geef me vanaf 25, laten we in context lezen. Dan zie je die wereldse leider. Hij zeide tot hen: de koning der volken voeren heerschappij over hen. En hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet alzo. Maar de eerste onder u worden als de jongste. En de leider of de hegemon als de dienaar. Een andere vertaling zegt: iemand die dient. Amen. En dan heb je nog de diakonis. Dus die hegemon is een vooraanstaande persoon die dient. De diakonis, die is een dienaar of een dienende leider. En in een andere tekst, in Matteüs 23, 11, dus bij Lucas gebruikt Jezus het woord hegemonis, de leider als iemand die dient. Maar in Matteüs 23, 11 zegt hij: maar wie de grootste onder u zal zijn, zal uw dienaar zijn. Uw diakonis. Bij de andere zegt hij dienende leider. Maar hier zegt hij: je moet een dienaar zijn. En dat is ook hetzelfde als een dienende leider. Laten we een beetje gaan kijken naar die mindset die gedropt is in de wereld. Dus ik heb u al een beetje uitgelegd dat die leider die God zoekt, een leider is die afhankelijk is van God, die volgens de goddelijke principes het volk wil dienen. En die de dienaar is, of de herder is van het volk. Maar je hebt mensen die, ja, beïnvloed zijn geweest. En sommigen goed beïnvloed, maar anders weer anders. Want als we kijken bijvoorbeeld naar meneer Plato, ze noemen hem de filosofenkoning, dan zegt hij een paar goede dingen. Hij zegt, leiders moeten wijsheid, rechtvaardigheid en kennis bezitten. Maar hij praat dan vanuit ratio. God is niet erin. Hij zegt, we moeten streven als leiders naar het welzijn van het volk. En dan kan je zeggen, dat dit sluit aan op leiderschap als dienstbaar. Dus we moeten dienstbaar zijn. Hij zegt bijvoorbeeld, als citaat, de stad zal pas rust kennen als filosofen koningen worden. Vanuit zijn werk, de Republiek. Maar je moet het goed verstaan. Ja? Vanuit het werk, de Republiek. Hij zegt, leiders zullen pas als ze een mindset hebben van een koning, dan pas zal de stad rust kennen. Maar die koning moet een koning zijn of een leider zijn met wijsheid, rechtvaardigheid en kennis. Die drie dingen moeten aanwezig zijn. Socrates, we nemen die goede mensen even van vroeger, zoals zij dat zagen. Hij zegt, een leider moet zichzelf kennen en het welzijn van het volk centraal stellen. Dus bij Socrates gaat het altijd naar jezelf kijken. Als je leider wil zijn, moet je kijken naar zelfreflectie. En je moet altijd rechtvaardigheid hebben in alles wat je doet. Dus je moet jezelf kennen en je moet zorgen dat je rechtvaardig bent voor het volk. En je moet het welzijn van het volk centraal stellen. Dus als je hem zou kijken in Bijbelse termen, Bijbelse dans. Jezus' leiderschap weerspiegelt deze visie in zijn nadruk op nederigheid en dienstbaarheid. Maar Socrates zegt, het gaat om het welzijn van het volk. En nu komt een van de gekken. En je moet weten hoe men denkt. En zo denken onze politici. Machiavelli. Hij zegt, macht boven moraal. Dan weet u waarom onze politici zo zijn in Suriname. Ze denken vanuit die invloed, gestuurd door de principalities van Machiavelli. Machiavelli was een man die een tegenstander was van de kerkleer. Dus je weet waar zijn invloeden komen. Hij zegt, je moet macht boven moraal hebben. Een leider mag morele flexibiliteit tonen om zijn doelen te bereiken. Hij noemt het morele flexibiliteit. Maar het is macht boven moraal. En de kritiek die wij hebben als kerk is dat het in scherp contrast staat met Bijbelse principes zoals waarheid en rechtvaardigheid. Machiavelli zegt, geef het volk wat ze willen. Zolang je ze kan controleren. Geef ze pakketten. Geef ze posities. Hoe moreel ethisch ze zijn, geef ze een ministerschap. Heb je een ziel gekocht? Want waar het hart vol is, grijp je wel. Principiële mensen zouden nooit bepaalde functies nemen onder bepaalde leiders. Maar als je ziet dat ze het toch doen, zijn ze misleid door Machiavelli. Ze hebben het niet eens door. Dus als mensen leiders als mij niet willen volgen, dan zijn ze misleid door Satan. Zeker als ze zichzelf christenen noemen. En dat kan ik niet begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Want nu weet ik meer dan ooit. Spiritual warfare is a warfare about words. Is het niet a warfare about Mickey Barry. Spiritual warfare is about iemand die wil opstaan. En het recht wil verkondigen. Het gedonder die we hebben met onze rechters hier in Suriname. Die de een voor hetzelfde ding 2 jaar geven en een andere voor hetzelfde 8 jaar geven. Is dat recht? Iemand moet opstaan en die dingen zeggen. Iedereen ziet het, maar we zwijgen. Ze zijn gevangen genomen door hun hoe moet ik dat noemen? Hun ijver en hun drift voor macht en positie. Dan mag je de PG eten. En zoveel zaken zitten daar. En omdat het jouw regering is, dan weiger je om die zaken te laten behandelen. Maar andere zaken behandel je met zoveel spoed dat iedereen zich afvraagt: is dit recht of is dit klassejustitie? Je bent beïnvloed. Voor wat mag Machiavelli zijn? Machiavelli zegt: het is beter om gevreesd dan geliefd te worden. Ik ben nog niet klaar. Ik ben pas begonnen met warm-up met de verkiezingen. Iemand moet die dingen zeggen. Want ik ga nog met u komen praten over de 28 wetten van macht. En dan ga ik je tonen. En dan mag je zelf gaan nadenken hoe onze leiders denken. Want ze gebruiken die wetten van macht. 28 wetten van macht. Een van ze is: never outshine the boss. Never outshine the boss. Iemand die leeft volgens de 28 wetten van we gaan nooit toelaten dat je groter wordt dan hem. Hij moet altijd nummer 1 zijn. Totdat hij dood is en begraven is. Of gecremeerd is. Never outshine the boss. René Descartes. Hij was een kritische denker. Zijn visie was rationaliteit en logisch denken, die zijn essentieel voor leiderschap. Ergens zegt hij: ik denk, dus ik leef. Maar wat denk je? Je rommel denkt, ook al leef je. Maar is jouw gedachtepatroon in lijn met Gods woord? Dat zijn filosofen, dus ik neem ze niet kwalijk. Als christenleiders bepaalde gedachtegang hebben. Ik ben daar omdat ik rijk kan worden en God me gaat zegenen. Dan heb ik een probleem, ja. Dan ben je gevangen genomen en misleid in je gedachten. Nou goed, de tijd dringt. Laten we snel gaan. We gaan vandaag alleen die goede leiders noemen. Bijbelse voorbeelden van goed leiderschap. Ik heb er 8 voor. Ik ga ze in 3 minuten doen. De eerste was Mozes. Exodus 3 vers 10. Schrijf het op. En ik ga je ook. Het is interessant, hè? Het is heel interessant om de kracht van Mozes te zien. Mozes leidde Israël met Gods kracht en geduld. En het moment zijn geduld weg was, was het ook. Je moet rekening houden. Voor Mozes, zijn grootste gevecht was de toren. En dat heeft hem het beloofde land doen missen. De eerste handeling die Mozes als leider heeft gepleegd is direct aan Mankirwamang. Weer meer dan meteen, mi bari tok, in een wajere, afmaken. En één keer is die agressie gekomen en heeft Jezus zelf geschreeuwd. En God heeft hem dat niet in dank afgenomen. Hij kon het beloofde land. Hij heeft Jezus niet alleen geschreeuwd, hij heeft hem ook geslagen. God heeft hem gezegd, praat tot mij. Hij is boos geworden op het volk en heeft hij God direct een klap gegeven. Ik had het ook niet nog niet, want ik ben beloofde land. Samsa. Tweede goede leider was Jozef. En bij Jozef zien we wijsheid en integriteit. Let op. Lady Pilatus was daar, Anna Pilatus. Waar ben je? Lady Potifar. Ja toch? Sexy Lady Potifar. Voor een verleden. Maar hij toonde integriteit. Hij zegt, niet alleen dat ik tegen mijn meester ga zondigen als ik met je slaap. Maar ik zondig ook tegen God. Dus hij had wijsheid en integriteit. Dat zie je in Genesis 41. Vers 39 tot 41. David gehoorzaamde God en toonde berouw na fouten. 1 Samuel 13, vers 14. Ik geef je een paar, we gaan nog dieper erin gaan. Maar vandaag, ik denk dat ik je mooi heb opgewekt. Nehemia bouwde de muur van Jeruzalem ondanks tegenstand. Nehemia 6, vers 15 tot 16. Ik heb ook leiderschapstijlen gezet hoor. Nehemia kan je zien als gedeeld leiderschap. Mozes was meer een democratische leider. Nehemia 6, vers 15 tot 16. Esther. Ik heb twee vrouwen gezet. Om het geklets van mensen te zeggen. Maar vrouwen moeten ook meetellen. Ze tellen vanaf de tijd van de Bijbel. Begreep je? Dus ik weet niet waarom mensen steeds het nadrukken. We willen vrouwelijk leiderschap. We willen vrouwelijke priester. We willen vrouw, vrouw, vrouw. Het was altijd zo. Het is niets nieuws. Maar God moet die vrouw opwekken. Amen. Esther handelde moedig om haar volk te redden. Esther 4:16. En haar bekende quote was, kom ik om. Dan kom ik om. Paulus verkondigde het evangelie ondanks vervolging. Handelingen 20:24. En dit is eigenlijk wat we nu nodig hebben onder christenleiders die toch willen opereren in de vijandige wereld. Mannen als Daniel en vrouwen als Esther. Daniel, ondanks hij in de vijandige cultuur was, bleef hij trouw aan zijn God. Daniel 6 vers 10. Je moet zich voorstellen hoe die principalities opereren. Ze vallen Daniel niet aan. Ze zorgen ervoor dat er een decreet wordt uitgegeven tegen de God van Daniel. Die Daniel zou moeten overtreden. Is hij vast aan Europa? Mensen, laat u niet misleiden. Satan beheerst dit land door leiderschapstijlen en systemen. Daarom is men bang voor dienend leiderschap. Want dienend leiderschap is, of dienstbaar leiderschap, is de enige leiderschapstijl die rechtstreeks komt van God, van koning Jezus, van de koning der koning. Alle andere leiderschap heeft te maken met, hey, ik ben een machthebber. Je moet het eer vinden dat iets in mijn paleis doen. Hey, hey, hey. Maar bij Jezus alleen was het. Dat als je de mensen moeten vragen. Wie is Jezus, de leider? En hij zegt, ik ben het. Hij was zo'n grote leider dat hij toch tussen de mensen niet werd herkend. Dat Judas moet zeggen, ik zal aanwijzen wie hij is. Wauw! Dat is geweldig. Jezus was, zijn naam was zo beroemd en toch kenden mensen hem niet. Mensen moesten vragen wie Jezus is. Krabberij, bakkerij die we nu hebben. Iedereen wil tonen, ik ben de apostel, ik ben de dit, direct. Allemaal sap, Yunama. Waarom kan men niet komen en zeggen, Guillermo, jij bent de apostel, no? Of Jozef's zoon. Dat ze me niet eens herkennen, ze doen erop aan Wambroeko. Dat ik hou daarvan. Dat is de stijl. Maar pastor Lond, gewoon precies. Pastor Lond, weer zo als pastor Lond altijd gekleed is. Mevrouw Hortans, ik moet je applaus geven hoor. Je zit daar maar. Hoe je first lady. Nee. Broeder, ino man go trafasa strati. Mevrouw Laibaka, dus hij zit hier altijd. Mina bisi su metriki man. En otak, nee hè. En Glenn, je kan zo dat, Glenn. Nee hoor. Hier toch, de laatste tijden. En vooral mijn budget, ik heb precies morgen en morgen. Want ik wil aantrekken wat ik wil. En je moet me niet spang. Maar hoe ten week een maand in of ten moeten uit badkamer. Misschien een beetje tricky, bam, taksan, dat hier. Dus de man, ik heb bepaald noos aan mijn weer. Ik vind het goed, ik vind het leuk. Ik ben kleurenblind, dus voor mij is alles goed. Dus bij de had me in de stoosje. Toosje moet weer een soort combinatie gaan. Van deze jaren naar Misrevi. Daniel bleef trouw. In een vijandige cultuur. Deborah. Richter 4 vers 4 tot 5. Daar zie je wijsheid. En moed als richter. Kijk wat we nodig. Het woord rechter of richter. Is hetzelfde woord bijna. Als mensen die in de rechtspraak zitten. Wat we missen in dit land, dat we niet genoeg rechters hebben waarvan evieren naar mani zo op misaak dat is op dat minespang. Uzamangim Tuyari, hij is een rechtvaardige rechter. Iedereen twijfelt aan de rechtspraak. En we gaan straks een probleem krijgen. Want wie is dat? Sint Maarten, no? Een van de eilanden, of Sint Eustatia, een van de eilanden heeft net een wet aangenomen dat de wetgevende juristen in Sint Maarten van Suriname nu vrij zich mogen gaan vestigen daar. En als we nu rechtvaardige juristen hebben die zitten in de wetgeving, ze zitten al in de wetgeving, maar wetten maken is een specialiteit volgens mij. Dan gaan we blijven met deze knuckleheaden. Mannen die onrecht en vrouwen in hun hoofd hebben en niet rechtvaardig zijn. Mijn mening hoor. Ze moeten me anders bewijzen. En 50 plus jaar. En wat ik gezien heb in de afgelopen 20 jaar. Niet alleen onder deze regering. Maar wat ik gezien heb de afgelopen 20 jaar. Met vrede heeft doen als dat niet. Mijn macht doen. Maar if door een of andere omstandigheid if I this man is anu na gado wen beji pas ma siki hier moen voor een trasman doe je zaak. Oké, laat me afsluiten. Je hebt een paar mooie quotes, want de tijd is er al. Iemand zegt: wees de leider die jezelf zou willen volgen. Dat is mooi, hè? Wees de leider die jezelf zou. Dus if you want volg, if you want de Alibaba, dan ga je Alibaba voor. Ik heb gezegd en ik blijf het zeggen. Als ik kijk naar de leiders, de volgelingen die bepaalde leiders volgen, dan zeggen ze zijn als die leider. En ze willen zelf ook die leider zijn. Dus deze coach zegt het. Wees de leider die jezelf zou willen volgen. Maxwell zegt, leiderschap draait om invloed. Niets meer en niets minder. Daarom praat ik over die 7 invloedssferen. En anoniem, maar je kan het misschien koppelen aan Jezus. Ze kennen de man niet. Hij zegt, leiderschap draait om dienen en niet om macht. Dus het draait om, niet om macht, maar om dienstbaarheid. Amen. Dus lieve mensen, we moeten komen op de plaats om te gaan begrijpen dat wanneer God rechters doet opstaan, dat er een bepaalde dingen zijn. Kijk, Paul Kagame van Rwanda, kan je zeggen, is een leider, ook al is hij een beetje, lijkt hij op een dictator. Maar hij heeft ervoor gezorgd, hij is een transformerende leider, dat Rwanda van schulden totaal is veranderd naar een macht, economische macht in Afrika. Bukele, allemaal lijken een beetje zo controversieel, hè? Maar bij Bukele weten we zeker dat hij God zijn naam vaak noemt. Hij, ja, van El Salvador, Nayib Bukele, ja, van El Salvador. Hij bestreedt, heeft die bende geweld bestreden met soms wetten waarvan je vraagt, is dat rechtmatig? Maar men zegt, heeft het gedaan met innovatie voor het welzijn van het volk. Dus je kan dingen niet goed spreken, maar het zijn invloeden. Goddelijk of duivels. Als we kijken naar Kim Jong-un, Noord-Korea, totalitaire dictator, Kim Jong-un, dictator, Poetin. Maar ze zitten onder communisme, dus je... Die principalities hebben en die willen niets van God weten. Begrijp je? Dus mensen, we moeten gaan beseffen wat er gebeurt in die wereld. Die wereld wordt door machten. En als je als leiders... Kijk, ik vertel u die dingen zodat je een breder perspectief hebt. Daarom neem ik ze als voor om je te tonen wat is Bijbels leiderschap en wat is leiderschap dat beïnvloed wordt door, want het gaat om invloeden. Als je het niet door hebt, spirituele oorlogsvoering is gaat, wie beïnvloedt jou? Dus zelf als je bidt, als je niet die goddelijke invloed hebt van het woord van God, dan zomaar je biggie.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel.

afspraak op 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Leininon. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: 1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
1: Fíjate, un día mi esposa y yo nos sentamos. Diego, nos sentamos y comenzamos a escribir un tema que se titula Búscalo tú. Y ella me dijo: Papo, tú tienes mucho que vivir y mucho que agradecerle a Dios. ¿Cuánto nosotros le debemos todo a Dios? Todito nosotros. Y yo andaba por el mundo muy perdido en cosas que al Señor no le agradaba. Y es por eso que en esta hora quiero dedicar este tema que se titula Búscalo tú. No fuimos.

0: Het is 1 uur.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...

Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, not just radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. En het is de bedoeling dat u erbij komt, want ik mag u van harte uitnodigen om samen met ons radio te maken tijdens het programma The Happy Hour. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pogo's aanvragen. Dat mag tot 2 uur. En na 2 uur krijg je de playlist. Dus welkom erbij. We doen niets anders dan het Koninkrijk van God vertegenwoordigen. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords here on the 94.5 FM of www.shalomsuriname.com. Dus welkom erbij. Het is tijd voor de Happy Hours. Ik ben Leandro Martens Wijnjo en ik ben uw gastheer op deze maandag van 29 juni 2026. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Ja, alleen nog God als Hij. Degene die we representeren en van wie wij getuigen via dit station. Nou, in de naam van Hem zeg ik welkom. En maken we radio vanuit deze plaats. Dus het is de bedoeling dat u gaat bellen of appen om de Heere groot te maken. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokus aanvragen tot en met 2 uur. I got heaven on my mind. De lijnen die staan open, dus voel je vrij. Je mag bellen of appen naar de studio. 422-650, dat is waarop je mag bellen. Of appen doe je via ons WhatsApp nummer. Je mag natuurlijk ook bellen daarop. 875-5358. We represent the kingdom of God here on this station. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hour. So welcome on the radio. On my mind, yeah. This life got ups and downs. Lucy's and Charlie Brown's. You try your the blessings for the mensen thuis. We groeten de mensen in het verkeer. Al de mensen in het buitenland. The blessings for the mensen die kijken via TikTok. Yes, welcome in the happy hour. The felicitaties for

It's time to represent God's kingdom here on the 94.5 FM. Ja, we doen het elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 samen. Het is het programma waar u in de gelegenheid bent om te bellen of te appen. Je mag dus op uw manier van de Heere getuigen. Ja, zie het niet als iets eenvoudigs. Zie het niet als vanzelfsprekend. Nee, het is een opdracht die de Heer ons geeft. Dus we doen het uit gehoorzaamheid. We doen het omdat we van hem houden. Jezus zegt, wie in mij gelooft, doet wat ik zeg. En een van de opdrachten die hij ons geeft, is om aan de ganse schepping te vertellen wie hij is. Dus welkom erbij. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die het vieren of gedenken. God bless you. De anniversaries. De jarigen. De geslaagden. De mensen die een promotie hebben gehad. Je kiest wat verhoging. Of je hebt gratis iemand heeft getrakteerd. Je snapt, wanneer ik eten krijg, ben ik jarig. Blessings, my brother. En de groetjes aan ieder die meeluistert. Yes, God bless you, Toesran en Kik. Welkom in de happy hour. Mensen, je mag bellen of appen naar de studio. Ik denk niet dat jullie me alleen gelaten, toch? Want we doen het samen in de happy hour. 422-650.

0: Heaven on my mind. Dat is achtergrondmuziek van Forrest Frank en Toby Mac. Hier via jouw eigen gospelstation, de FM 945. Hallo met de happy hours. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder. Hoe gaat het met u?
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ja, mag ik een pokoe aanvragen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Jezus broko Satan vrij.
0: Jezus.
1: Ik je bondro dat ik weet. Van Glenn Oman.
0: Zo, maar hoe heet dat lied eigenlijk?
1: Zo, zit ik het toch? Jezus broko Satan vrij.
0: Oké, ik noteer dat. Hopelijk vind ik hem.
1: Ja.
0: Gaat u hem bestemmen?
1: Ik vraag het voor ieder die luistert.
0: Oké, geniet ervan.
1: Dank u en een gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde.
1: Dank u.
0: Doei.
1: Ja, doei.
0: Yes, en dat is hoe we het doen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Kan tot 2 uur vanmiddag met de studio.
2: Goedemiddag, broer Leandro. Met ja. zus Jean.
0: Goedemiddag, welkom erbij.
2: Ja, ik wil een ieder groeten deze middag. Mm-hmm. Ik wil ze een gezegende dag toewensen. En ik wil zeggen... laat de vijand... jullie niet uit jullie tent halen. Maar blijven jullie in de tent waar Christus is. Want soms lokt hij kinderen Gods om in de vlees te gaan. Maar wij moeten ons kunnen beheersen en ons onderwerpen aan de Heilige Geest om niet in de vlees te gaan, maar in de geest te blijven. En wat ik wil vragen aan een ieder die luistert, laten we bidden voor onze medemensen die Christus nog niet kennen. Laten we op de bres voor deze zielen staan. En tot God roepen. Zodat zij ook die Christus vinden en behouden worden. Niet voor onze familieleden alleen. Maar ook voor onze naasten. Eigenlijk voor het heel volk van Suriname die Christus nog niet kent. En die nog niet bij Christus is. Laten we daar voor hun op de bres staan.
0: Oké. Okay.
2: Dat was het.
0: Amen.
2: Ja, is goed. En graag een liedje, broeder Leandro. Naar eigen keus van u.
0: Oké.
2: Okay, en een gezegende dag, broeder.
0: Hetzelfde, veel luisterplezier.
2: Ja. Ja, dank je. Ja.
0: Doei, doei.
2: Doei.
0: En dat is natuurlijk Jane, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Mag elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dan bent u in de gelegenheid om ons te helpen de Heer uit te dragen en van hem te getuigen. Dat is het enige wat we doen. De rest laten we aan hem over. Wij zijn niemand om andere mensen te overtuigen. Je moet alleen getuigen, overtuigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Met de studio.
3: Hi, Leandro. Goedemiddag.
0: Ja, middag. We hebben
3: een kleine info.
0: Okay.
3: Ik heb begrepen dat je zus Sabrina niet meer bij dit station is. Sharon.
0: Nee, dat klopt niet. Ze is nog steeds hier, man.
3: Oh. Maar dat zei ze vanmorgen toch?
0: Oh, nou, daar heb ik een saboskoop uiteren.
3: Dat is van week er werk en zo. Nou.
0: Ja, zou kunnen, want ze is hier freelance werk, dus is te begrijpen. Maar ik ben nog niet echt optimaal op het werk, dus vandaar dat ik niet echt de informatie kreeg.
3: Want ik zou het echt jammer vinden hoor, want het is echt...
0: Ja, maar dat is de uitdaging, dat weten jullie net meteen, want Shalom heeft eigenlijk de middelen niet om mensen aan te trekken. Dat is maar een jipje, maar uiteindelijk, dat is maar een prioriteit toe toch. Ja, dat is net als wanneer jij moet gaan werken, daar ben je niet. Je staat hier te komen helpen.
3: Oh ja.
0: Maar de meeste mensen die hier zijn, zijn echt om te helpen. Mensen die de tijd hebben.
3: Want ze zijn echt een goede kracht, man.
0: Ah, ja, ja. Maar ik denk ook, want het was al eerder gebeurd, dus kan die kisa ruimte bakken. Maar ik moet het, waarschijnlijk moet ik de informatie nog krijgen.
3: Ah, mee hoop ik je van info.
0: Ah, sowieso moet ik je zien.
3: Dat zou het delen met het...
0: Ja, met zeker, okay. Zeker.
3: Abong.
0: Ai, bless you.
3: Ai.
0: Ja mensen, ik ben er alleen in de happy hours. Eigenlijk ben ik niet op het werk. Maar tenminste, ben ik in de happy hours. Om dat tenminste nog te doen. Patrick Di Padrana, die zegt Brasilo nakding. Sowieso. Ano naki wa skoputu. AJ K. Fission, die zegt Brazil. Ja inderdaad, onze spelen vandaag. Straks geef ik je wat WK-informatie. Wat betreft het afgelopen weekend en de wedstrijden die vandaag zullen plaatsvinden. Met de studio, goedemiddag.
4: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
4: Oh, ik
0: alsjeblieft,
4: vraag deze plaats aan van Kenya, Domini.
0: Oké.
4: Okay. Knapu, Jajaja. En van Vera. Yahweh.
0: Oké, okay. Ga je bestemmen?
4: Ik bestem het voor ieder.
0: Geweldig. Bedankt voor het bellen, bro. En natuurlijk ook veel luisterplezier.
4: Dank u wel.
0: Abon, brada, blessie. Marlon, die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. Mensen, het is 13 minuten voor 1:30. Ja, wat een drukte vandaag. Maar dat is de bedoeling. U bent van harte welkom. Dus het is de bedoeling dat u elke minuut, elke seconde, dat u benut maakt van dit uur. Elke dag tussen 1 en 2. Ja, dan vertegenwoordigen Gods Koninkrijk. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do in, on the station in the happy hour. En tegenwoordig ook live op TikTok. So welcome erbij and enjoy it. Goedemiddag broeder, ik feliciteer zuster Naomi Bonte met haar verjaardag. Mogen God haar zegen in haar nieuw levensjaar. Graag een verjaardagslied voor haar, afzender Charelle. Ja, natuurlijk moeten we Naomi niet vergeten. Naomi is trouwens een trouw luisteraar. Heeft ook vaak deelgenomen in de happy hour. Zelfs toen ze nog... altijd kom ik in de war. Ik weet als het Korea of China is. Maar Naomi die studeerde daar en van daaruit belde ze. Ik denk, ik bata kwas niet, zei welkom. En vertegenwoordig Shalom daar. Maar in elk geval de felicitaties van Naomi. De eerstejarige voor vandaag. Ja, het feestje begint hier. En mag je hier vieren. Dus we zetten Naomi vandaag in de bloemen.

Nothing but gospel on the radio. Prince Austin, this is blessing. Khurja sana either shows a lobby blessing. Yama, God bless you too, bro. De lijnen die staan open, mensen. U mag tot 2 uur erbij komen. Dat is de bedoeling elke dag tegen deze tijd. En dan mag je bellen via onze vaste lijn of zo niet, onze mobiele nummer via WhatsApp. Goedemiddag, blessings, broeder Leandro. Hierbij wil ik mijn broertje Stanley Plet van harte feliciteren met zijn 35e verjaardag. Hij krijgt de felicitaties van zijn ouders Armand en Mien Plet. En zijn 2 zussen Cheryl en Vanessa Plet. En hun gezin kunt u een verjaardagspolonaise voor hem afdraaien. Ja, komt zeker goed. We hebben nog een jarige mensen. Dat is Stanley Plet. Die is vandaag 35 geworden. Nou, Stanley wordt gefeliciteerd. Take you big up, take you blessy. Je bent geliefd, je bent waardevol. Dus reden genoeg om blij te zijn met het nieuw levensjaar. De Bijbel zegt, we worden of we gaan van glorie naar glorie en van heerlijkheid naar heerlijkheid. Met andere woorden, we groeien. Zolang je wakker naar Masraya groeit. Vandaar We Getting Bigger Every Day. Dat is muziek van Moses Bliss. Terwijl u mag bellen, Apple mensen. De lijnen die staan open. De groeten richting de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk de gevangenissen. Een blessie voor humble. Welkom en enjoy the happy hours. Mensen, vandaag willen we niets horen van Argentijnen en geen enkel ander land. Mensen zeggen, schoenmaker, hou je bij je lees. Laat Brazil rustig zijn ding doen. Ja, we geven geen ruimte aan misgunners.

Ik hou u even wat WK-informatie. Voort. Terwijl we uitkijken naar de bellers en de appers. Ja, dat is de bedoeling in de happy hours. Dus terwijl de mensen erbij komen, doen we natuurlijk ook wat andere dingen, zoals de muziek, wat informatie. Het telefoon, oppo informatie, ja.

Moses Bliss was dat met Bigger Every Day, terwijl de lijnen openstaan voor u om te bellen of te appen. Ja, ik probeer even op internet te gaan met die mobiele, maar waarschijnlijk internet, we hebben wat internetprobleem. U blijft appen en u mag natuurlijk bellen. God zegen, broeder Lea. Graag God van trouw voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dag Maureen, welkom erbij. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u Wayanis afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Hey, Blessie bro, mag ik dat nieuw lied van jou? Vraag je, ja, nee, die clip is nog niet uit. Oh ja, daar moet ik moet Ian bellen, boy. Want Ian komt zijn afspraken niet na. We gaan Ian appen, we gaan Ian appen. Je mag hem vragen hoe het zit met die clipper, mensen. Ja, zoals jullie weten is Ian ook als ondernemer, doet hij fotografie, videografie. Dus hij is belast met die videoclip. Hey, blessie bro, de groetjes vanuit het verkeer. We genieten van de happy hours en God zegen en groetjes aan jou en alle luisteraars. Yes, goedemiddag. De lijnen die staan open, mensen. Je mag bellen of appen naar de studio. De mensen van Topsport die luisteren mee.

Ik hou u de wedstrijden voor het weekend voor. Ja, de resultaten van, het afgelopen weekend. We begonnen vrijdag met de wedstrijd tussen Noorwegen en Frankrijk. Daar had Frankrijk met maar liefst 4-1 gewonnen. Spanje die heeft met 1-0 gewonnen van Uruguay. Senegal die heeft grandioos gewonnen van Irak met 5-0. Cape Verde die speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. En dan hadden we zaterdag de laatste ronde voor wat betreft de poolfase. Panama, we beginnen met Egypte en Iran. Daar werd het 1-1 gelijkstaan. Nieuw-Zeeland ging ten onder tegen België met maar liefst 5-1. Kroatië die won van Ghana met 2-1. Panama die verloor met 0-2 van Engeland en is hierdoor uitgeschakeld voor wat WK betreft. Congo en Oezbekistan werd een 3-1 overwinning voor Congo. Colombia, Portugal. Daar werd het een 0-0 gelijkstaan. Algerije tegen Australië, die werd 3-3. En Jordanië tegen Argentinië, daar werd het 3-1 in het voordeel van Argentinië.

That was the last West Rider voor wat betreft de poolfase. En dan hadden we gisteren de eerste finale wedstrijd. Dat ging tussen Canada en Zuid-Afrika. Laten we zeggen, nu is het echt knock-out fase. Wie verliest gaat naar huis. Canada, die heeft met een minimum gewonnen. 1-0 voor Canada. Hierdoor is Zuid-Afrika uitgeschakeld. Vandaag, zo meteen. Ja, om 2 uur mensen. Mijn pot de pokus naar la megwe. Althans, ik kan nu weg vlak hier kijken. Om 2 uur hebben we Brazil tegen Japan. Natuurlijk verwacht ik dat Brazil wint. De realiteit is toch wel anders, moeten we eerlijk zijn. Maar ik geloof dat Brazil best wel alles in huis heeft om te winnen. Duitsland tegen Paraguay. Ja, Duitsland doet het veel minder dan de afgelopen jaren. Ik herken Duitsland niet. Maar volgens verwachting zouden zij door moeten gaan. Dus we kijken wat het wordt om 5:30 vanmiddag. Duitsland tegen Paraguay. Nederland die speelt vanavond om 10 uur. En er is geen grotere rival dan Marokko. Want is dat de toekomst die nog op de schrift. Alhoewel ze veel gemeenschap met elkaar hebben. Zijn ze op het veld toch wel grote rivalen. Dat lijkt Argen en Tata. Maar dit belooft een ware spektakel te worden. Dus om 10 uur hebben we de laatste wedstrijd voor vandaag. We kijken wie doorgaat en wie naar huis gaat. Dag broeder, mag ik het lied Unending Joy van Moses Bliss aanvragen? Bedankt voor de felicitaties. Ook dank aan Sharel. Ja, geniet van je dag Naomi. En heel veel zegen toegewenst. Dit is Mendisa met Overkomer, terwijl u mag bellen of appen naar de studio, mensen. De lijnen die staan open. Gezegende middag iedereen, kom van El Shaddai. Nisha Bawani die zegt, God zegen. Ik zie Humble hier een, ik denk dat het die vlag van A20 is. Die vlag van A20 is blauw-wit, toch? Ja man Patrick, om 2 uur dan gaan we duimen. Gaan we kraken. De lijnen die staan in elk geval open. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En de pokus aanvragen. ...422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je app naar 875-5358. We doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours. Ja, dan bent u als luisteraar in de gelegenheid om te bellen of te appen. En dan mag je radio met ons maken. Je mag een bijdrage leveren, je mag bemoedigen. Maar natuurlijk ook de playlist aanvullen met je verzoek of je aanvraag. Dus voel je vrij, je bent tot 2 uur in de gelegenheid om erbij te komen. En ja, op uw manier van de heren te getuigen. Want dat is wat we doen via deze zender. Nou, om 2 uur krijg je de playlist. So keep it locked on and enjoy.

0: Het is nog altijd de Happy Hours, live vanuit de FM 945. Het is de radio waar Christus Centraal staat met de studio. Goedemiddag. Ja, welkom in de uitzending. Dus oma, ik ga eerlijk met u zijn. Ik hou ervan wanneer u belt en ik wil graag met u communiceren, maar u komt heel onduidelijk over. Ja, dus die telefoon, ik weet niet waar het aan ligt hoor. Misschien de verbinding of zo, maar als u praat, happert u weg. Waardoor... Ja, zie je, ik heb voor 60% niet verstaan wat u hebt gezegd. Ik hoor u wel praten hoor, maar ik versta u niet.
1: Oké, laat maar.
0: Ja, nee, maar ik wil wel dat het lukt hoor, want we hebben u wel graag erbij, maar alleen moet ik het doorgeven toch. Want anders gaat u de hele tijd praten en we verstaan u niet. Waaraan ligt het eigenlijk? Waaraan ligt het?
1: Ik weet het.
0: Die telefoon, bent u in de kamer? Bent u in de woonkamer?
1: Ik ben in de kamer.
0: Anders moet u iemand vragen om u op het dak te zetten. Dan krijgt u misschien goed bereik. Nee, we hebben u graag erbij, toch? U bent de oudste beller en u bent geliefd. Dus ja, iedereen is welkom.
1: Oké.
0: Ja, ja. Ja, ook voor u.
1: Ik wil een liedje opvragen over een dankliedje, hoor.
0: Een dankliedje?
1: Ja, een dankliedje.
0: Oké.
1: Het moet echt danken.
0: Oké.
1: Want hij is zo bedankt.
0: Ja, klopt. Dat heb ik wel verstaan, dus ik heb het voor u genoteerd.
1: Oké. Dankjewel.
0: Ja, geen dank. Ook bedankt voor het bellen. Ja, en dan is even om me weg te vallen. Maar dat is wat ik bedoel. Ja, ik bedoel van, we moeten oma gewoon eerlijk zeggen, toch? Want oma doet het heel graag. En we hebben er ook heel graag. Maar als je nauwelijks 50% verstaat wat ze zegt, dan heb je niets begrepen. Dus ik hoop dat... Laten we bidden voor de verbinding van oma Afo. Zodat wanneer ze belt, ze helder erdoor mag komen.

0: The blessings voor al de mensen die meekijken via TikTok. Bedankt voor al de likes, bedankt voor al de gifts. May God bless you, Bogo Bogo. De blessings voor de mensen die net erbij zijn. Het is nog altijd Shalom FM. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan. Ja, vandaag is een warme maandagmiddag. Het is een nieuwe werkweek. Vergeet niet om de week in de handen van de Heer te leggen. Mensen, onderschatten het gebed niet. En onderschat ook niet het leven zonder gebed. Weet je, we staan er niet bij stil hoeveel gebed ons tegen beschermt. En hoeveel gebed ons helpt. Alles valt en staat door middel van gebed. Zo lees je denkt dat je libi, je doet alle verkeerd aan hem. Maar terwijl na gebrek aan gebed. Dus onderschat je gebed niet, mensen. Onderschat je gebed niet. We wandelen een geestelijke weg. En deze geestelijke weg vereist gebedsleven. Je kunt niet geestelijk leven zonder een gebedsleven. Het is je gebedsleven die jouw geestelijke leven activeert. Met de studio, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, welkom tot u praat ik.
1: Tot bro Sital.
0: Brada Sital.
1: Hai bro, hoe gaat het?
0: Fawaka. Baka olang
1: alles
0: ayo bel, baka.
1: Goed. Met de Heer lukt alles, broeder.
0: Ja, sowieso.
1: Zolang hij abie Jezus, inaf kreina grondtapo. Sari de kreina.

0: Där är upplösning. Jag pressar det. Men du kan alla se upplösningen när grundar på en miljö. Man lär sig sin uppfinning. Men för när Jesus.
1: Amen.
0: När Jesus med det fel. God och det är din God och efter efter när jag har till God och stack när jag. Du har prat med sig.
1: Hela man. Du
0: har kommunikation här med God. Ni tar in med mån med jag har. Du måste din God och när jag har till. Ano tak sonde ka kirki manda perkita da pohon de weke ya kom sonda boy unga kirki ni el kedah mucha kare kha baye re begi nate song so wapan beten brother luku sai sana kron tapu war hindi to we so kawat en finisela beten for finisela he lo vera to tra op tra en hande pan kwat el kedah
1: amen
0: ware ni man selai kan he no wa mano de ni man kan mo no as mano kan sur mi tak trawan de di hornis di prasnis di nitis kan reka di kan bawinga kuat kan e mir dun aso ispan di ta arda kan dina
1: amen
0: dina an leif an nafas bruda
1: helema
0: ya en e kwa karaka lit ha bu bruda
1: sarpoku
0: im drayon di mera ade wan bigi sani lang hepek di salit ni kohort pia radio ade wan bigi sani pu dini matra
1: Ade
0: wan true bigi sani pu dini matra ade skin spills Att det finns fylkot, att det är seriöst. Och mot oss en liv för andra helt liv för en hel del oss. När man leder på gado, alla säger bo.
1: Säker.
0: En fina dag, bruder.
1: Ja, set up the blood and ta det förhållande kär.
0: Amen.
1: Abo. Ja, en dat is Brada Sital die natuurlijk na lange tijd weer een bijdrage heeft geleverd. Dat mag, dat kan. U bent van harte welkom om te getuigen en om de mensen te bemoedigen. Dat is wat we doen. Isabite Desmay, Arki Shalom, daar moet hun geloof opgebouwd worden. Ze moeten dat vuur ervaren. In elk geval moet iets in je tot beweging komen. Het moet je binnenste raken. Dat na sa we doen. Dat na sa uwan doen. Het is geestelijke voeding. Deze krijgt Brada Sital strakjes na 2 uur. Voor nu gewoon als achtergrond. Elian die zegt we genieten toch. Strong woman of God. Ja die stuurt wat powas. Dat want ik eigen niet. Costa Arupa die zegt middag bro blessie. Patrick die zegt bid voor Brazil en voor de mensen die ziek zijn is beterschap voor allen. Ja, inderdaad, mensen, laten we bidden voor Venezuela. Daar zijn maar liefst 15, minstens 1500 mensen zijn daar dood gegaan. Zijn overleden vanwege die aardbeving. En tienduizenden mensen die zijn nog steeds vermist. Dat wil zeggen, ze zitten nog ergens onder die puin. Als ze nou leven of nog overleden zijn, dat is nog een vraag. En ook tienduizenden mensen die zijn in het ziekenhuis. Dus laten we bidden voor ons buurland. Venezuela is nog net hier, hè. Niet gek ver. Dus wij mogen blij zijn dat we slechts harde regen meemaken. En niet echt gekke dingen ervaren. Dus we mogen God echt dankbaar daarvoor zijn, hoor. Want ik denk niet dat Suriname opgewassen is tegen dit soort calamiteiten. Dus laten we God dankbaar zijn dat we worden behoed en bewaard. Amen, Gods vreugde is onze kracht. Chantella die zegt amen. Blessings broer van Fafutu. Pam van Giorval. Ja, Udeni ete. Maar we hebben de heren. Dus Udeni Alarus. Weet je, het enige dat ik loop tegen beperkingen aan. Maar echt van binnen, ik heb alle rust. Ik heb alle vrede. Mi abgado. Ik heb mijn gezin. Dus het is maar een seizoen. Het is maar een tijd. Waardoor we soms door dingen heen moeten gaan. Maar we halen het beste daaruit. Dus geld voor elke situatie. Goedemiddag broeder Leandro. God zegen met u. Ik dank de Heer in alle eer tot de eeuwigheid. Amen. Graag het niet afdraaien. U bent heilig. Fijn weekend aan u. Ja, je bedoelt fijne week, hè, zuster Washini. Want dat weekend is net. Ieder die meeluistert. Many thanks and blessings. De lijnen die staan open, mensen. Dus kom er gewoon bij. Ook de felicitaties aan, is dat Lona of Iona? Iona Lewis en Ricky Jamin, die vandaag jaren zijn, wonen in de Kerry. Blessings namens Naomi.

0: Je mag Groeten bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Goedemiddag, broer Leandro. God zegen, groetjes vanuit Lelydorp. Lots of blessings. We hebben vandaag een aantal jarige mensen. Naomi Bont is jarig. Stanley Plett is jarig. Ricky en Lino, die zijn ook... is dat Lino? Laat maar even kijken, hoor. Nee, Lona. We pot Lino, ja. Oh, mijn kindje Lona Ning. Lona, mijn verontschuldiging, hoor. Mino, een pora feestje. De lijnen die staan open, mensen.
1: Alleluia, we zingen alleluia, alleluia, alleluia.
0: Het is 11 minuten over 11:30. Het is jouw eigen gospelstation via de FM 945. En natuurlijk wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. Dit is die man binnen dan Horacio Mezak met Waka Cha Cha, terwijl u mag bellen. Ja, dacht ik al eens Iona. Iona is vandaag jarig, laat me direct veranderen, want als ik dat niet doe, ga ik Lona blijven zeggen. En ja, dit is een kwalijke zaak. Toch? Dus laat me die naam wijzigen. Ja, dat is goed gedaan. Iona is vandaag jarig dus. En ze krijgt de felicitaties van een jarige zelf. Dat is Naomi. Die is vandaag ook jarig. Ja, het moet kunnen toch? Ina kan denken, is er even. En natuurlijk delen we de zegen met elkaar. Trouwens, de sleutel in ontvang is om te geven, hè. Als je egoïstisch bent en je wil alles hebben, ja, dan ga je de sleutel van geven nooit ontdekken. Je gaat het voordeel daarvan nooit kennen. Maar als je God kent en je weet wat het is om te geven, je weet wat het is om te offeren, ja, dan ga je zien dat daar jouw sleutel van ontvangen is. Is een geestelijke, ongeschreven regel. Wil je ontvangen, wil je krijgen, begin te leren om te geven zonder terug te krijgen. De Bijbel zegt het is zaliger te geven dan te ontvangen.

0: Hallelujah!
1: Het is nog altijd Happy Hours, live op de radio, van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.
0: Hallelujah.
1: En vanaf 2 uur krijg je de pokus. De blessed man die zegt, Lea! Nou, hallo Faya. Nou, Faya Fasanta, je no? Ja, wat bless you, bro. Zo man, in dat don, no? Is het don? In elk geval is het een deelnemer vanuit België. Ja, dacht ik al. Minus afvoerers maar naar België, althans persoonlijk.
0: Halleluja!

0: Hallelujah!
1: U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Het is toch altijd Happy Hours live vanuit Shalom FM. Ja man, alle eer aan de Heer. Je bent gewoon Jakba toch, John? Ik denk dat jij bekend bent met de studio van Shalom. Ja, nee, maar de getuigenis van deden we op een andere locatie. Hè. Maar ik denk dat je al hier bent geweest. Patrick die zegt, zijn jullie ready voor Brazil en Japan? Japan moest ready in Brazil. Maar sowieso Brazil ready. Rafinha, Marquinhos is boos, want die Japanners zitten te, op te scheppen. Toch? Ze zitten te bluffen, want de laatste wedstrijd was een oefenwedstrijd. En daar had Japan 3-2 gewonnen, wat best wel een verrassing was. Maar het was een oefenwedstrijd en Brazil is nu wel een beetje beter geworden. Ze zijn nog niet wat ze gewend zijn, maar ze zijn beter op elkaar afgestemd. Dus ze gaan laten zien wie ze zijn vandaag. Who said this place can't be saved if I... I don't know, het is tijd om terug te komen.

The blessings for the kids. I just took a bath. Kayo lang bitcho on spa, nakang bitcho rooster. Hello, all the mensa, ni all the mensa of leaf, they the young mensa, which are the four wasana, the mamas, the papas, the omas, the opas. Mano loptia card, the old misery, if you're at the mego play ball, which are the benic met a par young mensa. For me, benic the outs of the group. You speelt as footballer, bij for Bonda for verschillende teams. Sommigen zijn zakelijk, sommigen zijn voor wie je met de competitie deelneemt. Maar je hebt ook altijd een groep met jongens met wie je goed kan optrekken. Eigenlijk zijn jullie meer dan voetbalvrienden, jullie zijn vrienden. Weet je, je zit na de wedstrijd nog even te koken, dat doen wij soms. Weer Bori, weer Yang. Weet je, dan hebben we wat gezelligheid, wat tijd met elkaar, een beetje ontspanning. Je mama moet ook mentor. En dan ben ik de oudste tussen, dat is alleen de Mike Army oud. Ah, ik draai ik haar mee opa. Is niet leuk toch? Is niet leuk toch? Nee toch? Let your kingdom come. Who said this walk can't be holy? Who said this place can't be sainted? Dit is healthy!

0: De bedoeling is dat u belt via de vaste lijn op 422-650. Of je doet het via ons WhatsApp-nummer, dat is 875-5358. Je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren, je mag je pokus aanvragen. In elk geval ben je van harte welkom om met ons radio te maken tot eer van God. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do here on this station, the 94.5 FM.
1: Yeah. In life, we all need this firm foundation.

We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. En je mag gewoon erbij komen zoals je bent. Als je een getuigenis wilt delen. Als je wilt groeten, bemoedigen. We hebben trouwens een aantal jarigen in ons midden. We feliciteren Naomi Bonte. Stanley Platt. We feliciteren Ricky en Iona. Dat zijn de jarigen voor vandaag. Ja, dag maar, welkom erbij. Je bent nog net op tijd. Je hebt nog 11 minuten om te genieten van dit gedeelte. Dag broeder Leander, ik wil mijn zus Natasha feliciteren met haar verjaardag. Ja, daar hebben we nog een jarige. Natasha is vandaag jarig. De felicitaties vanuit de Happy

Ja, dan zeg ik goedenavond, maar... Vanavond ga je weer opblijven. Vanavond blijf je weer op tot 10 uur Surinaamse tijd, hè. En dan wil zeggen dat je tot 3 uur op gaat blijven. Tenzij je naar die wedstrijd gaat kijken. Trouwens ook succes voor de Nederlanders. Die spelen vanavond Surinaamse tijd 10 uur. En dan moet het in Nederland volgens mij 3 uur in de ochtend zijn. Lukutak want to smak wanga verlof tamara. Alhoewel in Nederland is het niet als Suriname je bellen af laatste moment. Weet je hoe Surinamers zijn? Gewoon bellen ze je af laatste moment. Bas, ik kom niet naar het werk hoor. Als het geen hoofdpijn is, is het buikpijn. Kosina zo'n bedet weer. Oh, mijn shalom is de enige plek waar ik dat nooit doe. Zo weet je dat het meer dan een werk is. Het is passie, het is verantwoordelijkheid, het is een roeping. Bless je broeder, ik wil al mijn collega's van Slans bemoedigen om te blijven in Lobbyshu. Dat komt van Dansi Cabo. Welkom erbij, welkom erbij. Nogmaals een goedemiddag en welkom in de Happy Hours. Straks om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de playlist. Dan krijg je al de aangevraagde songs. Maar nogmaals de felicitaties voor Naomi Bonte, Stanley Platt, Ricky die is vandaag jarig, Iona en natuurlijk ook Natasha.

De Bijbel zegt nader tot mij en ik zal tot u naderen. Amore bon principe kan de na crossbeen masra in zijn tegenwoordigheid. Dat is waar we moeten leven, dat is waar we moeten zijn, dat is waar we gericht op moeten zijn. Kies ervoor om dicht bij de Heer te zijn, niet zonder hem te doen. Maak hem tot je prioriteit, maak hem tot je fundament. Met andere woorden, je doet niets om de Heer heen. Alles doe je met hem. Net als wanneer je, want daarom zegt de Bijbel toch, wanneer je getrouwd bent, word je één met je partner. Je wordt één met je man of één met je vrouw. Met andere woorden, je kunt niet meer langs die persoon heen. Je kunt niet om die persoon heen leven. Je dient de eenheid, een team te vormen. En zo is het ook met de Heer. Tedrai libi gilibi abra. You and of you serve him more. Dat je nanga gado apwang relatie. Je nanga gado apwang band. Dat wil zeggen, jij en God zijn één. En dat is wat Jezus bad, toch? Heren, laat ons één zijn met de mensen, net zoals u en ik één zijn. Blessings to you, kom van Lilian Ram Kisunsi. Dag Lilian. Ik ben in 2024 met bloedkanker naar Parijs gekomen en binnenkort kan ik kankervrij terug. Dat is mijn getuigenis. Mijn God leef, kom van Diane. Diane, misschien moet je, ik weet niet als er nu nog genoeg ruimte is. Hangt van ja, jouw lengte, de lengte van je getuigenis af. Maar je mag best wel bellen, voel je vrij om te bellen. Dat nummer staat daar geschreven. En als je vrijmoedig genoeg bent, als je ja, de vrijheid hebt of de ruimte hebt, mag je altijd bellen, want daarvoor doen we de happy hours. Het is het programma waar we Jezus uitdragen en waar we getuigen van zijn geweldige naam. Dus je getuigenis is altijd van harte welkom. Je mag dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 gebruik maken van de uitzending om van de Heer te vertellen. Daarvoor stellen we de uitzending beschikbaar en staan de lijnen open. Dus voel je vrij. Maar natuurlijk, ik snap het. Soms is het podium vrij, soms zijn het zenuwen. Maar daarom zeg ik, denk erover na. Want je kunt mensen bemoedigen. Je weet maar nooit wie je tot geloof kan brengen en wie je kan helpen met hun situatie. Dus voel je vrij om te bellen of te appen.

There is music uit Frans Guyana. Andy Mamba. Met Bless Me, ook zo'n former number one song. Daarmee feliciteer ik nogmaals de jarige Naomi, Stanley, Ricky, Iona en Natasha. Dat zijn de vijftaljarigen voor vandaag.

eigenlijk ano eigenlijk inafsuku blessi pedin gado to inafsuku no one blessi suku gado presenti proberen relatie met God te hebben, lief dicht bij hem, dan ga je zijn zegen ervaren. Jouw zegen is Gods verantwoordelijkheid. Ja, hij weet precies wat je nodig hebt. Hij weet precies wanneer je het nodig hebt. En hij geeft het op zijn tijd. Laat trouwens de zegen niet jouw focus zijn. Laat dat niet jouw intentie zijn. Jouw intentie moet God liefhebben zijn. En zegen komt vanzelf. Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. En alles wat jij nodig hebt, zal hij gegeven, zal jou gegeven worden. We groeten Irene Sanchez. Goedemiddag, Leandro. Dag, Siwa Irene. Zometeen gaan we eruit met...

0: Ja, ik krijg hier een reminder dat Aplei Bijimba. Ja, Misabi, ja, Misabi. Ik krijg alle notificaties hier. Maar God is prioriteit. Happy Hour is prioriteit. Nou, dat ik denk, Brazil even. Ik loop Brazil en mijn wacht Aplei. Maar Gods Koninkrijk heeft prioriteit. Dus na de Happy Hour, dan gaan we kijken naar die wedstrijd. Goedemiddag, broer Leandre. Den Haag luistert ook. Blessings voor alle jarigen en luisteraars. Ja, ja, goedemiddag, Den Haag. Groetjes vanuit Paramaribo. Mag ik God van trouw aanvragen voor familie Veerhuis en Spalburg? Ze zitten in diepe rouw. Edith, haar man en vader. Haar man en vader zijn overleden, klopt dat? Zijn beide overleden? Maar natuurlijk de sterkte richting familie Veerhuizen, Spalburg. Mensen, we gaan eruit. Ik wil nogmaals de felicitaties doen voor Naomi, Stanley, Ricky, Iona en Natasha. Nou, de felicitaties. En geniet van jullie dag. Bogo bogo lobby en blessie. Mensen, we moeten eruit. Ik moet officieel groeten. Ik moet officieel groeten en afsluiten. Voor wat betreft de happy hour. We gaan eruit met het interactief gedeelte. Dat wil dus zeggen dat de pokoe zo meteen overnemen. Oh ja, ook nog de felicitaties voor oma Mini. Die is vandaag 80 geworden. Dat was het weer met de happy hour. Op deze maandag van 29 juni 2025. Bedankt voor het bellen. Bedankt voor het appen. Al de mensen die hebben deelgenomen, hebben geparticipeerd. Bedankt voor uw bijdrage. Ik vind het fijn om u erbij te hebben. Dankzij jullie hebben we happy hours elke dag van maandag tot vrijdag. So keep it locked on. En blijf je bijdrage leveren. Want natuurlijk zijn we er morgen weer. De groetjes voor de mensen die kijken via TikTok. De mensen thuis, de mensen over straat, de mensen op het werk. De mensen in het buitenland. God bless you. Ik ben Leandro Marto Suigno. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2:00.
2: Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopodisi. Ik zie u daar.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Lennon. Shup, shup, tu-ru-ru-tu. Connected à la C.
1: Internetten, fast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected à la C.
1: Connected na Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco. Met 10 uur businesspakketten zijn alle klanten fresh en online.
0: Keep it human touch.
1: Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telus uur keeping us in touch.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.
3: Met mijn radio naar Shalom. Met begonnen ook nog pre-voor en dapé. Nou, zo'n probleem.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Come on y'all, let's give God a-

0: Jackson. Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, lieve kleine en grote happy kids. Hoe gaat het met jullie? Ik heb jullie zo erg gemist. Ik ben zuster Naomi Waartes en deze week wil ik jullie aangenaam bezighouden met nieuwe vertellingen. Zijn jullie er klaar voor? Voordat we verder gaan, wil ik even met jullie bidden. Ik ben zo excited! Ik ben excited, maar laten we eerst gaan tot onze hemelse Vader. Lieve Vader God in de hemel, wij danken u voor deze dag. Heere, u bent een geweldige God. En ik ben zo blij dat we weer bij elkaar mogen zijn en tijd met elkaar kunnen besteden. Wilt u uw zegen leggen op deze uitzending en alle overige uitzendingen die er nog zullen komen. Wilt u extra blessie zetten op Radio Shalom en ook op de lieve luisteraars. In Jezus' naam. Amen. Lieve happy kids, wat heb ik jullie gemist? Ik heb jullie echt gemist. Deze week zullen we het hebben over Madugu. Woe, wie is Madugu en wat is er aan de hand met Madugu? We hebben ook een hele leuke tekst. De tekst is gehaald uit Marcus 16 vers 15. En de tekst zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Nog een keer, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. We gaan het later herhalen, maar voor nu gaan we over tot de vertelling. Ik zei het al, we gaan praten over Madugu. Wie is Madugu? Wel, Madugu is een jongen uit een heel ver dorp. Heel, heel ver. Kennen jullie ook dorpen in Suriname die ver zijn? Wie kent een dorpje of een groot dorp die heel ver is van Paramaribo? Ik hoor het al. Ik hoor Klaaskreek. Klaaskreek, hè? Je moet toch wel wat uurtjes rijden om daarheen te komen. Klaaskreek is een dorp heel ver in Brokopondo. En dan weet je dat. En precies zoals Madugu, kwam Madugu uit een heel ver dorp. In dat dorp had je grote mensen. We zeggen ook wel volwassenen. Ja, kleine kinderen. Je had honden en poezen. Je had dieren in het heel dorp. En Madugu, die woonde daar in het dorp. Heel leuk was het. Hij speelde met de kinderen. En hij ging ook daar naar school. Op een dag had Madugu pijn aan zijn been. Hij had zijn been beseerd. Hij had zijn been pijn gedaan. En hij had zoveel pijn dat hij bijna wou huilen. Hij wou bijna huilen. Maar hij dacht van nee, ik ben een grote sterke jongen. Dus ik ga even kijken wat ik eraan kan doen. Hij had pijn en hij liep met een stok. Hij liep heel langzaam, heel langzaam. En hij kwam toen op een smal pad en hij zag een struik. Een struik is een plantje die bladeren heeft. En hij plukte een paar bladeren en hij wreef het zo in zijn hand. En er kwam sap eruit. En hij zette het op zijn been. En het werd een beetje koel. Maar na een tijdje deed het ook gewoon weer pijn. Hij zegt, sang boy, mijn voeten had me. Wat gebeurt er? Wat moet ik eraan doen? En hij keek in de verte. Hij keek en hij zag daar zo een ander dorp. Of hij zag de daken van de huizen die in het ander dorp was. Hij keek en hij dacht van, werkelijk, er is een ander dorp daar. Er is een zendingspost daar. Die vrienden van me hadden me verteld erover. Een zendingspost. Wat is dat? Weten jullie wat een zendingspost is? Nee, ja. Ik wil je wel vertellen. Een zendingspost is een plaats van waar zendelingen vertellen over Jezus Christus.
En zendelingen zijn christenen die vertellen over Jezus Christus. En hij wist het, omdat ze een keer ook waren gekomen in zo'n dorp om te vertellen. En daar hadden ze een leuk boek bezig met een gouden bladzijde. Als ik daar ga, dan kan ik dat weer aanraken. Nou, misschien kunnen ze me weer vertellen daarover. Want ik ben al vergeten wat er stond. Hij besloot te lopen naar dat dorp, naar die zendingspost. Hij liep, maar zijn been deed een pijn. En een voetje voor voetje. En het duurde heel lang alvorens hij daar kwam. Hij liep en laat in de middag kwam hij bij de zendingspost aan. Weet je wie hij daar ontmoette? Wie denken jullie? Ja, hij ontmoette de zendelingen. En wie zijn zendelingen weer al? Alweer? Zendelingen zijn mensen die vertellen, die eruit zijn gestuurd en op een post zijn en vertellen over Christus. Hij ontmoette mevrouw Verhagen. Mevrouw Verhagen was een hele lieve vrouw. Ze nam zijn been, zijn voet en ze behandelde het. Ze zette medicijnen. Ze had het eerst gewoon gewassen hoor, want hij had ver gelopen, dus het had veel stof. En dan behandelde ze zijn been, ze maakte het schoon, ze zette medicijn ervoor. Ze had een verbandje gezet ervoor en ze vroeg aan hem, hoe heet je kleine jongen? Maar hij was verlegen. Hij dokte zo bijna voor mevrouw Verhagen. En ze vroeg hem, hoe heet je? Van waar kom je? Toen wou hij eigenlijk, hij was nog steeds verlegen. En plotseling vroeg hij, u hebt toch een vertelboek? Toen zei mevrouw Verhagen, ja, bedoel je het woordeloos boek? Maar Duke zei, hij zei, ik weet het niet. Heet het zo? Ze zei, ja, het heet het woordeloos boek. Maar toen zei, er zit toch een gouden bladzijde erin? Ze zei, ja, dat is het woordeloos boek. En het gouden, en die gouden bladzijde, dat stelt de hemel voor. Maar toen zei, ja, ik heb al gehoord over de hemel. Maar ik weet niet wat dat is. Mevrouw Verhagen zei, weet je wat? Vanavond laat meneer Verhagen dat woordeloos boek weer aan de kinderen in de buurt zien. En dan wordt er een bijbeluurtje gehouden. En wij noemen dat onze bijbelclub. Wil je ook meedoen? Madhuku was helemaal enthousiast. Hij was helemaal blij, want hij zou dat boek weer zien. En hij zou de vertelling weer horen. Oeh, wat was dat spannend. Hij dacht, maar wacht even. Mevrouw, kunt u iemand sturen om mijn mama en mijn papa te vertellen dat ik hier ben? Want ze weten niet dat ik hier ben. En die mevrouw zei, ja hoor, dat gaan we zeker doen. We hebben een bode, dat is iemand die de boodschappen brengt of gaat doen. En die kunnen we natuurlijk sturen naar je ouders om te vertellen dat je hier bent bij ons. En dat je veilig bent. Maar Madhuku zei, yes, dan kan ik hier blijven om dat bijbeluurtje mee te maken. Yes, dan ga ik het boek weer zien. Later, na een uurtje, was meneer Verhagen ready steady om de vertelling te doen uit het woordeloos boek. Het woordeloos boek, dat was een boek zonder woorden. Maar het had betekenis. De kleuren die erin waren, die hebben betekenissen. En morgen gaan we vertellen over de betekenissen. Ik kan je nu al zeggen, er zijn leuke kleuren. En die symboliseren wil zeggen, het staat voor iets. Het vertelt iets over de kleuren. Zijn jullie ready daarvoor? Is die erg? Wees ready. Want morgen gaan we daarover praten. De tekst van deze week wil ik nog herhalen. Markus 16 vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Lieve Vader,
Dank u wel dat wij weer met elkaar mochten vertellen. En dat we mogen luisteren over Madougou. Dit wordt spannend, heren. En wij danken u nu al voor de boodschap die u ons zal geven uit dit verhaal. Heren, gaat uw gang met ons. In Jezus' naam. Amen. Happy kids, ik zie jullie morgen.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

There's a secret place.

Goedenavond, hemelse bekend Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De 3-in-1, amen. Bless the Lord, all you angels, who excelling strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon. En sprint to Mount Zion, God's dwelling place. Mijn naam is Ramon Sanvliet, God's faithful servant. En vandaag zullen we het hebben over strijd. Bepaalde mensen kennen mij al. Geen sweet talk, geen mooie talk om je zoet te houden. Al die toestanden. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. God dienen is niets anders dan strijden voor je eeuwige leven. De thema van vandaag onderwerp is strijd, geestelijke strijd. Geestelijke strijd. We moeten strijden. Het moment dat we tot bekering zijn gekomen, dan wacht een behoorlijke, verschrikkelijke, intensieve strijd ons. Wij moeten gaan strijden tegen verschrikkelijke machten, tegen de machten van liegen, machten van hoererij, stelen, afgoderij. Wij moeten gaan strijden tegen deze machten. En als wij die machten niet kunnen overwinnen, dan zijn wij niet waardig om het koninkrijk binnen te gaan. Ik zeg, wie zich niet verlogen, zal mijn discipelen niet kunnen zijn. Discipelen kunnen zijn. Broers en zusters, Jezus gaat u huis niet voor u komen schoonmaken. Dat moet je zelf doen. Jezus zal niet voor u komen koken. Of je bed voor u opmaken. Nee. Dat moet je zelf doen. Bepaalde mensen denken, ik zit lekker thuis en God gaat mij zegenen. Nee, het gaat niet zo. Al die mannen Gods, vanaf het begin tot eind, Genesis tot Openbaring, zien we daar, het is een en al strijd. Al die mannen Gods, ze moeten strijden en overwinnen. En een van die mannen die hebben gestreden en overwon, was Jacob. God, u gaat niet weg. In Egwe, God, u blijft me voor zien. Het is een heel mooi verhaal daar. En de naam van Jacob werd veranderd in Israël. Hij heeft gestreden en hij heeft overwonnen. Overwonnen betekent, God heeft zijn verzoek gebeden verhoord. En Jacob's naam is veranderd naar Jeruzalem. Jeruzalem betekent God chosen one. En vandaag hebben we ook een land die vernoemd is naar Jacob, Israël. Israël. Prijs God, broers en zuster. Mozes moest strijden. David moest strijden. Al die apostelen moesten strijden. Gideon, Elia, al die profeten. Men denkt, Gods kind ben geworden. Alles is koek en ei. Nee, je prediker, mensen die je zoet houden met mooie woorden. Ik spreek doorbraak over jou. Ik spreek dit over jou. Ik wens je dat. Geweldig. Wishful thinking, dat is mooi. Maar het gaat niet zo makkelijk als men denkt. Die apostelen gingen van gemeente naar gemeente. En die apostelen van het eerste uur hebben de gemeenteleden bemoedigd en ook vermaan. Vaak wanneer je bemoediging, we moeten ook vermanen. Gods woord is te bemoedigen, te vermanen en te corrigeren. En hij zei aan die gemeente daar, door vele verdrukkingen, door vele strijd, zal men het kingdom koninkrijk beërven. Niet één, niet twee, veel. Israël was in strijd verwikkeld. En het volk ging schuilen voor de vijand. Maar Gideon was niet bang. Gideon was bezig eten te bereiden voor Gods volk. Toen verscheen God aan Gideon. Gideon, geen dappere held. Gideon moest strijd leveren. Wij zullen zien hoe we moeten strijden en wat is de geestelijke strijd die we moeten strijden. De strijd die we moeten strijden, ik heb het al gezegd, is een geestelijke strijd, oftewel een onzichtbare strijd.
Dus, ouders, moeders, je hoeft je kinderen niet te gaan aftakelen. In elke kosie, vrouw, je hoeft je vrouw niet te gaan uitschelden. Of je baas te gaan uitschelden. Of je buurman te gaan uitschelden. We strijden niet tegen buurman, niet tegen je kinderen, niet tegen je vrouw, je moeder, nee. Maar we begrijpen de Bijbel niet. We vechten tegen de duivel. Het is de duivel misschien, of niet misschien de duivel, die uw kind, uw moeder, uw man, noem maar op, zal beïnvloeden om u aan te vallen. Dan moet u handelen als Jezus. Ga achter mij, Satan. Toen Petrus zegt, Jezus, in ego naar kruis. Het was ook een aanval van de duivel. Jezus zegt aan Petrus, ga achter mij, Satan. Ga achter mij, Satan. Gij zijn niet bedacht die dingen der gods, maar op die der mensen. Dingen van de mens is ook de dingen van de duivel. Dingen van de duivel. En wij zien ook daar in Openbaring, laatste avondmaal, de Bijbel zegt, de Satan voert in Judas. Ze Satan voert in Judas. Jezus wist het ook. En hij zei, Judas, wat gij wil doen, doe het met spoed. We zien ook in het paradijs, Hof van Eden daar, de duivel heeft Eva verleid, ongehoorzaam aan God. Wanneer God spreekt, komt de duivel ook. God heeft gesproken en de duivel komt. En het was een heel klein verschil. De duivel gaat je niet zeggen om een bankmachine te gaan roven, breken. Een kleine leugen, een kleine handtekening is bijna erger dan een bankroven bijna kan zeggen. De duivel is sluw. Hij komt als een engel des licht. Om de duivel om te strijden, hebben we wapens nodig. En de wapen die wij nodig hebben, er zijn geen wapen, die bommen en al die toffe geweren. Het woord van God, eerlijkheid, reinheid, nederigheid. Zo gaan we de duivel winnen. Jezus zegt, de duivel komt en hij heeft aan mij niets. Hij komt en hij heeft aan mij niets. De duivel kent de Bijbel heel goed. Als we denken dat de duivel geen kracht heeft meer. Ik hoor vaak liederen zingen, de duivel is under my feet en zo, al die dingen. Hij is onder je feet, ja. Dus wanneer iemand je huis breekt, is het niet de duivel. Want hij is onder je voet. Dus het kan niet de duivel zijn die je huis is gaan inbreken. De duivel is een geest. Paulus was bezorgd. Hij zegt, ik ben bang dat net als Adam en Eva, de slang, de gemeente, de slang in de duivel, de gemeente zou verleiden tot zonde. Wij moeten strijden niet tegen kleine jongens, ik heb het al gezegd, niet tegen je kinderen, niet tegen je man, maar vaak, dat is hoe de duivel werkt. Vijandschap. Je praat niet tot je man of je kind of tot je broeder. Dat de duivel lakt ons aan. Ai, ik heb ze gepakt. Mooi zo, ik heb ze gepakt. Terwijl het is de duivel die dat ding heeft gecreëerd. Maar als je je broeder vergeeft, dan heb je de zaak gewonnen. Dan de duivel verliest de zaak. De duivel kan winnen of de duivel kan verliezen. Vergeef elkaar. Daarom zegt God, vergeef elkaar. Je praat niet tot je buurman. Het kan in je nadeel komen. Iets kan daar gebeuren bij jou. Je bent niet thuis. Het is de buurman, kan niet komen, want je praat niet tot hem. Dat is hoe die duivel werkt. Strijden, broers en zusters. De Bijbel is een boek of war. Openbaring 13 zullen we zien tegen wie wij moeten gaan strijden. Openbaring 13 vanaf vers 1. En ik zag, is apostel Johannes, een van die twaalf van Jezus, God heeft hem geopenbaard wat komen moet. Net als hoe God sprak tot Mozes, de profeet Jesaja. Ze zijn in vervulling gekomen. Jesaja had gesproken over een lam, Gods. Niemand wist wat een lam was. Misschien dat men aan een slagerij en zo. Maar de lam was Jezus. Niemand wist het van tevoren. Wanneer God spreekt, we moeten geloven en gehoorzamen. Geloof en gehoorzamen. Wanneer we onderzoeken wat niet geopenbaard is, is niet geopenbaard. Dan laten we voor God over. We moeten alleen maar gehoorzamen. God heeft het gesproken, gehoorzamen. Net als je baas zegt, ga daar zitten. Je gaat of je kan met ontslag. Baas zegt, doe dat. Je moet het doen. Baas zegt, doe zo. Je moet het doen. Je kan dat baas wat meer doen. Baas krijgt gedaan. Ga naar huis. Je krijgt ontslag. Uit mijn bedrijf.
God heeft gesproken en wat God gesproken heeft, zal zeker in vervulling komen. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Johannes, een van de apostelen, Jezus heeft hem hemel getoond en wat komen moet. De beest uit de zee betekent religie. Wereld van religie. Het is niet letterlijk de zee waar wij hier zijn en zo. De zee, Oceaan. De zee is, betekent wereldse religie. En de beest komt daaruit. Men vraagt vaak de antichrist zal komen uit zo'n land, uit zo'n land. Maar volgens de Bijbel, de antichrist zal komen uit valse religie. Mensen die de Bijbel kennen, mensen die de Bijbel kennen. Daar zal de strijd moeten gevoerd worden. Dat is het probleem. In de gemeente, daar gaat de duivel gaat de mensen hebben. Valse pastor, valse profeet, valse apostel. Eigenlijk bischop, bischop, broer, we moeten voorzichtig zijn. Ik heb nooit gezien in de Bijbel een optreden van een bischop. Nooit gezien. Als er een tekst is, meld mij. Ik heb gezien hoe apostelen hebben gewerkt, profeten hebben gewerkt, evangelist, you name it. Maar ik heb nooit gezien dat een bischop, of dat Jezus een bischop heeft aangesteld, of dat een bischop, ik heb dat niet gezien. Maar de duivel, men is dronken aan titel. Bischop is een Babylonische toestand. Eer, plaats van eer. Ik ben dit, ik ben dat. Men moet komen en me aanbidden. Dat is de geest achter deze titels. Terwijl Paulus, hoe dichter bij Paulus tot Jezus kwam, hoe minder hij zichzelf zag. Hij begon als een apostel, Paulus. Dan als een heilige. Dan als een zondaar. Maar wij gaan feest. We zoeken naar titel. We willen dit, we willen dat. We zijn dronken aan titel. Maar al dingen zijn toestanden die verwarring brengen. Toestanden die verwarring brengen. Where do we go from here? Where do we go from there? Where do we go from here? Where do we go from there? Where we go? De mens is altijd op zoek naar mooie dingen, nieuwe dingen, dit dingen, dit dingen. Ik was laat bij een broeder thuis en I'm on dry one gospel dat weer. Give me that old time religion. Give me that old time religion. The old time religion is niets anders dan een evangelie wat Jezus voor ons bracht. Wat Paulus ook heeft gesproken. En Paulus heeft iets daar gezegd, ook een waarschuwing. Als iemand een ander evangelie verkondigt, zegt Paulus, afwijken dat hetgene wij, apostelen, wat wij van Jezus heeft ontvangen, het evangelie van Jezus, als iemand een ander evangelie brengt, zo iemand is een vervloekt. Je bent vervloekt, je gemeente is vervloekt, die mensen zijn vervloekt. Als je een ander evangelie brengt, afwijken van wat Jezus gebracht heeft. Voor ons, het evangelie is redding, bevrijding, heiliging, nederigheid, vergeving. Dat is het evangelie. Maar we hebben het evangelie tot een rommel gemaakt vandaag de dag. Met de pastor, want zij naar die kerk gaan wakken. De gemeente, het lijkt meer op een money business rommel. Alles draait om geld. Geld, dure auto, dure pakken, dure dit, dure dat. Ik heb het al gezegd, Jezus sliep in een boot. Jezus was altijd met die apostelen. Maar wij zien nu, als ik hoor wat een pastor heeft, hoe duur die auto is die hij rijdt, hoe duur zijn woning is. En een gemeentelid met moeite betaalt hij zijn huur. Dan vraag ik me eigenlijk, is zo'n pastor, heeft zo'n pakken de liefde van God? Dat is de vraag die je afvraagt. Een echte pakken zal nooit zo leven. Nooit zo leven. Want de Bijbel zegt het mooi. Ze verkochten hun goederen en ze brachten aan de apostelen. Niet de bisschop, de apostelen. En ze deelden accordingly naar behoefte. Zo iemand die 5 kinderen. Misschien een huis met 4 of 3 kamer. Zo iemand is alleenstaande. Dan even maar een kamer nodig of een halve kamer. Zo iemand heeft een gezin van 2. Je kan zeggen, je hebt een auto van 5 seat nodig. Je hoeft niet een auto gaan kopen van 100 seat. Auto gaan kopen.
op de, en je bent alleen. Wat is er aan de hand dan? Die dingen gebeuren niet in het koninkrijk van God. In Babylon, dat is in Babylon. Want boeder, panting also. Voor te kwalen en voor je pwangs, maar in haar gemeente. Want boeder, panting also. Dat is liefde. Dat na lobby. Je makandra is niet alleen maar met de mond, lobby, want dit is het tegenwoordig, maar is niet anders zeggen dan liefde. Denk je dat Gods zegeningen zo eenvoudig is? Redding is gratis. Genade is gratis. Maar Jezus moet een dure prijs betalen. Jezus lijdenswerk was niet eenvoudig hoor. Misschien denk je dat dat eenvoudig was. We zijn niet eens bereid om te gaan naar Azië om het evangelie te verkondigen. Hoewel Jezus ons heeft gestuurd. Ga in de gehele wereld. Jezus heeft niet gezegd België en Holland. Hij zegt de hele wereld. Maar we zijn bang om te gaan. Zijn wij dan Jezus discipelen werkelijk? Ik weet het niet, maar ik twijfel. Broers en zusters, de strijd die wij moeten voeren, nogmaals. Nog voor je king, ga je kinderen niet aftakelen. Dat is niet het probleem. Een moeder heeft een kind van 6 jaar afgetakeld. Kan je voorstellen? Het is de duivel moeten strijden. Wanneer bepaalde mensen bepaalde gedrag vertonen, dan moet je de duivel uitdrijven. De duivel moeten we uitdrijven. Je zegt, drijf boze geesten uit. Dan moeten we de duivel uitdrijven. Uit de mensen. Wanneer ze bepaalde mensen abnormaal gedragen, nog een kosamang, ga je maar niet wegjagen. Er komt een andere demon met iemand anders komt daar. Je moet de duivel uitdrijven. That's it. Dat is waar wij moeten strijden. En vers 13 zegt, terug, Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee religie, world of Christianity, Christendom, allemaal. Al die gemeenten, noem ze bij naam, allemaal. Ze zijn apart en zeggen, die is daar, we zijn dit, we zijn dat. Maar het is één duivel die ze gaat controleren. Allemaal die ze gaat controleren. Ik eet geen boulanger. Oké, dan ga daar, dan eet Antroa. Oké, Kozeman. Maar allemaal zijn van de duivel. Zo, en hij zag de beest opkomen met 10 horens. 10 jessie. 10 horen, verschrikkelijk. 10 horen en 7 koppen. En op zijn horen 10 kronen. Horen, Jessie, kronen. Je ziet, de Bijbel is een geestelijk boek. Je nog weer een kunnen als maar Jessie. Of moet je spijkeren of noem maar op. Het is een geestelijk boek. God moet je helpen om het te begrijpen. Vooral pastor moet samen een woord toe. Als God je dit roept, pastor, draai de gemeente over. Anders ga je die mensen naar de verdoemenis leiden. De strijd, niet het begin is goed, maar het einde van is goed. Die 7 koppen, men heeft ook een uitleg. Het zijn dit koninkrijken of dat of zo. Ik zeg het al, als God spreekt de Bijbel, is het niet om aardse dingen. Het gaat om geestelijke dingen. Ja, die 7 koppen zijn 7 headpastor, of zo zou zeggen. 7 headpastor of 7 hoofdreligie. Met grote macht. 7, zegt de Bijbel. En die 10 koppen, die 10 horen, zijn zo zeggen oosten. Ze hebben geen gemeente, ze hebben geen leiding of als goeddanig, maar ze hebben wel gezag, macht hebben ze gekregen. Om het werk te doen, van de duivel te doen. Zoals God iemand nodig heeft, zo heeft ook de duivel mensen nodig heeft om het werk te doen. En die 7 koppen zijn het man. Wat Bijbel zei, we trekken tegen overheden. Overheden betekent de top. Niet die kleine jongen of zo en zo. Tegen die moeten wij strijden en die moeten we overwinnen. Die moeten we overwinnen. En met Jezus zijn we in staat. Maar zonder heiliging, als je niet heilig leeft, je vervoer, noem maar op. Nog een bestaat die brie. Voorzichtig. Broers en zuster, en de beest, en het beest, vers 2, dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een muil van een leeuw. Als van een muil van een leeuw, als. En de draak gaf zijn kracht,
die Dibri, Gideon Makti, en zijn troon en grote macht. Zodat de duivel kan mensen ook beïnvloeden, overnemen en macht geven. Kijken we tegenwoordig als de duivel iemand vindt, one singing vrouw, hij kan veel vernietigen. De jeugd wordt nu verpest en vernietigd. Met alcohol, vrije seks, AIDS, al die toestanden, allerlei kaboula muziek. Vind iemand, merk je die persoon als een rolmodel. Maar in de long run, waar ik woon daar, in de buurt daar, ik zag daar mooie meisjes, mooie dames. Jaren terug, ik schrok dat mij hun zo'n mooie dame kon naar school gaan, kon een mooi leven leiden. Maar door de leugen van de duivel is ze in zo'n toestand beland. De duivel komt niet als een maffia. Hij komt lekker met jou. Mooi lekker komt de duivel. He will love you. He will love you. The devil will love you. He will use you. And then he will refuse you. Zo werkt de duivel. Hij neemt u. Hij gebruikt u. Misbruikt je. En dan kom je weg. Iemand zegt. Als je de duivel laat. Van mijn tegen. Ik bepaal eens maar. Lief voor een vrouw. Kan je nooit van een vrouw morgen. Kan je. De mijn tegen. Omdat mijn neef. Dat is mijn tegen. Maar de Bijbel zegt, Isabel was een vrouw. En engelen hebben daar gestoten. Dus dat Omar meneer Fadong is geen Bijbels. Nou, Libis maar Tagati, Bijbel is Tagati. Eva was een vrouw. Isabel was een vrouw. We zagen in de Bijbel daar, we zien ook daar verschrikkelijke vrouwen. En tot nu toe gebruikt de duivel vrouwen. De duivel gebruikt vrouwen om mannen. If you take you know a man gado, dan moet je bepaalde dingen overwinnen. Als je take you know a man gado, of party, you know that, you know that, you know so, dan moet je overwinnen en los te voorstien. Omdat de duivel gaat vrouwen op je pasturen. Sent by the devil. Simpson was een powerful man. Maar hij is zo'n plein aan asondo. Delilah werd gestuurd door Biggie Boy. Hoe moet dat? Bepaalde mensen worden gestuurd, ze worden getraind. Hoe te komen, wat te doen, hoe te doen. Getraind. En op je afsturen. En if you don't mind, you love vrouw, je bent een rokkenjaker, dan je nakpanya. En dat is met Simpson gebeurd. En vandaar ook veel mensen. Meer van, man gaat dat in een preekje, man die een biertitel, je maakt om mijn vrouw, minusabi, het moet onderzocht worden, minusabi. Maar we zien dat veel mannen gods, die man broer, man vader, door vrouwen, sent by the devil. Men zegt, Jezus zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Niks voor een man tak dat in de leiding. Het is mooi gezegd, vergeef het hun, ja, want ze weten niet wat ze doen. Maar die man die ziet me nou, vergeef die man die ziet. Omdat die man in zijn bliksem goed zijn die doet. De man is sapsandia du. Ik moet vergeten de man is. Want de sapsandia du. De man gaat nog sabi. Maar vergeten we. Maar deze mensen sapsandia du. Boom. Want if you take you

taki na ina gemeente mi koler hoererei ina gemeente mi leren voor mi pastor mi leren voor mi deti mi leren voor mi dati na ina gemeente wan mataki mi pchimbe de wan heel lieve dame sin dagwa kerchi apchim bruya ik kan niet met haar praten andere moeders zeggen ook positief maar dat ik ging naar de kerk ze is nu heel gehoorzaam geworden dus we moeten God vragen heren stuur me naar een gemeente waar Jezus centraal is, 1. Waar de pastor Santa Elibisanta, 2. Waar liefde is, 3. Dan ga je groeien. Als je woont in een huis met een man, one spa ede vrouw, mijn God, Yosiki, je broeder, hey. Ik vind in een gemeente, zo spa ede, tak, matoren en al die toestanden, en de pastor weet, en hij kan niet optreden, hij kan ook niet optreden, want hij heeft compromis gesloten. De gemeente is geen show. Het is serieus. Wij moeten ons klaarmaken. We moeten ons overwinnen. De zonde. Dat is het wat wanneer wij samenkomen. Want de duivel is reëel. Goed, broers en zusters. De draak, de duivel, gaf macht. Aan macht die bepaalde mensen willen ze leiders en zo. Nu kwijt die priest en zo. Pastor die meis. Ze hebben macht. Ze kunnen mensen makkelijk beïnvloeden. En we gaan gewoon mee. Ze zeggen, we gaan gewoon mee. En pas als het kwaad geschied is, dan, op mijn gunst, dan gaan we niet praten. Ik zeg het al. Als je de hele dag zegt, mijn pastor, mijn geestelijke leider, mijn dit. Je moet niet komen zeggen dat hij je heeft misbruikt. Niemand gaat je willen geloven. Al is het waar, niemand gaat je willen geloven. Broers en zusters, God is goed. Hemel is geen bakoeverwinkel, zeg ik altijd vaak. Als je in de hemel wil, Jezus zegt aan Nicodemus, Nicodemus bekeert u, anders zal u het koninkrijk God niet beërven. We zullen zien daar wat onze loon zal zijn, Openbaring 1. Dan gaan we een paar teksten lezen. Openbaring 1, vers 7 zegt. Ik ga je alles lezen. Wie overwint, zegt Jezus hier, via de apostel Johannes. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Denk maar aan Adam en Eva. Toen ze aten van de boom des kennis en goed en kwaad, God stuurde engelen sjerp om hem weg te drijven in het paradijs. Omdat ze zouden gaan eten van de boom des levens. En ze zouden dan eeuwig in een zonde leven. Dus dat wilde God niet. En God stuurde engelen om de boom des levens te beschermen. De boom des levens. Dan denken we ook aan Mozes en de rots. De rots was Jezus. De boom des levens is het eeuwig redding woord van Jezus. Boom des levens. Eten van en zo. De Bijbel is een geestelijk boek. Nog een attackje en zo. Openbaring 2, vers 11 ook, zien we verder ook. Vers 11. Wie overwin, zie je daar? We moeten overwinnen. Dat betekent we moeten strijden. Fetti. Het niet zitten, mooi zitten. En mooi talk, ay, bless you, succes. Ja, dat is alleen maar wishful thinking. Maar je moet gaan werken. Je moet gaan vasten. Je moet gaan vergeven. Je kan niet in zonde leven. In het Tangaibuinstakan hemel. Wat gebeurt met jullie? De Bijbel zegt, uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. In de hemel is er liefde, eenheid, vergeving, gezindheid. Daarom, de aarde, deze aarde zal weggevaagd worden. Al die mooie gebouwen zullen weggevaagd worden. Omdat het zonde is doorgedrongen. Alles is besmeurd met de zonde. En God gaat deze wereld moeten wegvagen aan de tijd van Noach. Het gaat gebeuren. God heeft gesproken, het gaat gebeuren. Maar God wacht. Net als Mozes. Mozes moet eerst bouwen. En nu, de tijd nu, wij bouwen aan onze bekering. Wij werken aan onze bekering. Maar dat kan niet eeuwig zijn. God gaat komen. Je zegt, hij komt als een dief in de nacht. Plotseling, nu we hebben genoeg tijd. Op dit moment kan een ieder gered worden. We zeggen, meer libies zonder, meer vervoeren, alle gaan ego boom. Schokken, kies me, meer go wakker, not nopsen, dit man heeft

Du parlement chrétien blay, false blay, de nan go furu skoku na fenyu, ma teme ko anka wonta. Yo kein problem. Yo kein problem. Dus we moeten werken aan onze bekering. Dat is de job. Jezus kwam met één doel. Om te sterven aan het kruis voor onze zonden. Dat was zijn missie. En hij heeft gezegd daar aan het kruis. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? God moest Jezus verlaten. Waarom heeft God Jezus verlaten? Mensen zeggen, om de zonde. Als je zondig, God gaat je daar toch niet verlaten om de zonde. Tenzij je niet vraagt om vergiffenis. Maar het woord moest in vervulling komen. Dat hij zou sterven aan het kruis. Het moest in vervulling komen. Dus het was niet een zonde dat God hem niet verlaten. Want hij heeft niet een zonde. Integendeel heeft hij zonde op zich genomen. Maar het woord moest in vervulling gaan. God heeft niet verlaten om de zonde. Helemaal niet. Maar het woord moest in vervulling gaan. Dat hij zou moeten sterven. Jezus zou sterven. Al die dingen waren geprofiteerd. Net als de tijd van Abraham. Het volk zou dingen zijn in Egypte. Vreemdelingen. Jaren daar. Als slaven. Het was geprofiteerd. Maar al met al. God werkt naar een doel. Het leven is geen rozengeur en maneschijn. Als we denken dat we thuis willen zitten in onze rocking chair. En zo. Alles is tot mij komen. Het leven gaat lekker gaan. Ik hoef niet te baden. Ik hoef niet te doen. Nee. Lissiman, God zal Lissiman ook oordelen hoor. Die Lissiman, Lissievrouw, God gaat ze ook oordelen. Denk maar aan die talenten daar. Iemand had een talent. Hij heeft het niet gebruikt. Ook niet op de bank gezet. En de meester kwam terug. Hij zegt, gij luie slaaf. Ga. Zie je daar? Lissiman zal God ook oordelen, ook lesje vrouw. We leven in een andere tijd nu. We leven in een andere tijd. En welke tijd is dat? The time of the second coming of Jesus. Langzamerhand, wij komen de Bijbel meer te begrijpen en te verstaan. Man en vrouw, we zeggen vaak, de man is het hoofd van het gezin. Amen. Dat is Bijbel. Maar de realiteit... Een vrouw die alleen woont in huis met die kinderen. Wie is het hoofd van die vrouw? Die kinderen? Nee. Als we zeggen, man en vrouw in Gods ogen zijn gelijk. Maar hun werken is misschien anders. Een man is niet beter dan een vrouw of omgekeerd. Ik was laatst op een les. Het was een juffrouw daar. Die ons onderricht en zo. Het was een vrouw. En zo. Dus vrouwen kan God ook gebruiken. Het is niet, we hebben niet gezien dat Jezus gezegd heeft dat een vrouw niet mag prediken. Jezus heeft dat niet gezegd. Iemand heeft dat gezegd daarop. We zien daar Paulus daar. Paulus kwam tot bekering. Paulus was niet een van die 12 apostelen. Paulus had ook gezegd: het is mijn mening, zegt Paulus, naar mijn mening. Paul zegt, het is niet toegestaan dat een vrouw moest spreken in de gemeente. Het is niet toegestaan. Terwijl Jezus heeft een vrouw gestuurd om het evangelie te gaan verkondigen. Jezus heeft dat gedaan aan een vrouw. Vrouw, ga terug als een evangelist. En go take it and smile. Missen je Jezus tegen vrouw. Ik heb je gestuurd. Niet een apostel. Niet Paulus. Jezus tegen mij. Jezus, stuur je. Ga. Goed naar de evangelie. Jezus zegt, leer hem te onderhouden tegen de apostelen. Leer hem te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dus wij kunnen vrouwen ook uitzonden, want Jezus heeft dat gedaan, toch? Dus als wij zeggen, vrouwen mag niet prediken, dan we zijn daar contrast tegen Jezus. Mensen denken dat ze superieur zijn. Nee, toch? En als liefde daar is, dan we zijn nederig onderwerping aan onder elkander. Jezus heeft alleen maar mannen gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niet mogen gebruikt worden. Ik zie geen duidelijke tekst in de Bijbel
Daarom zeg ik, als er een tekst is, dan laten we weten, laten we zien, breng, kom met een tekst. Kom met een tekst, dan weet je, oké, vrouwen, kijk, niet prediken in de dienst. Vrouwen moeten zich rustig houden in de dienst. En als die vrouwen wat te weten willen komen, moeten ze hun mannen thuis vragen. Maar als ze geen mannen hebben dan, als ze geen man heeft dan, dan wie moet ze vragen dan? Bierman, bierman moet dat kon later, mogen ook een bierman moet dat kon half twee maanden en dan mogen we. Dus een vrouw kan stem, godstem ook verstaan. Maar ik zeg dit, bij je man, bij je vrouw, je leven moet up to date zijn om te prediken. Voor Tjaga de woord toe, je leven moet up to date zijn. Een pastor is geen bobo. Eigenlijk een pakker die zegt, vaak zeggen we onder koffering van mensen. Dat ding moeten we niet, dat ding, ik vraag me eigenlijk af, als we de Bijbel goed begrijpen. Er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Iedereen heeft koffie nodig. Je pastor heeft koffie nodig. Buurman, you name it. En van wie? Van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, in de lachen der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Ook vrouwen, jongelingen ook. We moeten niemand onderschatten. Want het was een klein meisje hoor. Die een rol heeft gespeeld bij de genezing van Naaman. Het was een klein meisje. Het was ook een klein meisje in het hof. Petrus was ook daarbij. Petrus was ook daar. Dit we onderschatten niemand. Klein of jong. Je moet alleen maar op de plaats zijn. Je moet alleen maar gezalfd worden. Garom kario. Garom dangayo. Garom senyo. En heeft dat garom senyo, dan wacht je in die vruchten. Per de vruchten. Maar net wat ik zeg nu al, nu is nu de tijd nu, is uiterlijk. Mooi disi, mooi dati, mooi zus, mooi dati. Maar binnenin, een mooi dit gebouw geeft je geen vredig leven hoor. Peace, je kan in een klein kapotte huis wonen, maar je bent gezond, je hebt vrede. Dan iemand die in een geweldig groot ding woont, en alleen maar vechten. We hebben gezegd, het is beter een klein ding te eten met vrede erbij. En digi nyanga digi dringi nanga fit fitting. Broers en zusters, aan de tijd vliegt, zegt men, de strijd is niet met je kinderen. Hoe nog een vondem ching, nog een kostbuurman, nog een kost as densma, nog een kost die debris. Jezus heeft nooit gezegd dat wij mensen moeten uitdrijven of uitsluiten. Je hebt mensen die zeggen vaak, ga niet om met mensen met negatieve energie. Mensen die slecht praten over jou, je moet niet met ze meegaan. Dit soort uitleg is des duivel, is des hel. Toen wij nog zondaren waren, stierf Jezus voor ons. Want naar deze manier zou je verstoot nu, ga je lekker nodig hebben. Ondanks Petrus zo vaker fout heeft gemaakt, heeft Jezus hem toch uitverkoren om de leider te zijn van de apostel. Weg, we zullen dat niet doen. Al die mensen die ze hebben gebruikt, waren mensen of doodvol karakter. Waren mensen waar je zou twijfelen. Maar God ziet het hart. Wij zien het buitenkant. Zelf een profeet Samuel, toen hij moest zalven, een van die zonen van Isaï. Een profeet heeft ook fouten gemaakt. Een profeet is geen God. Hij zegt, dit moet het zijn. Hij keek naar het uiterlijk. Maar David was op het veld. En toen vroeg de profeet, heb je nog zonen? Want God heeft gezegd, nee, geen van deze. Had hij eerst in het begin God gezocht, zou hij gelijk naar David gaan. Hij zegt, ik heb nog een zoon daar op het veld, de jongste. En zo is hij gevallen. Dus weet je dat, als we kijken naar het uiterlijk, mooie gemeente, mooie vrouw, mooie spanvrouw, mooie disi, wow, geen probleem. Vooral die jonge mensen, ze kijken naar uiterlijkheden, mooi pokoe, mooi dit. Daarom moeten we moeten mensen helpen, leren om keuze te maken. Rasha, wat heb je? De tijd vliegt, till next time. God bless you all, God bless you all, God bless you all. Till next time, in Jesus' name, amen.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: weer. Zeker voor jou. Die Apple Sketchers, dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Apple Sketchers. Ketchup with Apple Sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi is mano egi kraki bika den soro disi no ehati. bere uma di abi sifilis kan lasi a bere no sa a baby e gebore tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom, no so fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga dempatna fu eng.

0: augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kar kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Dominee-straat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Sivo. Live in concert.
1: Jeugdcentrum. 30 juni van 6 tot 8 uur. Youth Praise. Workshops, zang en muziek. 30 juni van 6 tot 8 uur.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 8 uur.
1: Jeugdcentrum.
2: Jesus.
3: 30 juni van 6 tot 8 uur.
1: Youth Praise. Workshops, zang en muziek.
3: 30 juni van 6 tot 8 uur.
4: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
5: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Lullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld Rui.
1: Nou Sam, tante die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

compleet? Kan dit door ons sê, jy loko trange, jy loko fatu, jy loko biggie, jy loko lange, jy loko tof, door ons sê, jy loko like Django, mafia, gangster, biggie man, jy loko trange, like one race, maar bent u gezond van binnen, bent u compleet van binnen, bent u act in orde van binnen, bent u compleet, bent u gezond, bent u act hoe het hoort te zijn, in een gezond leven. You that complete in your Libby. Me want to ask you if wens van je look door say, if in he say for you that complete and gezond to. For people that walk a strati, maar den he vier boom, den he vier boom that in he say. Ondanks door say, den look biggie en tranga, en den look tof, maar in he say, den he complete, den he vier boom, a Libby no den order getting. Omdat hij zo many sani opgepropt in die zee. Soms mensen hebben haat opgepropt. Wrok opgepropt. Opgepropt naar een ding. Daar hebben we bitterheid opgepropt naar een ding. En alle sandici, hij hebben nadeelt op je gezondheid. Alle sandici, hij rokken nadelig, die je, zodat je nog maar ervaart echte vrije vreugde en vrijheid in je leven. Omdat je prop sani opneemt in je Libby, dat je nog maar geniet van Libby en lek van Libby Suma. Voor de people, de abi Libby, maar aan de andere Libby Suma Libby. De abi wan libi san act luku lekwa siki deresma. De no man kan niet voor al libi. De no man apprecieer in al libi. De no apprecieer in san de mei du. De no apprecieer in schreefing voor go morvara. Omdat die alle sani de de opgeprop na in die ding. En de prop alle sani in ding. En dan de san die si en nyam ding voor in die zee. Mensen lijken tof van buiten, sterk van buiten, echt sterk van buiten, maar binnenin zit er veel verdriet en pijn en smart en bitterheid en alle soort teleurstellingen en mislukkingen wat ze hebben meegemaakt in het leven. Slechte ervaringen in het leven. Mix maar in die zee, nog echt gezond toe, terwijl het is een normaal iets dat u als mens gezond moet zijn. U als mens kwaliteit moet kunnen uitstralen en genieten van het leven als een mens. Onlange yogoso doro. Voor onlange yogoso doro. Voor doe alsof je lukeboom, je hebt gezond toe. Je hebt doel en inhoud voor je libi, terwijl door ze alessani luku tranga, alessani luku tof, alessani luku boom, maar in die zee leki udulosso sani nyam je uit, in die zee je siki, in die zee je pina, in die zee je mangrigwe, in die zee je drei, je drei, je drei, in die zee, in die zee, je nog de compleet, je nog de in orde, in orde, je nog de, want one trust sani tek je abra, je nog de je schreef imoro. Voor de people, dem ervaar bepaalde sani in een libi. Ze hebben dingen meegemaakt in het leven. En vanaf het ding dat hij, vanaf het deed dat hij de meksani mee, dan de no de schreefie moro. Ze zijn niet meer hunzelf. Ze leven. Ja, de mij blo, maar de no de schreefie moro. Daarom, die vraag is, bent u oké? Bent u compleet? Bent u uzelf? Van binnen. Halleluja. Misschien buiten lijkt u mooi en schoon en geweldig. Maar binnenin, hoe staat het met uw leven? Hoe is het met uw leven van binnen? Bent u gezond van binnen? Bent u oké? Bent u compleet in uw leven? Of jij doet alsof. Vele mensen dragen een masker. De mij wakker long toe naar een masker. Wat masker tapu den fesi, de masker tapu den libi, wat masker tapu ding. Maar de echte ding, nou een sikisme, nou een bitasme,
Nou een verschrikkelijke smaak. Maar daarmee draak een masker voor Kibri, de echte persoonlijkheid. Daarmee draak een masker voor Kibri, de echte schrijving, de echte karakter en de echte Libi. Daarmee tapoe de schrijving door verdraak van masker, zodat people nog ontdekt dat de nog de compleet in een Libi. Dat die nog de oké in een Libi. Daarmee doe alsof, voor een man, hij doe alsof. En toch ondanks dat de nog de oké in een Libi, de nog de compleet in een Libi. Toch willen ze macht hebben. Toch willen ze macht ervaren, macht hebben. Toch willen ze tonen. Daar hebben we laatste woord toe. In dit Libi, wat voor nut heeft dit? Wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn eigen ziel? Zot nutte abigiju, if you have alles sani sa yowani, doro say for you, maar in is say for you, I pori gwe. In is say for you, I pori gwe, in is say for you, no de boom, in is say for you, no de in order. Zot nutte abigiju, dat doro say, you have bigi disi, bigi dati, bigi oso, gudu, en alle soort sani you have, maar in is say, you I pori gwe. En hij zei, you know they in order. En hij zei, you they droog. Wat voor baat heeft dit? Wat voor nut, Abi? Daarom today, you hear it is in Boskopu. Begin for check you in his day. En shitak you have jeppi van Odu. Shitak you have genezing en herstel van Odu. Shitak you wat verandering en wat omkeer moet komen. Ik praat niet over kerk nu. Ik praat niet over andere dingen nu. Filosofie of ideologie nu. Ik praat over realiteit. Bent u compleet? Bent u in orde? Bent u oké van binnen? Zo niet! Maak jezelf nu klaar om in orde te zijn. Om gezond te zijn. Voor herstel en kom vooruit. Het is tijd. Hoog tijd. Om een orde in je leven te brengen. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld heeft en schade leidt aan zijn ziel? What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Daarom today, roep God aan. Hij kan binnenwerken. Hij kan u herstellen. Hij kan u helpen. Hij kan u compleet maken. Want je probeert niet aan je eigen kracht die aan u lukt. No. Schakel God naar binnen. De schepper van je leven. Schakel hem naar binnen. Want ik merk je. Ik sabi. Va je mo de en sang mo pasa. Voor merk je de origineel again. Complete again. In order again. Raak de Heer aan op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Ontvang. Herstel. Gezondheid. En ik spreek dat je compleet wordt in je binnenste, in Jezus Christus' naam. Wie is gezond, wie is aangeraakt, lossen vrij, halleluja, aangeraakt door de kracht van God nu. Ik spreek het in je leven, in je situatie en in je huis. Amen. Ik nodig je, kom naar dit huis van God, Molenpad 52, uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood, Molenpad 52... Aan het Molenpad 52, zondagmorgen 10:30, woensdagavond 7:00. Ik bestraf every time, every hungry, every ellende, every achteruitgang, every negatief, every hungry eye, every jarusu tongo. Met bestraffing kom op voor jou. Ik maak je vrij, je woonplaats vrij. En ik spreek heil en goede tierenheid, goodness and mercy, zullen u volgen, zullen met u zijn, zullen met u zijn en u volgen. Christus naam. On fire! Zeg ik on fire in je.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

No Nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn.

met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozon 6-in-1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Het mooiste omroepstation Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tandam Bruang. Give me you.

0: Milieucentrum
1: Jesus.
0: 30 juni van 6 tot 8 uur. Youth Praise. Workshops, zang en muziek. 30 juni van 6 tot 8 uur.